0: Ik heb er altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: wil ik nomineren deze ethisch klassieker van Whitney Houston. Help je mij mee om deze dansbare klassieker zo hoog mogelijk te krijgen? Stem mee op de site.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: buiten.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag 3 FM.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping.
1: Wat zijn jouw favorieten aller tijden?
0: De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: ben Anne. Ik ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Het is bijna 6 uur. Wat is er nou mooier om te beginnen dan met het nieuws? Reinhard Roer, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jeroen. Bij een steekpartij aan de Pieter Koermansstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie heeft iemand aangehouden. Volgens een woordvoerder is het slachtoffer licht gewond geraakt en nagekeken door ambulancemedewerkers. Te weinig parkeerplekken net buiten de binnenstad van Delft, waardoor mantelzorgers niet meer met de auto op het adres kunnen komen waar ze hulp bieden. En ouderen die van hun auto afhankelijk zijn, kunnen straks niet meer bij hun huis in het centrum parkeren. Voorstellen van de Delftse oppositie om een autoluwe binnenstad tegen te houden hebben het in de gemeenteraad niet gehaald. Meer regionieuws straks om 6:30 nu, het overige nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
8: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
9: Omroepwestadverteren.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.
14: Dit is Radio West.
15: This car is automatic. Systematic.
2: it's hydromatic. Why, it's greased lightning.
9: Greased

0: Goedemorgen allemaal. Het nieuws van vandaag is dat het mij gelukt is om binnen 4 uur in te loggen. Ik was hier vannacht om 12 uur. Ja, nou, dat mag zeker. Vannacht om 12 uur. Ik denk, ik moet inloggen. Dat is altijd een gedoe als je een tijdje niet bent geweest. En man, maar jij hebt het ook, chick.
1: Ja, ik heb het ook. Maar het is lang geleden dat we hier zaten. In ieder geval in deze samenstelling.
0: Ja, dat is absoluut waar.
2: Maar moeten we jullie even voorstellen anders aan de mensen die aan het luisteren zijn?
0: Jij zat er ook.
1: Ja, Bob is de vertrouwde stem, hè?
2: Hallo, aan de linkerkant, Chicky Traxel.
1: Yay! Goedemorgen, lieve mensen.
2: En op de stoel van Tjeerd Spoor, Jeroen Latijner.
0: Yes! Voor mij, ja, je bent altijd Bob, maar toch altijd. Even een introductie. De enige echte Bob Brinkman.
2: Ach, dank u wel.
0: Met handschoenen aan. Oh, je hebt ze uitgedaan.
2: Minder applaus merkte ik bij mij.
0: Nou, we merken echt, het is vrijdag. Het is de dag na de donderdag, na de zondag op donderdag gisteren. Ik was gisterochtend, het is natuurlijk helemaal vaak gisteren. Ik was even een stukje gaan wandelen, doe ik vaak. Even lekker een beetje doorlopen wel. Maar gisteren was ik benieuwd, wat is er bij mij in Noordwijk allemaal open? Nou, de supermarkt natuurlijk. En misschien nog hier en daar een winkel. Niks. Gewoon echt het gevoel van lege straten, zondag op donderdag. Toch een beetje een dingetje. En dan rijd ik hier naartoe op vrijdag. Veel mensen hebben lekker lang weekend vrij. Rustig op de weg, dat is wel weer aangenaam. Maar hadden jullie dat ook een beetje gisteren? Of?
1: Nou, ik vond het raar dat in sommige winkelstraten de helft van de winkels open waren en de andere helft dicht. Dat vind ik dan raar. Denk, heb je dat niet met elkaar afgesproken?
0: Hier was het 50-50.
1: Ja.
2: Oh. Ik vind het vooral vandaag raar. Het is een soort van vage vuur tussen weekend en weekend, deze ene vrijdag.
1: Ja, de ene helft van Nederland is allemaal vrij en de andere helft werkt gewoon. Ja, dat is raar.
0: Wat zegt dat over de sfeer van vandaag? Gaan we er gewoon een vrolijk, een beetje losbandige uitzending van maken?
2: Ja, dat we met één been gewoon vol in het weekend staan, dat is gewoon hartstikke gezellig. Okay,
0: dus we zijn eigenlijk een soort van halverwege het weekend al.
2: We zijn, voor mijn gevoel is het zaterdagmiddag.
0: Ja. Nou, daar is ooit een liedje over gemaakt, niet zo lang geleden, door Suzanne Freek. Halverwege.
2: Nou.
0: Gelijk maar draaien.
2: Dus laten we dat maar doen dan.

0: Doe ik het dan.
1: Zo, eventjes. De koptelefoon van hem opdoen. We zijn even bezig met het nieuws van vandaag. Want het is een beetje schapen. Het was natuurlijk gisteren hemelvaartsdag. Het was een vrij nieuwsluwe dag. En we willen toch even iedereen een beetje bijpraten over wat er gebeurd is. Niet alleen, zeg maar, hier in de regio, maar ook landelijk. De kranten worden er even doorgespit.
2: Chick, wat staat er in de krant vanmorgen?
1: En wat ben jij tegengekomen? Je hebt de krant nog in je handen.
3: Ja, ik vind het dan toch sneu. Op de voorpagina van het AD zie je een heel gezin. Misschien twee gezinnen. Met allemaal kindjes. En die zitten in een tent spelletjes te spelen en te knutselen. Want ja, heel veel zijn er natuurlijk op uitgetrokken naar de camping. Maar ja, het was aan het regenen gisteren. Dus druppels op de tent. En dan maar spelletjes doen met hemelvaart.
1: Ja, het is ook triest een beetje. Afgelopen woensdag hadden we natuurlijk een file-record. Nou, twee keer eigenlijk. Het record wat er stond kwam van begin dit jaar 1020 kilometer aan file. En afgelopen woensdag ging iedereen op weg voor dat lange hemelvaartsweekend.
3: Ja.
1: En dat record werd verbroken om 5:00. Het was dus 1020. Dat werd bijgesteld naar 1023 kilometer. En ik dacht, daar moet iets meer bij komen. Jawel hoor, uurtje later bleek het weer verbroken te zijn. Het nieuwe record, het huidige record is nu 1046 kilometer aan file.
3: Ja,
1: en dat waren
3: de
1: mensen die inderdaad onderweg
3: om naar de camping te gaan. Om vervolgens in een tent spelletjes te spelen omdat het regent.
1: Maar ook vanuit het buitenland kwamen heel veel mensen hier naartoe. Ook dat veroorzaakte file. Ben jij een kampeerster, kampeerder? Heb je dat ooit wel eens gedaan?
3: Ja, zeker. Voor kinderen is dat echt superleuk. Want ja, je moet dan gaan afwassen en zo. En dan doe je dan gezamenlijk. En dan krijg je zo vriendjes en vriendinnetjes. Dus dat is, ik vind het wel leuk. Maar tegenwoordig denk ik, nou, liever maar een beetje een luxer bed.
1: Ja, Reinoud, jij woont zo'n beetje heel je leven al op de camping, onder de brug, kartonnen doos.
3: Oh.
1: Ja. Hoe bevalt dat, het levenslang kamperen?
4: Ik slaap liever onder de brug, want als ik in een tent slaap, ik ga dan omhoog en dan heb ik de tentdak geraakt en dan gaat het doorlekken. En
1: ja, dat werkt allemaal niet.
4: Nee, dat, nee.
1: Nee. Ja, nieuws, wat ben jij tegengekomen?
4: Nou, nieuws dat wij eerder al hadden in de uitzending, ik geloof eergisteren. Dat is wel grappig, het AD opent ermee in de Den Haag-editie. De kop is wildvreemde met wielklem aan de lijn. De gemeente Den Haag maakt fouten met doorschakelen. Echt een prachtig verhaal dat ze nog even hebben uitgezocht en nu met tekst en uitleg uitgebreid in de krant zetten. Dat doen ze goed. Stijn Klaassen lag te slapen in zijn camper in Frankrijk toen zijn telefoon plots begon te rinkelen. Door een fout bij de gemeente Den Haag kreeg hij telefoontjes van mensen die hier in Den Haag een wielklem hebben gekregen. Vaak toeristen, maar ook wel Hagenaars die daar dan graag vanaf willen. En dat is al 3 weken lang zo. Op een gegeven moment heeft hij de sociale media opgezocht om daarvan af te komen. En dat lijkt nu ook gelukt. Hij is gedupeerde in Breda. Daar woont hij. We hadden hem in de uitzending. Is misschien nog wel even leuk om te vertellen. Het 070-nummer van de gemeente Den Haag, dat schakelen ze dan door, 's avonds en 's nachts, naar een 06-nummer. Dat zou dan een 06-nummer van een medewerker moeten zijn, maar dat per ongeluk was het nummer van Stijn Klaassen. Die hebben dus gebeld. Ik kon er uiteindelijk wel om lachen, maar hij werd dus op de gekste tijden, 's avonds en 's nachts, gebeld door mensen die ook wel een beetje boos waren van joh, wielklem. En in alle talen vertelde hij zelf steeds geduldig te woord gestaan. En uiteindelijk is het probleem opgelost, juist omdat hij de sociale media had opgezocht. Maar hij kwam een beetje los tijdens het gesprek. Hij vond het eigenlijk steeds leuker om met ons aan de lijn te zitten. En Jorinda heeft nog tegen hem gezegd, weet je, NAC is uit de Eredivisie, ja, daar in Breda. Kom naar Den Haag. Ze bellen je toch al uit Den Haag.
1: Ja, wij spelen. Ja, precies.
4: ADO is nu eredivisionist. Dus,
1: Heeft hij voor dat ongebak een bloemetje of op zijn minst gekregen?
4: Dat vertelt het verhaal misschien wel, maar zover ben ik nog niet. Even kijken, gedaan wat we kunnen, zegt de gemeente. Woordvoerder zegt dat geen.
1: Hebben we zijn nummer nog? Kunnen we straks even bellen misschien?
4: Volgens mij hebben we dat nog wel, ja. Maar volgens mij is het sinds een paar dagen opgelost. Juist omdat hij de pers zocht.
1: Ja. Maar dan kunnen we even kijken hoe dat bevalt, al die rustige dagen. Of hij niet een beetje mist of zo. En of hij inderdaad een soort compensatie heeft gekregen.
4: Bloemetje op zijn minst. Ja, zou je denken. Ik ga erachteraan.
1: Heb ik nog één opvallend bericht. Komt uit Amsterdam. Amsterdam-West, daar was gisteren een reddingsactie. Daar heeft de brandweer niet een kat, maar een vrouw uit een boom gehaald. Ze zat in die boom. Die vrouw was zo ver omhoog geklommen dat ze niet meer zelf naar beneden durfde. Waarom ze nou zo hoog die boom in klom, dat is niet bekend. Ze bleef gelukkig wel ongedeerd. En de brandweer zegt, over de melding bij katten gaat het helemaal vanzelf. Maar mensen, die zijn er niet voor gemaakt om alle kanten op te klimmen.
4: Heten ze Minoes?
1: Dat vertelt het verhaal niet. Gaan we ook achterna.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go on this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: ook naar het stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
5: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
6: Het is 6:30, goedemorgen. Van harte welkom bij West wordt wakker. Tjeerd en Jorinda zijn vandaag een dagje vrij. Maar Reinoud is er wel, zoals het hoort Reinoud, met het nieuws uit onze regio.
7: Hey Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen ook Chicky. Bij een ongeluk in Wateringen is vannacht een auto op zijn kop terechtgekomen. Hoe dat precies kon gebeuren is niet bekend. Maar er waren geen andere automobilisten bij het ongeval betrokken. Vermoedelijk raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt daar in Wateringen. Bij een steekpartij aan de Pieter Koormansstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie heeft kort daarna in de Schiestraat iemand aangehouden. Volgens een woordvoerder is het slachtoffer lichtgewond en nagekeken door ambulancemedewerkers. Te weinig parkeerplekken net buiten de binnenstad van Delft, waardoor mantelzorgers niet meer met de auto op het adres kunnen komen waar ze hulp zouden bieden. En ouderen die van hun auto afhankelijk zijn, kunnen straks niet meer bij hun huis in het centrum parkeren. Voorstellen van de Delftse oppositie om een autoluwe binnenstad tegen te houden hebben het in de gemeenteraad niet gehaald. Het Delftse college van BMW wil ervoor zorgen dat Delft zo een fijne plek blijft om te genieten van de mooie straten, grachten en terrassen, al dus de collegepartijen. Daarom zijn uitstotende bestelauto's en vrachtauto's in de oude binnenstad ook verboden. En de mannen die in mei 1940, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog dus, sneuvelden tijdens de slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Jurriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die tijdens de gevechten omkwamen. Volgens hem krijgen die militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Hij is straks de gast in West wordt wakker om het probleem nog eens aan te kaarten.
6: Gaan we eens even praten over het weer. Jordi Bloem, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jeroen.
6: Ja, deze dagen, hè? Mensen hebben vrij, maar het mooie
8: weer. Laat het een beetje afweten.
6: Ja, toch?
8: Jammer. Ja, het is een beetje vervelend dat het juist precies met die dagen zo onstandvastig is. Ja. Want de eerste buien die zijn er alweer en ze houden ook voorlopig niet op, Jeroen. Ze komen vanaf de Noordzee. En dat na een koude nacht met bij voorschoten 3 graden. En aan de grond heeft het daar iets gevroren. Bij Rotterdam die Heek Airport was dat ook het geval. En er zijn nog plekken in het land geweest. Twee plekken waar het zelfs officieel op de normale waarnemingshoogte heeft gevroren. Dat was in Eindhoven en in Delen. Nou ja, het is koude lucht. Dat merken we ook omdat het nu nog maar 6, 7 graden is en vanmiddag nou 11 of 12 graden is. En laat ik het nog maar een keertje zeggen, Huub heeft het ook al gezegd, 17 graden is zo'n beetje het langjarige gemiddelde. Ja, daar zitten we dus ver onder. Maar vooral ook die wolkenvelden, veel bewolking, geregeld valt er regen. Het zijn geen zware buien, maar ja, wel van die buien waar je toch wel behoorlijk nat van kan worden. Met ook wat meer wind in de loop van de dag, nu nog weinig wind. In de loop van vanochtend en vanmiddag steekt die op uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig. Ja, dan het weekend is het weer eigenlijk ook vrij snel verteld. Morgen wat meer zon, wat minder buien. Zondag juist wat natter. Maar de middagtemperatuur gaat schoorvoetend wat omhoog. Morgen 13 of 14 graden. Zondag 15 graden. Nog steeds onder de norm. En het goede nieuws is dat het zo'n beetje vanaf halverwege de week, duurt even, dan heb je ook wat, mooi weer wordt. Meer zon, droge dagen liggen in het verschiet. En ook duidelijk warmer. Zo vanaf dinsdag, woensdag gaan we richting 20 graden. Aan het einde van de week misschien wel wat overheen. Ja, dan wordt het heerlijk.
6: Oké, vanaf halverwege volgende week. Niet een dagje eerder, dat het al iets beter wordt. Twee dagen eerder, iets beter.
8: Nou, misschien wat minder regen op dinsdag. In de ochtend nog een bui. 'S Middags klaart het al wat op. 17, 18 graden. Oké, laten we dinsdag er ook een beetje bij rekenen.
6: Ja, Een beetje crowdfunding vanaf dit moment instellen. En over een uurtje dan breng je op maandag al, hè, met het mooie weer.
8: Ja, we proberen dat, Jeroen. Ja.
6: Oké, Jordi, dankjewel. Tot straks.
8: Tot straks. Ja.
7: Jeroen lobbyt voor goed weer. Wat mooi. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Oh jeetje, we zijn zo in gesprek. Ja. We zijn zo in gesprek over de onderwerpen die we vanochtend gaan doen.
1: Bijkletsen.
0: Dat, nou ja, nee, het was over een onderwerp wat we straks om 7:50 hebben. Over de mannen die in 1940 zijn gesneuveld, zeg maar, om de slag, tijdens de slag om Den Haag. Die liggen nog altijd samen begraven, zojuist was ook het nieuws van Reinoud. Gaan we om 7:50 over praten. Ik vind het een zeer interessant onderwerp. En ik was er net even over aan het praten met Reinoud. Over wat hij ervan vindt, wat we gaan doen. Dat komt allemaal later. Het is nog vroeg in de ochtend. Ik ga even dit wegklikken, want dan kunnen we even gaan kijken. We gaan namelijk kijken, Chick, naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Jij hebt het al even doorgekeken. Wat gaan we doen?
1: We gaan even naar Amerika. Want de Amerikaanse president Donald Trump zegt tijdens zijn bezoek aan China fantastische handelsakkoorden te hebben gesloten. Ja, ik hoor het hem dan al helemaal zeggen. Met de Chinese leider Xi Jinping. En over de inhoud van de deals is nog niets bekend. Trump rond vandaag zijn tweedaagse bezoek aan China af. En we blijven bij Donald Trump. Want Palm Beach International Airport in Florida krijgt vanaf 9 juli een nieuwe naam. Namelijk president Donald J. Trump International Airport. En ook de luchthavencode verandert van PBI naar DJT. Nou, de Democraten zijn kritisch, onder meer vanwege de kosten van ruim 5 miljoen dollar.
0: Ja, Democraten zijn er niet blij mee. DJT, dat betekent dan Donald J. Trump natuurlijk. Straks gaan we over Trump en zijn bezoek aan China praten. Dat is rond 9:50 met Willem Post, Amerika-kenner. Ander nieuws van vandaag. Transavia moet stevig besparen om de winstmarge te verhogen van 1-8%. Volgens de topman van Transavia verdwijnen daardoor ondersteunende banen op het hoofdkantoor. Transavia heeft vooral zorgen over de hoge brandstofprijzen en terughoudende reizigers. Maar verwacht deze zomer wel alle vluchten uit te kunnen voeren.
1: Nederland gaat voortaan elk jaar op een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het gaat de Koninkrijksconferentie heten. De eilanden waren boos dat ze niet waren betrokken bij een stemming in de Verenigde Naties om de slavenhandel de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit te noemen. Nederland stemde niet en had daarover geen contact met de Caribische landen.
2: Ik heb ook op alle 6 eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
1: Ja, het is nu de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. En de eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten.
0: En tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: van Vaya Kunijos. Uit België, dat werd er altijd bij gezegd. Dus ik heb nooit geverifieerd of ze uit België komen. Volgens mij wel, maar dat ga ik zo meteen doen. Maar in de tijd dat dit een hit was, chick, altijd uit België, Vaya Kunijos, werd er gezegd door de DJ's. Dus dan doe ik dat ook maar en dan zal het wel kloppen. Denk ik.
1: Ik ga nu ook twijfelen.
0: Ik ga zo meteen even kijken. 13 voor 7, goedemorgen op deze vrijdagochtend, 15 mei alweer. Volgende week, over een week, is er iemand jarig die jij kent. Dat weet ik zeker.
1: Oh,
0: ja,
1: wie dan?
0: Die gaat richting de 60. Ja, je kent hem, heel goed. Het is een hij.
1: Oh jee.
0: En ben ik, je moet hem wel even feliciteren dan. Goed dat ik het zeg.
1: Oh, jeetje. Wiens verjaardag zou ik vergeten?
0: Ja, nee, het is pas volgende week. Je bent het nog niet vergeten.
1: Oh, jij,
0: het is
1: dank
0: goed
1: je
0: dat ik het zeg.
1: Ja.
0: Het is goed dat ik het zeg, om je eraan te helpen herinneren. Je moet hem wel even feliciteren. Dat vindt hij heel erg leuk. Maar het is pas over een week. Dus je hebt nog een week om na te denken.
1: Oké.
0: Okay. Zal ik het zeggen?
1: Ja, heel graag.
0: Ik ben volgende week jarig.
1: Oh.
0: 59, jongens.
1: Jeetje, nog 1 jaar en 50er.
0: Ja, en jij bent 23 volgens mij. Jij blijft ook 23.
1: Ah, nee, ik ga richting de 50. Dus ik loop een decennium achter.
0: En ik ben oma. Ik vind het zo leuk.
1: En ik heb nieuws. We hebben elkaar heel lang niet gesproken. Mijn dochter staat op het punt om te bevallen van haar tweede.
0: Nee.
1: Leuk, hè?
0: Maar jongens, dat is snel gegaan. Ik wist niet eens dat ze zwanger was.
1: Nee, ja, daarom. Ik moest je even bijpraten. Ja, fantastisch, hè?
0: Nou,
1: dus ik ben een hele blije oma die dadelijk met nog eentje mag knuffelen.
0: Dat is waanzinnig.
1: Ja.
0: Daar gaan we zo meteen even over hebben. Zometeen gaan we ook even praten met Bob Brinkman. Die is onderweg. Vandaag wordt er vanaf gisteren eigenlijk gewerkt aan de A12. 23 kilometer aan weg wordt opnieuw geasfalteerd. Betekent veel omrijden van mensen. Maar dat betekent dat omrijden ook heel veel overlast veroorzaakt voor de mensen die in de plaatsen wonen waar omgereden wordt. Bob weet daar alles over. We gaan hem zometeen even toeroepen, misschien wel schreeuwen. En we vragen de trams om hulp erbij. Shout!

0: Nou, onze gebeden zijn verhoord. Dat is een beetje ons verzoek is verhoord. We hebben geroepen naar Bob Brinkman. Geshout naar Bob Brinkman, onze verslaggever, onze buitenpost. Die is op weg na 23 kilometer aan de weg dat opnieuw geasfalteerd wordt. De A12. Bob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen. Ja. Hallo en goedemorgen, Chicky ook. Chicky, ten eerste gefeliciteerd dat je weer oma wordt.
2: Ja, leuk, hè? Dank je wel.
0: Hé, hey, kun jij doorrijden?
1: Op mijn handpalm staat dat jij volgende week jarig bent.
0: Ik? Ja, ik verwacht natuurlijk wel. Dat was wel een goeie, hè? Chick zat te kijken, grote ogen van, wie ga ik vergeten? Ik had bijna willen zeggen, nou, die zit een meter naast je. Maar, ja, hey Bob, jij bent onderweg. Mij is het druk op deze vrijdagochtend.
1: Nee, druk is het niet. Het is vooralsnog wel doorrijden geblazen. De A12 vanaf afslag 10 bij Moordrecht. Als je vanuit Den Haag komt, word je van 3 rijbanen helemaal in 1 keer naar de afslag geleid. Omdat de A12 vanaf dat punt, vanaf Gouda dus ongeveer, voor 23 kilometer dicht is. Er wordt aan het asfalt gewerkt daar. Ik stap heel eventjes uit. Ik zet de auto heel eventjes hier in bij een N-weg op de knipper. Anders moet ik rijden en praten. Dat is natuurlijk niet veilig tegelijkertijd. Mm-hmm. Maar je hoort het misschien wel. Ik kan heel eventjes wel de microfoon bij deze N-weg bij Bodegraven houden.
0: Auto's.
1: Ja, maar die rijden wel gewoon door deze vrijdagochtend. Het is ook natuurlijk Tweede Hemelvaartsdag, Jeroen.
0: Ja.
1: Dus op zich is het denk ik wel bewust zo gekozen dat mensen denken bij Rijkswaterstaat, waar dit soort plannen worden bedacht, dat het rustig is op dit soort dagen. Dat klopt wel. Maar het is wel heel veel op en neer en heen en weer, straatje om, rotonde over, omleidingen. We zijn van de participerende journalistiek bij Omroep West. Dus we dachten deze ochtend, nou, we sturen Bob naar Nieuwerbrug. Dat vond ik een leuk idee, want in Nieuwerbrug, dat is echt het uithoekje van de regio. Als je een kaart van de regio aan de muur zou prikken, dan zou de punaise bijna in Nieuwerbrug zitten. Zo ver weg is het van Den Haag.
0: Echt, ja.
1: Bij de grens met Zuid-Holland. Daar ben ik nog steeds naartoe onderweg, omdat het daar echt vast zou zijn te staan. Dat is echt sluiproute met hoofdletter S. Maar dan moet ik nog wel zien te komen te geraken. Vooralsnog doe ik dat gewoon in een vrolijke parade van auto's. Maar we rijden wel nog steeds allemaal door deze vrijdagochtend.
0: Ja.
1: Over een minuutje of 8 zou ik aan moeten komen in Nieuwerbrug. En dan kan ik echt kijken hoe druk of niet druk het daar deze vrijdagochtend is. Jeroen, ik ga het meemaken, maar vooralsnog valt het hier mee en zie je door zo'n omleiding ook heel veel verschillende plekken van de regio. Want je gaat over N-wegen, over rotondes, door Reeuwijk, langs de Reeuwijkse plassen. Ik heb de kerktoren van Gouda gezien, dus wat dat betreft de toeristische route voor de mensen die vandaag toch nog aan het werk zijn.
0: Nou heerlijk, wij spreken jou zo meteen om 7:10. Je hebt nog 8 minuten te rijden, wie weet toch een beetje klein oponthoud. Dus ga er snel vandoor, we spreken je zo weer.
1: Tot zometeen.
0: Oké.

0: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Gisteravond, de tweede halve finale van het Songfestival. Daar praten we straks over. Eerst het nieuws uit de regio met Reinhard Roemer.
6: Bij een steekpartij aan de Pieter Koemanstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt. De politie heeft iemand aangehouden. Volgens een woordvoerder is het slachtoffer licht gewond geraakt en nagekeken door ambulancemedewerkers. Te weinig parkeerplekken net buiten de binnenstad van Delft, waardoor mantelzorgers niet meer met de auto op het adres kunnen komen waar ze hulp bieden. En ouderen die van hun auto afhankelijk zijn, kunnen straks niet meer bij hun huis in het centrum parkeren. Voorstellen van de Delftse oppositie om een autoluwe binnenstad tegen te houden hebben het in de gemeenteraad niet gehaald. En in Wateringen is vannacht een auto op zijn kop terechtgekomen. Hoe dat precies kon gebeuren is niet bekend. Er waren geen andere automobilisten betrokken bij het ongeval op de Hulweg in Wateringen. Vermoedelijk raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Meer regionieuws om 19:30. Nu het overige nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
8: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
7: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
10: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl.
13: Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: nieuws van dit moment is dat mijn inmiddels derde kopje koffie weer is gebracht door Reinoud Roemer. Reinoud is van alle markten thuis.
1: Hij zorgt altijd heel goed voor ons.
0: Hij zorgt waanzinnig goed voor ons. Hij brengt het nieuws. In de tussentijd maakt hij een praatje hier, een praatje daar. En haalt hij koffie voor de derde keer, Reinoud. Ja, ik heb een spateltje vergeten, Reinoud. Echt. Je hebt geen microfoon voor je, maar dank je wel. Zo gaat dat. Jij hoeft er geen koffie meer, hè, geloof ik.
1: Nee, en ik ben van de thee, maar het zijn grote bakjes, hoor. Het zijn geen Haagse bakjes. Dus,
0: nou, dan moet je even erin kijken. Wacht even.
1: Bij jou wel een Haagse bakkie? Oh ja, tot de helft gevuld.
0: Het zijn enorme grote omroep West mokken, maar er is een halfje koffie in. Zo werkt die automaat hier. Goed, goedemorgen allemaal. Vrije dag vandaag voor Tjeerd. Een vrije dag vandaag voor Jorinda. Dus Chicky en ik, Jeroen. Wij mogen vandaag plaatsnemen op de stoelen die normaal door hun gevuld worden. Chick, we gaan nog leuke dingen doen tot 10 uur.
1: Ja, we hebben ook leuke prijzen, zeg maar. En allemaal in het teken van muziek. Dus dat vind ik helemaal heel leuk.
0: Nou,
1: dus geen feiten, kennis, maar lekker muziek.
0: Komen we straks allemaal op terug en we gaan eerst naar Bob Brinkman. Want Bob is onderweg en ik hoop jij ook vandaag als je nog op weg moet. Maar als je vandaag of dit weekend vanuit Den Haag naar Utrecht wil, dan moet je rekening houden met het volgende. De A12 is voor werkzaamheden namelijk afgesloten. Vanuit Den Haag tussen Moordrecht en Woerden is de weg dicht over een lengte van 23 kilometer. De afgelopen weekenden was de weg de andere kant op aan de beurt om nieuw asfalt te krijgen. En toen was het enorm druk in Nieuwebrug aan de Rijn. Een dorpje waar navigatiesystemen de automobilisten naar een smalle weg toe sturen. En bewoners werden daar zeer moedeloos van. En Bob, als het goed is, ben jij daar in de buurt of ben je daar in dat straatje?
2: Ik sta in die straat.
0: Ah,
2: naast
0: smal.
2: Naast langsrijdende auto's. Smal is het zeker. Het komt omdat het een eenbaansweg is en twee richtingen op rijden de auto's. Dus zowel terug naar de A12 als daar vandaan rijden auto's op en neer. En dan eens in de zoveel tijd, ik weet niet wat daar de gedachte achter is. Maar dan kan ik misschien wel achterkomen als ik even heel snel oversteek. Zo, voorbij een auto staan er van dit soort paaltjes. Wit-blauwe paaltjes in de weg, waardoor je ook een soort van S-beweging moet maken met de auto. Dat is om de snelheid naar beneden te halen. Daar staat ook een groot 30 getal op de zijkant van die paal met een rode cirkel eromheen. Het is ook een weg dat als die paaltjes er niet zouden zijn geweest, dat het best wel uit zou nodigen om misschien wat snel te rijden hier. Maar deze ochtend wordt er niet snel gereden. Of wordt er weinig gereden, kan ik ook beter zeggen. Ik zal heel even de microfoon nu bij de weg houden.
1: Maar zijn het de harde of zachte paaltjes, Bob? Vraag ik af.
2: Harde of zachte paaltjes? Ja, voor god.
1: Ja, omdat je zo er tegenaan stoot. Het leek heel zacht.
2: Ja, dat valt wel mee. Ja, ze bewegen wel mee, de paaltjes. Maar ik heb niet mijn hand verbrijzeld nu toen ik er tegen
1: was. Nee, maar ik bedoel meer van, als je daar langs rijdt en je rijdt er per ongeluk tegenaan, is je auto dan beschadigd of niet?
2: Oh, vraag je dat voor jezelf of voor een vriend, Chicky?
1: Voor een vriend.
2: Ja, ik denk dat je er één keer tegenaan kan rijden. Ligt er ook aan met welke snelheid je zelf aankomt rijden trouwens. Dat heeft er ook vaak mee te maken hoe erg die inslag impact heeft. Ik denk dat je je koplap wel kwijt bent als je hier met 50
1: kilometer per uur
2: een paaltje aanrijdt. Nee, ik zou het met alle snelheden afraden. Maar goed, de drukte hier op de weg. Ja, niet eigenlijk. Het rijdt hier lekker door. Het is een rustige parade van auto's. Eens in de zoveel tijd komt er weer een stoet van 5, 6, 7 auto's. Dan heeft er ergens een stoplicht op rood gestaan. En daarna weer op groen. En daar komen alle auto's weer. Maar echt aansluiten is het hier niet. Terwijl dat gisteren anders was. Gisteren was het hier druk. En de bewoners van Nieuwerbrug zijn dan wel erg teleurgesteld dat het weer gebeurt hier.
3: Nou, het is weer ontzettend druk. We hadden eigenlijk verwacht dat het nu de andere richting afgesloten was en hier zo niet van de afrit afgestuurd zouden worden, dat het dit weekend minder zou zijn. Maar het is weer gigantisch druk. Waarschijnlijk denk ik dat ze van de N11 afkomen en dan een route zoeken om alsnog richting Utrecht te kunnen zonder al te ver om te hoeven rijden.
2: De afgelopen weekenden was het ook al heel erg druk. Toen waren de afsluitingen de andere kant op vanuit Utrecht richting Den Haag. En deze inwoonster wil dat er nu eens echt actie wordt genomen door de gemeente.
3: Nou, er is natuurlijk ook geen andere route die ze kunnen nemen. Dus ik begrijp de mensen wel dat ze ergens naartoe willen. Maar het is hier al, zijn we 20 jaar bezig om hier een andere ontsluitingsweg te krijgen. En dan denk ik, ja, je zult toch een keertje als gemeentebestuur maatregelen moeten nemen om het hier te ontlasten. Want ook in normale dagen is het wel heel erg druk. Maar dit is gevaarlijk. Als er ongelukken gebeuren of mensen een ambulance nodig hebben, dan ze kunnen geen kant op, want dit is maar één uitvalsweg.
0: Ja, Bob, we horen het. De bijzondere situatie is daar aan de hand natuurlijk. Hè, met de A12 die afgesloten is, weer afgesloten. Maar dit dorp waar je nu bent, heeft dus wel vaker problemen op de weg. Hè? Wanneer, hoe zit dat?
2: Ja, navigatiesystemen, dat is best wel interessant. Die sturen het verkeer bij een afsluiting van de A12, of een grote file bijvoorbeeld, via de Korterwaarder in Nieuwerbrug aan de Rijn. De Korterwaarder is de straat waar ik dan nu ook aan sta. Dat is een smalle straat dus, met slootjes aan de zijkant. Aan de ene kant weilanden, aan de andere kant mooie huizen. Een krappe weg met dus van die versmallingen, waar ik nogmaals niet zou aanraden om er tegenaan te rijden. Auto's moeten elkaar de ruimte geven, maar in de praktijk, ja, je kent dat misschien ook wel hoe dat gaat. Overal als je druk bent of onderweg naar je werk. Moet, dan gebeurt dat niet vaak of niet altijd. En de enige toegangsweg van de A12 naar het dorp stroomt dan helemaal vol. En dan kan niemand eigenlijk een kant op hier.
0: Nee. Maar nou is er verderop een parallelweg langs de A12 richting Woerden. Maar de andere kant op dus niet.
2: Die zou dan tussen Bodegraven en Waarder moeten komen. En daarmee zou je dan ook de A12, denk ik, ontlasten. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld om zo'n parallelweg aan te leggen. Daar is gesteggel over. Een wethouder die wil het graag hebben. Die zegt ja, maar goed. En de andere wethouder dan misschien ook weer niet. Ja, als er nu in ieder geval hier, als het druk is, mensen haast hebben of er een ziekenwagen is. Je hoorde dat die bewoners er net ook zeggen. Dan is er misschien hier wel wat problemen. Maar vooralsnog is het hier deze vrijdagochtend, nogmaals de dag na Hemelvaart, erg rustig.
0: Goed.
1: Maar misschien wel slim gedaan juist dit weekend.
0: Ja, dat is zeker slim gedaan. Maar het is toch wel gedoe, lijkt mij zo. En zeker als het zo vaak gebeurt. Er zit nog wel een verhaal in, Bob. We komen straks graag bij je terug.
2: Tot zometeen.
0: Joe.

0: I Need Love, de Golden Earring. En hoe zou het zijn geweest als de earring ooit had meegedaan aan dit? Wat zeg je?
1: Dan hadden we gewonnen.
0: Dan hadden we gewonnen. Nou, dat, ja, precies. Maar dus, zij zouden nooit gewild hebben, denk ik.
1: Nou ja, en je weet het tegenwoordig niet, hè? Want soms denk ik bij het Songfestival, maar misschien is dat een vooroordeel, hè? Want ik kijk het al heel lang niet meer. Van ja, hoe gekker, hoe beter of zo. En dat je dan hoger scoort.
0: Ja, ja, nou goed. De Earring heeft nooit meegedaan, zal ook nooit meedoen. Maar het Songfestival zal altijd blijven bestaan. Althans, daar mogen we van uitgaan. Gisteravond in Oostenrijk. De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nu zijn alle finalisten van komende zaterdag bekend. Maar hoe was het gisteravond? Was het leuk om naar te kijken? Hoe waren de liedjes? Waren ze pakkend? Waren er nog verrassingen? Onze eigen Tim Schaap, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen jongens. Hallo, hallo.
0: Jij hebt weer gekeken gisteravond. Heb je genoten?
2: Ja. Het was leuk. Laat dat voorop staan. Sowieso gezellig altijd. Ik hou van het Songfestival. Hè? Anders zou je dit werk ook niet doen. Maar het is wel een wat mindere uitzending eigenlijk. De echte knallers, de echte kanshebbers op de winst. Hè, die uiteindelijk zaterdag waarschijnlijk echt de grootste ogen gaan halen. Die waren toch wel dinsdag te zien. Wat dat betreft was het een inhoudelijk een iets matigere show. Betekent niet dat het vervelend was om naar te kijken, hoor. Er kwam van alles voorbij. Van gekheid tot serieuze mooie liedjes. Het was wat dat betreft een leuke potpourri. Voor mij persoonlijk was het de grootste positieve verrassing toch wel Oostenrijk. Die zijn natuurlijk dit jaar het gastland, hè? Het is in Wenen allemaal. En meestal zie je dan van, joh, hey, dan doen ze niet echt hun best, want ze hebben het net georganiseerd. Volgend jaar weer organiseren lijkt ze een beetje te veel. Kijk, ze gaan nu niet winnen, maar het was wel een verrassend leuk liedje. Laten we even gaan luisteren.

0: toch?
1: Ja. Gewoon gezellig. Het, is, ja. Het nummer heet de Dunshine. Althans, Dunshine, een beetje net in het Duits natuurlijk. En het gaat eigenlijk over een soort rijbewijs om de dansvloer op te mogen. Mm-hmm. Het is leuk, catchy. Allemaal mensen met dierenmaskers op. Het is niet vervelend om naar te kijken. Dus op dat moment is het geen plaspauze tijdens de finale. Kun je gewoon lekker gezellig even blijven zitten.
0: Maar ik heb dan wel het gevoel, stel je voor, als dit nummer, ik weet niet of het echt een kanshebber is, dat zullen we komende van de week wel zien, zeg maar. Stel je voor dat ze dan weer winnen. Ja. Zou kunnen natuurlijk, waarom niet?
1: Zeker.
0: Dan balen ze dus, als ik jou begrijp.
1: Dan denk ik dat ze naar normaal gesproken is wel van... oh shit, weet je, financieel moeten ze dan wel even een nieuw plaatje schetsen. Maar misschien heeft de Arena, ze zitten er nog vroeg korting, die weet het allemaal niet. Ja. Het zou zomaar eens kunnen dat het dan wel leuk wordt. Maar ja, winnen gaat het niet hoor. Staat bij de bookmakers niet zo hoog.
0: Nee.
1: Iets hoger staat Tsjechië. De mm-hmm. zanger, moet ik het even goed uitspreken, Daniel Ziska. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Ja,
1: hij lijkt een beetje op Shawn Mendes en hij zingt het nummer Crossroads. Het is niet altijd even goed gezongen.
0: Oh.
1: Het is een vrij heftige lange uithaal. Die heb ik even losgeknipt en meegenomen. Ik rits mijn rugzak nu open. En heb even geduld. Het is zo voorbij.
0: Oké.
1: Okay. Oh. Ja.
0: Nee.
1: Nog wel even.
0: Wat zagen we op het moment dat hij dit deed? Sloeg hij met een hamer op zijn duim om dit eruit te krijgen?
1: Nee, niet eens. Nee, hij ging er wel goed voor staan. Hij ging even goed met beide benen op de grond staan en even goed vanuit volle borst dit laten horen. Het nummer heet dus Crossroads. Het gaat erover eigenlijk dat je af en toe niet helemaal weet welke kant je op wil des levens. Misschien dat hij dat ook wel een beetje dat gevoel erin gooide. Hij schreef dit nummer toen hij vrijwilligerswerk deed in Japan en daar was hij een beetje op zoek om zichzelf opnieuw te ontdekken. Een beetje midlife crisis, zeg maar. En wel een leuke... het heeft op zich wel potentie om te winnen, want het is op zich wel goed gezongen. Je moet ervan houden. Weet je wie hier ook heel erg van houdt, van dit nummer?
0: Nee.
1: Cornald Maas. Die heeft toegegeven dat dit persoonlijk zijn nummer 1 is dit jaar. Dus dan denk aan Cornald en dan valt het misschien nog wel mee dat hij uithaalt.
0: Ja, hij heeft er verstand van, maar jij ook. Is het een van jouw favoriete nummers?
1: Niet per se favoriet, maar hij zou best wel wat hoger kunnen eindigen dan dat ze bij de bookmakers nu zeggen, denk ik.
0: Volgens mij
1: staat hij nu een beetje op plekje 15.
0: Oh.
1: En hij kan echt wel binnen de top 10. Ik denk de top 5 kan hij wel aantikken. Maar ik denk niet dat ze naar Tsjechië hoeven volgend jaar.
0: Okay. Wil ik even met jou naar het Verenigd Koninkrijk. Dat was vroeger een van de... Nou ja, zij mogen Engels spreken en zingen, moet ik zeggen. Dat mogen ze altijd, zeg maar, tijdens een songfestival. Was vroeger anders natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar zij bakken er helemaal niks van de afgelopen jaren.
1: Nee, klopt. Nee, joh, nee, die doen maar wat. Het lijkt er haast op met de Brexit dat ze er ook hiermee gewoon willen stoppen. Maar ja, dan zeg ik zelf, ik ben geen politiek verslaggever, maar toch, stop dan ook maar gewoon.
0: Mm-hmm.
1: We hebben de meest debiele dingen voorbij zien komen. Ik weet nog een paar jaar geleden, het was een enorme hand die een soort van duim opstak. En dat was dan één grote tegenreactie op de middelvinger en zo. Het slaat nooit ergens op.
0: Mm-hmm.
1: Wat op zich wel nu wel geinig is, ze hebben een Duits talige titel in elk geval. Het is een man, een beetje een verstrooide man. Hij heet Look Mom No Computer. En hij werkt zelf heel veel met computermuziek, zeg maar. Of van die synthesizers die allemaal muziek maken. Het is wel een wat opvallende inzending. Laten we even luisteren.

0: Ja, ik had het niet inschatten, Tim, maar ja. Is dit een kanshebber eigenlijk?
1: Nee, totaal niet. Nee, hoor, nee, joh, nee. Dit is het laatste kwartje van de lijst, denk ik, die we gaan zien. Het is wel populair op TikTok en zo, dat moet ik meegeven. Het is best wel catchy natuurlijk, ja. Maar het is niet echt goed. Ik weet niet of jullie met Sinterklaas ook weer gebruik hebben gemaakt van Mix Rijmwoordenboek.
0: Nee.
1: Dat is een beetje wat hier is gebeurd, denk ik. Oh, ja. De pepperoni, het slaat gewoon nergens op.
0: Nee, dat Einstein draaide doet me denken aan een vliegmaatschappij die je voorheen had, een budget... vliegmaatschappij in Engels of in Duits, weet het niet. Ein, zwei, fly was dat.
1: Oh, echt?
0: Vond
1: ik heb nog nooit gehoord.
0: Vond ik wel heel leuk. Wie is dan wel kans hebben volgens jou?
1: Ja, dat blijft Finland. En ja? Finland staat ook bij de bookmakers nog steeds op nummer 1. Dat is een best wel interessante inzending. Ook omdat ze een live viool hebben. Dat is natuurlijk wel gek. Omdat je bij het Songfestival weet iedereen natuurlijk. Dat is een grote regel. Alle instrumenten zijn niet ingeplucht. Maar daar zijn ze een beetje van terug aan het komen. Vorig jaar hadden we al iemand die had ineens een mondharmonica die uit zijn zak trok. En dat werd een beetje gedoogd. Maar nu mag je dus echt als land officieel een verzoek indienen. Om een echt muziekinstrument te doen. En dat gaan we horen. We horen namelijk een live viool. Luister maar even mee. Het klinkt heel goed.

0: Ja, we horen Linda Lampenius en Piet Parkgroenen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek nogmaals. Het is een soort rock, het is klassiek en elektronische dance een beetje door elkaar. Het gaat over een liefdesaffaire. Het nummer heet Liken Haitin. Ik moet even aan mijn Fins sleutelen, zoals je hoort. De letterlijke vertaling is vlammenwerper. Dus denk aan teksten als, oeh, het is zo fijn om je aan te raken, maar ook zo heet, ik brand mijn vingers.
1: Nou, dat land en andere landen die staan dus komende zaterdag in de finale. Even heel snel nog, Tim, tot slot de top 3. Wie gaat er op plekje 3 eindigen voor jou?
0: Oeh, volgens mij. Dat vind ik een hele moeilijke. De top 3, ik zou zeggen, ja, op 3. Ik hoop stiekem een beetje op Cyprus. Ik vind dat wel gewoon
1: Cyprus?
0: Gezellig. Het is niet goed. Het is Jalla, het heet het nummer. Ja, nogmaals, niet goed, maar wel gewoon gezellig. Ik heb er al zin om dat te zien. Australië komt op 2, denk ik.
2: Ja, dat zag er gaaf uit. Met goud en dan op die piano.
0: Zeker, ja. Er komt een soort lift uit een piano. En het schijnt dus, dat zeiden de commentatoren gisteren tenminste, dat die lift daadwerkelijk is geleend van Beyoncé. Die had ze nog overliggen.
1: Oh?
0: Kun je zomaar even bellen, dan kun je die gebruiken. Ja, er is wat budget. Die hebben ook miljoenen er tegenaan gegooid. Alleen ook aan vliegtickets. Dus die gun ik het ook wel. En op nummer 1 denk ik toch al Finland. Al twijfel ik ook een klein beetje over Griekenland. Dat is een hele aanstekelijke jongen. Een soort Joost Klein-achtige imitatie. Maar die, dat is wel gezellig. Dat komt wel goed.
1: Oké. Nou, Tim, we gaan het afwachten. Dankjewel voor jouw kennis, voor jouw tijd. En wellicht willen we je straks nog even spreken. In een andere gedaante. Maar misschien ook niet.
0: Misschien, we gaan het afwachten.
1: Tim, dankjewel.
0: Yes, fijne dag. Hoi.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: We zijn een beetje uitgelopen. 4:08. Goedemorgen. Dit is West Wordt Wakker op deze mooie vrijdag. Althans, tot nu toe weinig regen. 15 mei. En we gaan beginnen met het nieuws van dit moment uit onze regio. Gelezen door de enige echte Reinhard Roemer.
12: Jo, dankjewel Jeroen. En goedemorgen, Chicky. Het is tweede hemelvaartsdag, hoorde ik daarnet Bob zeggen. Vond ik wel mooi. Bij een steekpartij aan de Pieter Koemansstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie heeft kort daarna in de Schiestraat een verdachte opgepakt. Identiteit van dader en slachtoffer zijn nog niet bekend. Het lichtgewonde slachtoffer is nagekeken door ambulancemedewerkers. De oppositiepartijen in Delft zijn er niet in geslaagd nieuwe partijen van het college van BMW voor een autoluwe, bijna autovrije binnenstad tegen te houden. Voorstellen daarover hebben het in de raadsvergadering eerder deze week niet gehaald. Het Delftse college wil ervoor zorgen dat Delft een fijne plek blijft om te genieten van de mooie straten, grachten en terrassen. Daarom zijn uitstotende bestelauto's en vrachtauto's in de oude binnenstad ook niet meer welkom. De oppositiepartijen zijn bang dat er straks te weinig parkeerplekken net buiten de binnenstad overblijven, waardoor mantelzorgers niet meer met de auto op het adres kunnen komen waar ze hulp bieden. En ouderen die van hun auto afhankelijk zijn, kunnen straks niet meer bij hun huis in het centrum parkeren, zeggen ze. In Wateringen is vannacht een auto op zijn kop terechtgekomen. Hoe dat precies kon gebeuren is niet bekend. Er waren geen andere automobilisten betrokken bij het ongeval. Op de Hulweg in Wateringen was dat. Vermoedelijk raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. En de mannen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de

0: altijd niet de eer die ze verdienen. En hij is straks hier in West wordt wakker te gast om het probleem nog eens aan te kaarten.
1: Ja, dat is straks om 7:50. Op dit moment gaan we door met Jordi Bloem. Praten we over het weer. Jordi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, uurtje geleden spraken we elkaar ook al. En toen zag er niet al te vrolijk, fris en fruitig uit, hè, voor de tweede hemelvaartsdag.
2: De tweede hemelvaartsdag, ja. Het is ook af en toe wel droog. En je zei het net al. Een paar opklaringen zijn er ook wel. In het Westland is alweer plaatselijk 8 mm gevallen sinds middernacht. Maar een weerstation in Leiden amper een halve millimeter. Dus dan heb je weer die verschillen, ja, met die buien. De ene plek wat meer dan de andere. En bij Huub in Den Haag in Laak 2 millimeter. Dus ja, er zijn wel weer plekken met wat millimeters. Er komen vanaf zee nog een aantal buien onze kant op. Maar ook af en toe wel een droog moment. Misschien nog een kleine opklaring. Her en der zie ik dat nu ook wel terug. Maar vooral de wolken en af en toe dus regen. En de wind die gaat langzaam maar zeker wat toenemen. Vanmiddag vooral matig boven land, vrij krachtig aan de kust. Uit het frisse noordwesten. Ja, dat betekent dat de temperaturen nu zo'n 8 graden vanmiddag niet hoger worden dan 11 of 12 graden. En daarmee is het weer voorlopig nog steeds hetzelfde, onstandvastig. Want morgen verandert er nog niet zo gek veel. In die zin dat er waarschijnlijk wel wat meer opklaringen zijn, meer ruimte voor de zon en minder buien. Dus ja, wie weet is het morgen toch net wat beter weer. Ik probeer toch een beetje de lichtpunten te zoeken, Jeroen. Yeah. Dat snap je wel. Yeah. Maar thermisch gezien leven we nog steeds beneden onze stand. Want ook morgen is het nog niet warm. Al gaat de middagtemperatuur wel een tikje hoger uitkomen of minder laag. 13, misschien 14 graden. Ook iets minder wind. Zondag is daarentegen juist weer een wat nattere dag. Met weer een front dat gaat passeren. Met weer meer bewolking, af en toe regen. Middagtemperatuur 14, 15 graden. En ja, dat gaat dus langzaam maar zeker wel wat oplopen. En in de nieuwe week hebben we de eerste helft van de week nog wisselvalligheid. Met af en toe regen. Ook wel wat drogere perioden. Soms de zon. Je kent het wel. Het wisselt een beetje. En de temperaturen gaan langzaam maar zeker verder omhoog. Maandag 15 of 16 graden. Dinsdag zie ik alweer 18 graden. Want de wind die gaat draaien naar een zuid-zuidwestelijke richting. Dat gebeurt eigenlijk al dit weekend. Ja, en dan in de tweede helft van de week. Misschien dat het woensdag al wat beter is. Met slechts een plaatselijke bui, maar voor de rest ook zon. Ja, dan gaan we al naar 19 graden. En als ik over een week weer dienst heb op West, dan zitten we rond of boven de 20 graden 's middags. Ja. Met aardig wat zon.
1: Heerlijk. Is het al een beetje vooruitkijkend, zeg maar, te zien of dat langer aanhoudt, die periode met beter weer?
2: Ja, dat lijkt er wel naar uit te zien. Hoe warm het precies gaat worden, dat is even afwachten. Het Europese rekencentrum geeft zelfs 26 graden aan. Ook in Zuid-Holland met een zuidelijke bries. Dat zou kunnen. Precies ook met de Pinksterdagen. Maar er zijn ook berekeningen die wat minder warm zijn als de wind van zee waait. Maar waarschijnlijk weinig of geen neerslag. Met andere woorden, dat is fijn, hè, dat het met Pinksteren goed weer wordt. Maar het neerslagtekort, dat zal gewoon verder oplopen. Want die neerslag van nu in de komende paar dagen is naar verwachting te weinig om die droogte te verlichten. Ja, wel iets natuurlijk. Maar te weinig regen gaat er vallen.
1: Oké, nou goed. Ja, daar moeten we iets aan doen. We gaan even bedenken wat en we komen straks over een uurtje bij je terug. Dankjewel voor nu.
2: Tot straks.
1: Ja.
0: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Heerlijk, de Bee Gees op deze vrijdagochtend en de Night Fever. Leuke film ook, waaruit komt. Ken je de film? Ja, een soort voorloper was het.
1: Oeh.
0: Met gezien van Grease.
1: Nee, niet eens. Ik zit even te bedenken.
0: Oh, dat was leuk. Oh, dat is lang geleden, joh. Maakt niet uit.
1: Voor mijn tijd.
0: Ja, veel van je tijd. Je bent veel te jong hiervoor. Dat is ook zo. Eens even kijken. Het is 8:13. Er komt nog heel veel leuke muziek aan. Maar we hebben ook een hoop leuke sms'jes al binnen. Van luisteraars. Altijd welkom natuurlijk.
1: Ja, Evelien stuurt. Goedemorgen, Chicky, Jeroen en Bob. Een gezellige uitzending. En omrijden is een aanslag op je portemonnee met de benzineprijzen.
0: Ja.
1: Nou, inderdaad. En wat leuk, Chicky, dat je weer oma wordt. Ja, dat vind ik ook helemaal leuk. En we hebben ook een berichtje gekregen van Ans. Zij schrijft, hallo lieve mensen, het is toch geen festival meer. De naam moet veranderen in Song Freak Show. Ah. Dus niet Song Festival, maar Song Freak Show. Rare gasten allemaal. Fijne uitzending.
0: Verder. Ja, het Song Festival was gisteravond. We spraken daar zojuist even Tim Schaap over. De tweede halve finale komende zaterdag is de finale. Maar als je kijkt naar de kijkcijfers afgelopen week van de eerste halve finale van het Songfestival. Vorig jaar keken daar 2,3 miljoen mensen naar. Maar Nederland doet dit jaar niet mee. Afgelopen dinsdag hebben maar 500.000 mensen gekeken.
1: Ja, dat snap ik.
0: 1,8 miljoen minder. Ik ben heel benieuwd wat de cijfers van vandaag zijn. Ik zal zo meteen even nakijken of die al een soort van gepubliceerd zijn. Want dat is ergens toch wel jammer. Ik bedoel, statement is goed, hè, wat we maken, denk ik. Dat mag. Maar je zet het toch uit en dan hoop je toch dat heel veel mensen kijken. Maar die cijfers blijven dan een stukje achter.
1: Ja, maar ik snap dat. Als je niet meedoet met het WK, dan kijk je ook minder snel, toch? Je gaat toch, als je eigen land meedoet, ga je toch supporten, ga je toch kijken?
0: Ja, dat scheelt 1,8 miljoen kijkers.
1: Ja, het is echt heel veel.
0: Ja, ja, ja. Nou goed. Het kan heel leuk worden. Tim Schaap spraken we dus zojuist erover. Die zei, nou, het kan heel leuk worden komende zaterdag. Maar het is toch anders als je inderdaad niet de spanning voelt voor een Nederlandse deelnemer.
1: Ja, eerlijk gezegd, toen Nederland nog meedeed, keek ik het ook niet echt, hoor. Ik weet wel, vroeger, nou, dan gingen we altijd kijken met z'n allen. En dan ging je ook soort van stemmen met elkaar. En oh, dat was echt gewoon een uitje. Dan gingen we gewoon echt een tv-avond daarvan maken. Maar ja, tegenwoordig, nee, het leeft niet meer zo. In ieder geval.
0: Het duurt ook lang. Het is een hele lange uitzending altijd, met lange pauzes tussendoor.
1: Ja, en al die voorrondes en zo. Ja.
0: Een van de deelnemers in het verleden aan het Eurovisie Songfestival was, althans voor Nederland, Douwe Bob.
1: Oh,
0: die
1: ja.
0: heeft meer muziek gemaakt, na de hand ook. Onder andere deze, Metmo, nog even blijven.
2: Kom!

0: Ach, wat kunnen zij toch zingen met z'n tweeën. Douwe Bob en Mo nog even blijven. En blijf er zeker even bij. Het is bijna 7:50. Dan is het zover. We hebben weer een oproep. Chicky, voor iets heel moois.
1: Ja, er komt een reunie van de legendarische discotheek De Marathon op 27 juni in het Paard. Nou, ik heb er al zin in hoor, want ik ging altijd naar De Marathon.
0: Nou, kom ik niet uit deze regio oorspronkelijk. Ik ben ooit geboren in Limburg, toen naar Brabant gegaan. En sinds een jaar of 9 woon ik hier in de regio, in Noordwijk. De Marathon ken ik vooral van het liedje van Haagse Harry, was dat volgens mij?
2: Ja. Harry Jekkers, ja.
0: Harry Jekkers, ja. Precies. Dat heette volgens mij toen, zeg maar, zo schaal nog Haagse Harry.
2: Harry Klokkerstein was het.
0: Dat was het, was iets anders. De Marathon. Jullie zijn er allebei geweest, Reinoud. Even in het kort. De meeste luisteraars zullen het ongetwijfeld kennen. Ik ken het niet. Wat was daar zo legendarisch aan?
1: Ja, het was fantastisch. Het zat een beetje afgelegen. Dus je kon daar goed parkeren, zeg maar, als je met de auto ging. En er was geen overlast voor omwonenden. Inmiddels staat op die plek de Amerikaanse school.
0: Was zo, wat was daar nu? Ik kom binnen en dan?
1: Het was een beetje herbergachtig of zo. Want het was van hout. En dan had je rechts had je dan een beetje top 40 muziek. En links, dat heette dan de club. Daar ging ik ook naartoe. En dat was meer R&B. En je had een bruggetje, die moest je over. Want het zat aan water. En ik weet van mijn vader en moeder. Die gingen daar ook naartoe. Dus dat is generaties lang ga je daar naartoe, zeg maar. En mijn vader heeft wel eens in de sloot gelegen.
2: Als je geen gulden had voor de uitsmijter, dan ging je, of als je je had misdragen in de marathon, daar waren ze heel scherp op, dan belandde je gewoon in de sloot. En als je dronken was ook trouwens.
1: Ja. Mijn vader die is wel eens in de sloot gegooid door de portiers, ja.
2: En dat klinkt gewelddadig, maar dat was eigenlijk gewoon meer, joh, jij moet even afkoelen en ja.
0: En, jij bent er ook, wat was er voor jou legendarisch?
2: Nou, dat het ook in de nacht van zondag op maandag gewoon 3:30 s'nachts kon worden voordat je naar huis ging. En dan ging de volgende ochtend gewoon weer naar school. Maar van 8:30 tot 4:30 was het. Donderdag, vrijdag, zaterdag, volgens mij een zondag. Legendarisch, ja, dat iedereen, alle dames dansten om een tasje heen. Weet je al?
1: In het midden. Ja, dat deed ik ook.
0: Om een tasje heen dansen.
1: In het midden, want dan ga je in een cirkeltje dansen met al je vriendinnen. En dan alle tasjes leg je in het midden.
2: Ja. Tegenwoordig hebben mannen ook tasjes, dus die zouden daar dan ook omheen dansen. Maar jij zei het al, die marathon is afgebroken. En daarom is de reunie in het Paard in Den Haag.
0: Ja, precies. Want het was dus generaties lang. Generaties zijn erheen geweest.
2: Magisch.
0: Er staat nu wat anders. Hè? Jij wilde wel zeggen, ik onderbrak je.
1: Ja, de internationale school staat er nu. En vlak daarnaast, waar de tennisbaan was, staan nu woningen. Dus,
2: kijk daar, hè, wij daar.
0: Op een gegeven moment was het op, zeg maar.
2: Ja, op een gegeven moment was het op. Het is begonnen als, hoe heet het, rollskatepark. Dat is echt het begin van de marathon.
1: Dat heb ik niet meegemaakt.
2: En nee, ik ook niet. Dat is jaren 50, denk ik. Oh. En daarna is het een discotheek geworden waar echt iedereen die een beetje wat voorstelde in Den Haag heen ging. En heel veel artiesten ook hebben opgetreden.
0: Nou ja, nu komt er dus een reunie op 27 juni aanstaande in het Paard in Den Haag. Een reunie. En je kunt hier bij ons 2 kaarten winnen voor deze reunie. Nou, daar moet je wel wat voor doen.
1: Ja, en we hebben DJ Eric Benjamin hebben we bereid gevonden om allemaal leuke vragen samen te stellen. Want ja, hij draaide natuurlijk altijd in de marathon. En over muziek die veel werd gedraaid, heeft hij een vraag voor ons.
0: Zometeen, naar achter laten we die vragen. Nee, laten we het nu al even horen.
1: Ja, want je kan bellen, hè?
0: Ja, wat je moet doen is een titel of artiest noemen. Die zeg maar uit het raadsel, althans moet je dan opmaken wie dat is. Welke titel artiest uit het raadsel wat Eric Benjamin je nu gaat vragen. Tony, onze technicus, die heeft de knop. Want als de vinger op de
1: 070.
0: Knop. Hier komt Eric Benjamin. Luister goed naar welk liedje hij omschrijft.
3: Deze band bestond uit 5 broers van Kaapverdische afkomst en scoorde in 1976 een heerlijke discoklassieker. De boodschap? Een man is zo onder de indruk van een vrouw dat ze wel een engel uit de hemel moet zijn. Ze zijn ook te horen op de soundtrack van Saturday Night Fever met More Than a Woman. Jouw kiss. Ah, vol tederheid.
0: Wauw.
1: Ja, ik weet het hoor. Dit was het lievelingsnummer van mijn ouders. Dit is echt het nummer van hun. 070-390-5454. 070-390-5454. Als je ook bij die reunie wil zijn, 2 kaarten kan je winnen. Als jij weet om welk nummer het gaat.
0: Juist, bel dan nu eventjes nog 1 keer het telefoonnummer. Het zal bekend zijn, maar ik kan me voorstellen dat je staat te trillen op de benen als je weet wat het is. 070-390-5454. Als jij weet welk nummer Erik Benjamin zojuist omschreven heeft. Je mag nu bellen.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Wordt Quick Boys voor het tweede seizoen op rij kampioen van de tweede divisie. We gaan er straks over praten. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws uit de regio met Reinhard Roemer.
14: Bij een steekpartij aan de Pieter Koermansstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie heeft een verdachte aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer lichtgewond en nagekeken door ambulancemedewerkers. TNO heeft een lasertechnologie ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens het Delftse en Haagse onderzoeksbureau kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99% van het gebruikte zilver en silicium in die zonnepanelen worden teruggewonnen. En in Wateringen is vannacht een auto op zijn kop terechtgekomen. Hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Er waren geen andere automobilisten betrokken bij het ongeval. Op de Hulweg was dat in Wateringen. Vermoedelijk raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Meer regionieuws om 8:30. Nu het andere nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
16: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
15: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
6: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
15: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
20: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen allemaal. West wordt wakker op deze vrijdagochtend 15 mei. Veel mensen die normaal gesproken werken, die hebben een lekker lang hemelvaartweekend. En op het moment dat ik wil gaan zeggen, ja, helaas woorden van Jordi Bloemal, het ziet er niet best uit qua weer, gaat hier het zonnetje schijnen. Dus als dit de hele dag zo blijft, het is niet voorspeld, dan zou het hartstikke mooi zijn. Nou, fijn dat iedereen er toch bij is vandaag. En ik kan me voorstellen dat we op dit moment even net wat meer luisteraars hebben. Want we gaan het weer doen. Twee kaarten weggeven voor de reunie van de legendarische discotheek De Marathon. Die reunie is op 27 juni in het Paard in Den Haag. Voor één groot feest. En ja, onze luisteraars kunnen erbij zijn. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen. Een titel of artiest noemen van een raadsel die de bekende oud-marathon-dj Erik Benjamin zojuist even voor achter aan ons gesteld heeft. We hebben een winnaar, misschien. Dat weten we niet. We hebben iemand aan de telefoon. Maar eerst nog eventjes dat raadsel van Erik Benjamin. Luister mee.
1: Deze band bestond uit vijf broers van Kaapverdische afkomst en scoorde in 1976 een heerlijke discoklassieker. De boodschap? Een man is zo onder de indruk van een vrouw dat ze wel een engel uit de hemel moet zijn. Ze zijn ook te horen op de soundtrack van Saturday Night Fever met More Than a Woman. Jouw kiss. Ah, vol tederheid.
0: Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Ik heb het idee dat ik het weet, Chick. Jij had ook een idee dat jij wel een beetje wist welk liedje
2: het was. Ik weet het bijna zeker, want dit was het nummer waar mijn ouders echt heel veel op hebben gedanst in de marathon.
0: In de marathon.
2: Het is echt hun liedje. Dus
0: wij mogen niet meedoen, maar we hadden heel veel bellers. Daar is er eentje uit naar boven gekomen. Rob Vonk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de marathon. Wat zijn jouw herinneringen eraan? Heb je die?
3: Ja, die heb ik zeer zeker. Wij gingen vroeger altijd met een grote groep uit Delft die richting op. En dan een avondje plezier maken.
0: Plezier maken? Waar bestond dat uit destijds?
3: Ja, dat was toen waren we nog een stukje jonger. We zijn nu 160. Maar ja, lekker gezellig drinken met z'n allen en een beetje dansen. En ja, eigenlijk gezelligheid maken.
0: Een beetje dansen en eerlijk zijn, Rob. Een beetje chance ook.
3: Een beetje chance, dat hoorde er natuurlijk ook bij, maar dat ging automatisch, hè?
0: Ja? Ja, ze kwamen op je af, hè, volgens mij.
3: Ja.
0: Jij was een van de gelukkigen, jij hoefde er niets voor te doen. Ik stond me de hele avond uit te sloven, maar op jou kwamen ze gewoon af.
3: Ja, toen waren we nog een stukje jonger, hè. Toen keken ze nog naar je.
2: Ik ben wel benieuwd, op wat voor nummers danste jij? Wat kan je nog herinneren van de marathon?
3: Wat kan ik nog herinneren? Van ja, dat is eigenlijk zoveel. Dat kan ik nou op dit moment schiet dat niet te binnen.
2: Maar het nummer.
3: Alle muziek vond ik vroeger wel aardig. En degene die waar we het over hebben, vind ik ook een waanzinnig goed nummer.
2: Ja.
0: Nou, waar hebben we het over? Vertel het maar.
3: We hebben het over Tavares. Heaven must be missing an angel.
0: Ik kijk even naar Chick.
2: Dat is helemaal goed.
0: Oh, en we horen het ook. Rob, dit nummer, hè, als je dit hoort, hè, ga je dan automatisch terug met gedachten naar toen? Of ben je inmiddels een beetje gewend aan het feit dat het lang geleden is en dat het nummer nog steeds veel op de radio is?
3: Het is lang geleden, maar mijn vader had vroeger een drive-in discotheek. Dus ja, ik ben eigenlijk met heel veel soorten muziek opgegroeid.
0: Ja, nou, je gaat de tijden van toen met deze plaat ongetwijfeld binnenkort meebeleven. Want jij krijgt twee kaarten voor die mooie reunie van de marathon.
2: Ja, blijf even aan de lijn en vertel hoe je eraan komt.
3: Oké, dankjewel. Dan ga ik jullie hartelijk bedanken en een fijne dag wensen.
0: Ook voor jou, Rob. Dankjewel, hè.
3: Dank je. Fijne dag. Hoi, hoi.
0: Ja, van het feest destijds en het feest dat eraan gaat komen. Binnenkort in juni voor de marathon gaan we even naar wat serieuzere zaken. We gaan even terug in de tijd. We gaan terug naar 1940, want de militairen die in mei 1940 sneuvelden tijdens een slag om Den Haag, die liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. En dat kan echt niet, dat samen begraven zijn. Dat vindt Hagenaar en voorzitter van de vereniging 18 juni, Juriaan Wouters. Juriaan strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die destijds omkwamen tijdens de gevechten. En volgens Juriaan krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Juriaan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Juriaan. Even terug in de tijd voor de mensen die het niet weten, niet hebben meegemaakt. Wat gebeurde er tijdens die slag om Den Haag in mei 1940?
4: Nou, u had het net over de marathon. Dat is misschien wel een goede brug naar het verleden. De marathon was een vliegveld Ockenburg. En daar is keihard gevochten tegen de Duitsers. En wat eigenlijk in de hele regio, de slag om de residentie gebeurde, was dat voor het eerst de Duitsers tijdelijk en plaatselijk werden verslagen. En dat was tot op dat moment niet eerder gebeurd in de oorlog. En dat maakt deze slag zo belangrijk. En die is eigenlijk totaal vergeten. De militairen die gesneuveld zijn, ja, die liggen verspreid over de regio in allerlei verzamelgraven. En wij vinden dat niet kunnen.
0: Ja. Waarom was die slag, zeg maar, zo belangrijk?
4: Nou, de Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. En zeker in Den Haag. Ja, is die hele luchtlandingsdivisie die hier geland is, die is compleet vernietigd. En 2/3 van de luchttransportvloot van de Duitsers is uit de lucht gestoken. En dat heeft enorm gevolg gehad voor de Duitsers in hun verdere strijd.
0: Ja, en de koningin kon daardoor ook met het daardoor ontkomen, zeg maar, naar Engeland.
4: Ja, dat wordt vaak gezegd. Dat is de officiële lezing natuurlijk. Ja. Moet wel begrijpen dat daar waar iedereen kaart aan het vechten was, op de Gemberg en in Den Haag,
0: ja,
4: eigenlijk kwam de overgave als een verrassing. En men begreep eigenlijk niet waarom we capituleerden. Want ja, we zouden toch terugvallen op West-Holland en we zouden gaan doorvechten. En dat had ook makkelijk gekund. Alleen Rotterdam was gebombardeerd. Ja, en dat kostte zoveel burgerslachtoffers. En generaal Winkelman die stond hier alleen voor. En die zei toen, oké, dit is genoeg geweest.
0: Ja. Ja, uiteindelijk, zeg maar, is dat dus gestopt. Er zijn 167 militairen zijn er omgekomen. Die zijn in een massagraf terechtgekomen. Waarom is dat toen gebeurd, in een massagraf?
4: Ja, dat is heel goed dat u dat vraagt, want niemand stelt de vraag eigenlijk. U moet het zo zien, er was paniek. Hè? Overal waren Duitse valschermjagers. En de vijand was overal. En de lichamen van de gesneuvelde militairen werden eigenlijk voor de kerkhoflaan, voor de begraafplaats, neergelegd. Het was toen warm weer. En na 2 dagen begonnen die lichamen te lekken, oneerbiedig gezegd.
0: Ja.
4: En op een gegeven moment zegt die grafdelver, die zegt tegen de directeur, gaan we nog iets met die lichamen doen? Want het begint te stinken. Oké, gooi maar het gemeentelijk noodgraf open. Misschien weet u dat. Er is altijd een noodgraf. Er staat klaar voor rampen. Nu ook, op de Kerkhoflaan, is een gedeelte ingericht als er een grote ramp is. En daarna, na mijn 1940, was in 1945 voor het bombardement op Zuiderhout een tweede noodgraf geopend. En daar werden dan die lichamen ingelegd. Nou, de Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgraf liggen. En dat is eigenlijk een fout uit het verleden wat nooit had mogen gebeuren. En nu wordt wel beweerd dat het wel zo is. Maar wij zien toch echt hele rare beslissingen in de geschiedenis.
0: Ja, en ik kan me daardoor getuigd van weinig respect. Dat maak jij wel duidelijk, hè, om ze in een massagraf te doen. Jij wil nu graag dat ze allemaal worden opgegraven, zeg maar. En dat ze allemaal een individueel graf krijgen. Nou, jouw plan, jouw idee om op deze manier meer respect te geven, wordt ook gesteund door Hart voor Den Haag. Richard den Bos, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben als partij al in 2021 een keer een initiatiefvoorstel gediend. Dat moest leiden tot een ereveld, maar dat kreeg destijds, een aantal jaar geleden, geen politieke meerderheid. Waarom niet?
5: Nou ja, ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. En er wordt altijd geschermd met ruimtegebrek. Nou, we hebben nu een stuk grond gevonden wat grenst aan de begraafplaats Sint-Petersbanden. Dus ruimtegebrek kan het excuus niet meer zijn. En ik vind als je de stad van vrede en recht bent, ja, en je eigen jongens al 86 jaar in een massagraf laat liggen, dat gewoon hersteld moet worden.
0: Ja. Maakt dat nu wel kans, denk je?
5: Nou, ik hoop nu wel. We gaan het opnieuw agenderen. Er is ook een motie ingediend destijds om het initiatiefvoorstel niet te laten doorgaan. Er zouden educatieve programma's komen voor scholen. Een duidelijke bewegwijziging en verwijzingen naar het Erehof. En een herkenbare waardige inrichting. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. Dus ja, ook die motie is niet uitgevoerd die wel aangenomen was. En ik vind gewoon dat je in de Stad van Vrede en Recht niet zo met je soldaten omgaat. Het zijn jonge jongens geweest, de meeste, die allemaal gevallen zijn voor de vrijheid. En u zei het al, de slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen.
0: Ja. Heb jij enig idee hoe andere partijen in Den Haag erover denken?
5: Nou, destijds waren alle partijen voor, alleen bij het stemmen en na de reactie van het college over die ruimtekwestie. Nou, die is er dus nu wel. Hè. Er is een stuk grond aan de begraafplaats die vrij ligt, waar een uitrijdbak van een manege is geweest en die is weg. Ja. Dus dat excuus is er niet meer. Ja, en de motie is niet uitgevoerd. Dus ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, kosten zouden zijn daarvoor. En dat moet ik eerlijk gezegd vind ik nog meevallen. 5 ton tot was het 2 miljoen euro. Is veel geld, maar het viel mij enigszins mee. Is dat geld ergens beschikbaar, denk jij?
5: Nou, we hebben een begroting van 3,6 miljard per jaar. Als we dit niet kunnen vinden voor jongens die vallen voor onze vrijheid, dan vind ik dat beschamend. Andere landen doen dat wel. We zien bijvoorbeeld ook in Rotterdam het Ereveld Krooswijk, waar het gewoon na de oorlog wel gebeurd is met de soldaten die in Rotterdam zijn gevallen. Nou, zeker in een tijd waar weer oorlog woedt, ook die educatieve functie die het heeft, moeten we dit gewoon na 86 jaar eindelijk recht gaan zetten.
0: Ja. Denk jij dat het gaat lukken, Richard?
5: Ik ben ervan overtuigd.
0: Juriaan, vind je ervan?
4: Ja, ik vind het een heel mooi plan. En ik ben heel blij met Hart voor Den Haag die dit op zich neemt. Er zijn natuurlijk... Ik begrijp ook dat het een best ingewikkeld verhaal is. Maar tot nu toe heb ik geen argumenten kunnen zien die echt een showstopper zouden moeten zijn.
0: Ja.
4: En we moeten gewoon die jongens respect geven wat ze willen.
0: Ik, dit is niet overdreven, maar ik zit serieus over dit verhaal. Dit spreekt mij ook aan, het treft mij ook. Ik zit met kippenvel op de armen. Ik hoop echt van harte dat het lukt. Juriaan, dankjewel. Richard de Mos, dankjewel. En wens jullie een fijne dag nog.
5: Graag gedaan.

0: Een van de grootste muziekhelden die we ooit hebben gehad, denk ik. Phil Collins, Dance into the Light. Wordt Kwik Boys voor het tweede seizoen op rij amateur voetbalkampioen van de tweede divisie. Kwik Boys heeft momenteel de beste papieren om de titel opnieuw te pakken. Dat zou dan morgen kunnen gebeuren. In een uitwedstrijd en ook nog eens ver weg tegen ASV Assen. Ik ga er eens even over praten met de voorzitter van Kwik Boys, Bart van Kruistem. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zenuwen?
1: Relaxed. Heerlijk vrij weekendje. Dus ja. De tijd besteden om dat goed voor te bereiden. En maar morgenmiddag weten we meer.
0: Ja, want het is nog niet helemaal zeker. Hè? Ik bedoel, Kwik Boys staat er goed voor. Morgen kan het gebeuren.
1: Als de top 3 wint, dan zouden wij officieus kampioen kunnen zijn. Want dan is het doelsaldo zodanig. Dan moeten in de laatste wedstrijd Treffers tegen Hoek met zo'n groot verschil winnen. Ja. We hebben er al eerder mee gemaakt. Ja. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
0: Ja, dus laten we ervan uitgaan. Hè. We kijken alles positief dat het inderdaad morgen gaat gebeuren. Dat je voor de tweede seizoen op rij kampioen wordt van de tweede divisie. Dat vergt wat voorbereiding. Of hebben jullie gewoon het draaiboek van vorig jaar voor het feest uit de kast gehaald?
1: Nou, je zou het bijna zeggen. Een klein beetje gefine-tuned. Maar er komt in lijn wel op neer.
0: Geen verandering? Of heb je nog wat leuke dingen voor dit jaar?
1: Nee.
0: Omdat
1: het... nee. Nou ja, goed. Het is natuurlijk. Het was vorig jaar leuk. En ik hoop dit jaar ook weer net zo leuk.
0: Ja, wat gaat er gebeuren, onder andere?
1: Onder andere een rijtour door de gemeente Katwijk.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk al een maand terug hebben we al wat cabriobussen geregeld. Zowel voor morgen als voor die week daarna. Want er kan natuurlijk van alles gebeuren.
0: Er kan van alles, ja, dat is waar.
1: IJsselmeervogels strijkt ook voor de punten.
0: Ja.
1: Want die hoopt nog rechtstreeks PD te ontlopen.
0: Ja, maar ik concentreer me even op jullie. Hè. Dat tweede seizoen op rij. Hadden jullie dat aan het begin van het seizoen gedacht, dat erin zat?
1: Nee, never nooit. We hebben een compleet nieuw team staan. Hè. We hebben 8 nieuwe spelers ingepost. Nieuwe trainer. En dan nu staan waar we nu staan. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, maar dat ging niet gelijk goed volgens
1: bizar,
0: mij. Hè?
1: Bizar eigenlijk. Het is echt onvoorstelbaar dat dit in één keer zo goed gelukt is.
0: Ja.
1: Dat is ook vooral de complimenten aan onze technisch management en ook aan de trainer die er weer een geoliede machine van gemaakt heeft.
0: En de spelers die het natuurlijk allemaal op het veld uiteindelijk moeten doen. Heb je dan wel voor elkaar dat je dit team, als het zo al zeg maar, met 8 nieuwe spelers ingepast, volgend jaar ook staat, dat je ook voor de derde keer eventueel zou kunnen gaan voor het kampioenschap?
1: Ik leg altijd de lat hoog. Ik heb het al gezegd, het zou fantastisch zijn als deze spelers goed bij elkaar blijft. Ja, dat we gaan voor de triple, want dat is nog nooit gerealiseerd.
0: Ja, ja. Nou, is dan is, want qua feest, hè, stel je voor dat het doorgaat ja. Inderdaad. Dat je ook volgende keer, we kijken heel veel vooruit hoor, maar ik wil alvast even met je afspreken. Stel je voor, dit seizoen word je kampioen, tweede seizoen op rij, en dan volgend jaar de triple, derde seizoen op rij kampioen. Dan kun je niet weer datzelfde draaiboek uit de kast halen. Dan, ik denk dat de spelers dan, en technisch management, en de trainer, net iets meer verwachten van de voorzitter. Een liedje zingen of zo. Kan dat worden ingepland in de festiviteiten?
1: Ja, alles kan.
0: En wat ga je dan zingen?
1: Dat gebeurt, maar nogmaals, we moeten zorgen dat we ook de keuze goed bij elkaar houden. Want daar worden natuurlijk nu ook al flink aan ons getrokken door BVO's. Dus ja, eerst is morgen en anders volgende week afwachten. En dan zien we daarna wel weer wat wij volgens okay. gaan
0: doen. Nou, mocht het volgend jaar weer lukken, dan bellen we volgend jaar gelijk absoluut. Even terug. Wens jou ontzettend veel succes morgen. En mocht het morgen lukken, alvast een fantastisch feest gewenst.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
13: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Erop. Weer vanuit 8:55. Dat betekent de hoogste tijd voor het nieuws uit de regio. Reinoud, je hoeft je niet in te houden, ook niet kort houden. We gaan lekker hier gaan.
15: Oh, dat is mooi. Dat krijg ik nooit die vloer. Jeroen, goedemorgen. En Chicky trouwens ook. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
15: Nederlandse militairen die in mei 1940... tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden... tijdens de slag om Den Haag... liggen nog altijd samen begraven in een massagraf... op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni... vindt dat dat niet langer kan. Wouter strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
16: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vocht keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
15: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag. Hij hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
17: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
15: Ja, de Mos zegt het al, Hart voor Den Haag is

0: Haven er na 86 jaar alsnog komen. Leden van atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers maken zich zorgen over de invoering van betaald parkeren bij de Duindamse Slag in Noordwijk. Ze dreigen honderden euro's extra per jaar kwijt te zijn aan hun hardloop- en wandelhobby, omdat er betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens de strandlopers is de manier waarop het onderwerp van betaald parkeren bij de gemeente op tafel kwam verbazingwekkend. De atletiek vereniging had eigenlijk gevraagd om meer verlichting op de parkeerplek voor de komende en vertrekkende hardlopers. De maatregel moet volgens de gemeente Noordwijk bijdragen aan het dichten van een financieel gat. En TNO heeft een lasertechnologie ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens het Delftse en Haagse onderzoeksbureau kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99% van het gebruikte zilver en silicium in die zonnepanelen worden teruggewonnen. Zonnepanelen zijn ontworpen om tenminste 25 jaar mee te gaan en zijn moeilijk te ontmantelen.
1: Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik een heel klein vaal zonnetje waar het daar straks nog een beetje druk. Dat zou ik bijna willen zeggen, Jordi Bloem. Dit wordt een hele mooie dag. Maar deze niet zo, hè?
2: Ja, het is wat wisselend. Er zijn nu wel wat landinwaarts wat meer opklaringen. Zoals in de richting van Zevenhuizen. En ik zag ook een foto vanuit Den Horen met een regenboog. Dat kun je ook hebben. Wat zon en regen, een regenboog. Dus dat is waar. Ja. Ja, maar dat geeft een beetje aan wat voor weer het vandaag wordt. Ja, vanaf zee wel meer bewolking, hoor. Dus je hebt wel een beetje gelijk. Een echte mooie dag is het niet. Maar af en toe is het droog. Dus je moet een beetje tussen de buien door laveren. Nou, er zijn natuurlijk ook prima apps voor buienradar. Bijvoorbeeld neerslagradar om die buien goed te volgen. Dat hou ik natuurlijk ook wel in de gaten. Maar het zijn geen hele zware buien, dus denk niet aan onweer of zo. Maar het blijft wel heel de dag doorgaan. Misschien dat het vanavond dan wat minder nat is. Nou, de wind komt uit het noordwesten, neemt wel toe, matig vanmiddag aan de kust, vrij krachtig, frisse wind. Het wordt maar 11 of 12 graden. Is echt wel onder de maat. Vanavond en vannacht, ja, uiteindelijk meer opklaringen, minder buien, misschien wel een tijdje droog. Vannacht wordt het 4 graden, de wind zwakt af. Morgen ziet er ook niet onaardig uit, Jeroen, met vaker droog weer, weinig buien. Dus eigenlijk meer ruimte voor die lentezon. Maar ja, ook morgen niet warm. 13 of 14 graden met een matige westenwind. Zondag juist weer bewolkter en wat natter. 15 graden dan. De wind die draait al naar een wat warmere hoek. De zuid-zuidwesthoek. En dan maandag 15 of 16 graden. Weer iets droger. Weer iets meer zon. Maar het is het nog niet. Dinsdag kan het ook nog af en toe regenen. Maar dan wordt het wel warmer. 18, misschien al nipt 19 graden. Kijk, dat wordt meer lente.
0: Ja, ja.
2: He. En dan vanaf woensdag, ja, dan komt er eigenlijk wat meer hoge drukgebied in de buurt. Wat vaker zon, weinig of geen regen, droge dagen misschien wel. En dan verderop in de week, vanaf donderdag, misschien ook wel met Pinksteren, 20, 22 graden, 23, dat zou ook kunnen. Ja, dat zijn gewoon lekkere vooruitzichten.
3: Ja, nog Jordi wil... Jeroen Jordi wil heel graag weten of het mooi weer wordt op zijn verjaardag volgende week.
1: Ja, volgende week vrijdag.
3: De 22e.
1: Ja.
2: 22 graden op de 22e.
3: Nou, ben je daar blij mee?
2: Ja, een zonnige periode. Droog ook, denk ik.
1: Op
2: ja.
1: Mijn 22e verjaardag. Ik vind het fantastisch. Jordi, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan, hè.
0: Hoi. Je ziet er veel jonger uit. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op opwest.nl.

0: Sir Cliff Richard met een van zijn mooiste liedjes, Some People.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Hey Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jeroen.
0: Ja, en een zalige tweede Hemelvaartsdag, hè? Ja, dat heeft Reinoud ingebracht. Reinoud heeft dat ingebracht.
2: Het klinkt bijna pauselijk.
0: Ja. Het is gelukkig iets meer gebeurd, iets meer vandaag, zag ik al, dan gisteren. Gisteren was het echt heel stil. Het voelde als zondag op donderdag. Zondag op donderdag.
2: Nou, vandaag is het gewoon vrijdag op vrijdag, hè?
0: Ja, dat is gewoon een dag, inderdaad. Met op de rand staan we weer van een sportweekend. Voor een leuk sportweekend. Yes. En als we even kijken in de regio, zometeen komen we even terug op Quickboys. Laten we even beginnen met basketbal. ZZ Leiden.
2: Ja, ZZ Leiden speelt vanavond de eerste wedstrijd in de strijd om het Nederlands kampioenschap. De kwartfinales van de play-offs. Ze spelen tegen Leeuwarden. Nou, vorig seizoen speelden ze in de halve finales tegen Leeuwarden. Toen won Leiden. Leiden, zesvoudig Nederlands kampioen. Zijn in goede vorm. Het gaat om 3 gewonnen wedstrijden. En vanavond dus de eerste. Voor Leiden. Het kan een lange reeks worden. Maar er is wel trouwens het een en ander aan de hand in die basketbalwereld. Mm-hmm. Die spelen in de BNXT League. Dat betekent België, Nederland, Next League. Mm-hmm. Dat betekent Nederlandse en Belgische teams spelen in 1 competitie, zeg maar. En dan gaan de beste Nederlandse clubs die gaan onderling uitmaken wie de kampioen van Nederland wordt. En de beste Belgische doen dat voor België. Nu zijn er wat clubs uit Nederland. Die hebben zich voor komend seizoen teruggetrokken uit die league. Omdat ze er gewoon geen geld meer voor hebben. Den Helder, de basketbalacademie Limburg en Leeuwarden, die trekken zich terug voor komend seizoen. Dat betekent dat die league wat ingekrompen wordt en dus ook wat minder interessant. En ze zijn nu weer bezig aan het kijken van hoe kunnen we het dan wel zo inrichten? Want eigenlijk is dit al een soort van noodsprong om samen te gaan met de Belgen om die competitie interessant te houden. Het wordt er niet makkelijker op, het topbasketbal in Nederland. Er moeten soms tonnen bij. En dat geld is vaak ook lastig te vinden. Maar goed, dit seizoen doet iedereen nog mee. En Leiden die maakt zich op voor de strijd om het Nederlands kampioenschap. De kwartfinale vanavond.
0: Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Het is vanavond het begin, zei je al. Laten we het even hebben over voetbal. Zometeen Quickboys. Maar eerst een spionage in het Engels voetbal.
2: Ja, het is niet te geloven. Spygate, ze noemen ze dat in Engeland. Ja, daar hebben ze altijd mooie woorden voor. Nou, wat is er gebeurd? Een onschuldig uitziende jonge man stond achter een boom. Ja, het is bijna een film. Langs het trainingsveld bij een besloten training van Middlesbrough. Hij zou zijn gestuurd door Southampton. Want die moesten tegen elkaar spelen in de strijd om promotie naar de Premier League. Die jongen die werd opgepakt. Southampton won uiteindelijk die halve finale van die play-offs. Staat nu in de finale. Maar ja, dit verhaal krijgt wel een staartje. Want die finale die staat op 23 mei, wordt mogelijk uitgesteld. Ze zijn bezig om die zaak te onderzoeken. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat Southampton uit die play-offs wordt gezet.
0: Nee.
2: En om even aan te geven, promoveren naar de Premier League is hartstikke belangrijk. Dat levert zo'n 250 miljoen euro per jaar op aan tv-gelden. Dus ja, het zou wel eens een duur spionagegeintje kunnen worden voor Southampton als bewezen kan worden dat het inderdaad allemaal zo is bedoeld zoals het erop lijkt.
0: Namelijk, ja, maar was dat dan
2: spioneren van achter een boom?
0: Ja, precies, want het was eigenlijk een besloten training. Er mocht niet gekeken worden. Gaat dat zo ver? Het is toch niet strafbaar? Het is not done.
2: Nou, kijk, die trainingen zijn besloten. En ja, dat is gewoon een afspraak. Dan ga je ook niet op een of andere manier proberen te kijken. En op zo'n laatste training wordt vaak geoefend nog op varianten in vrije trappen, in hoekschoppen. Nou, als je van tevoren weet, vaak traint het basiselftal dan ook tegen de mensen die op de bank zitten. Uh-huh. Dus je kan een beetje wel zien wat je te wachten staat. Ja, dan, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Besloten trainingen zijn er niet voor niks en die moeten worden gerespecteerd.
0: Duidelijk, dat gaat over promotie in het Engels voetbal. Als wij kijken naar het amateurvoetbal in Nederland, gaat het over het kampioenschap. Het tweede opeenvolgende kampioenschap mogelijk van Quickboys.
2: Ja. Ja, ik hoorde net de voorzitter. Ja. Alles is al geregeld. Want het zou inderdaad morgen kunnen gebeuren. Quick Boys speelt thuis tegen IJsselmeervogels.
0: Ja.
2: Als Quick Boys wint en de twee concurrenten, de Treffers en Hoek, laten punten liggen. Ja, dan is Quick Boys voor de tweede keer op rij kampioen van Nederland. Ja, de marges zijn enorm klein hoor. Het verschil tussen Quick Boys en de nummers 2 en 3 is maar 3 puntjes. Het kan ook zo zijn dat het pas op de laatste speeldag beslist wordt. Want ik ga er niet vanuit dat zowel de Treffers als Hoek punten laten liggen. Maar ja, je moet op alles voorbereid zijn. En Bart van Kruisten, de voorzitter van Quick Boys, neemt wat dat betreft geen enkel risico. De bussen zijn besteld, de bloemen zijn besteld en de champagne is besteld. Dus laat het feest maar losbarsten. Het zou natuurlijk ook hartstikke mooi zijn. Het is de laatste thuiswedstrijd van Quick Boys van dit seizoen. En anders gebeurt dat volgende week in Werkendam bij de uitwedstrijd tegen Kozakken Boys. Is ook mooi, maar in eigen huis net even lekkerder natuurlijk.
0: Ja, en de voorzitter van Kruisum had het inderdaad over het team van volgend jaar. Dat hoopt hij bij elkaar te houden. Lukt dat ook met de trainer van Quick Boys?
2: Ja, dat is nog maar de vraag. Want er doken gisteren opeens verhalen op X, op Twitter zeg maar. Van fansites van Feyenoord. Dat Adrie Poldervaart, de huidige trainer van Quick Boys, komend seizoen de trainer zou gaan worden van Feyenoord onder 21.
0: Ja.
2: Er wordt wel gezegd vanuit Quick Boys, we weten inderdaad dat er interesse is van Feyenoord. We weten dat er gesprekken plaatsvinden. Maar het is nog niet in kannen en kruiken. Maar ik heb het idee dat ze best wel ver zijn met elkaar. En dat het zomaar zou kunnen dat Adrie Poldervaart maar 1 seizoen bij Quick Boys blijft. Nou, als hij dat kan afsluiten met de titel zou het fantastisch zijn. Maar het zou voor Quick Boys natuurlijk nog beter zijn als ook volgend seizoen Poldervaart daar voor de groep staat. We wachten het af. Het is nog niet officieel, maar de kans, nou, ik schat hem zeker op 90%.
0: Oké. Herman, dank u wel voor nu, hè.
2: Joehoe,
0: hoi.
2: Hoi. Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
3: Elke zondagavond, TV West Sport.
4: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
3: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
4: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
3: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Ja, we zijn nog niet klaar bij de sport. We gaan even naar Leiden, want daar wordt vandaag volop gerend rond de Burgt voor een bijzondere actie voor ALS. Onze verslaggever Bob is daar aanwezig op de locatie, rent ook even mee. Bob, hoeveel rondjes heb je al gelopen en met wie?
6: Nou, ja, sorry. Daar word je buiten adem van, zeg.
0: Oh.
6: Ik ren hier rond de Burgt van Leiden. Prachtig uitzicht over die oude stad. Pieter Hoogstraat rent een paar meter voor me. Ik ben de tel kwijt van hoeveel rondjes ik nou mee ben gerend eigenlijk. Pieter, weet jij nog op hoeveel de teller nu staat?
7: Goedemorgen, ongeveer op 50 rondjes zitten we nu.
6: Hoor je het verschil tussen jou en mij qua ademhaling ook?
7: Ja, gaat het goed met je?
6: Ja, het gaat prima.
7: We kunnen wat langzamer, hè?
6: Nee, hoeft niet. Jij zit op 50 rondjes. Ik ren dan nu een rondje, denk ik, of 10 met je mee. Als je een heel rondje rond die burcht hebt gerend, zijn er seconden voorbij. Komen nu weer langs hetzelfde rode deurtje als waar ik rende toen dit verslag begon. Tot 3 uur vanmiddag. Pieter, ben jij rondjes aan het rennen? Waarom?
7: Dat klopt. Tot 3 uur vanmiddag ren ik rondjes om geld op te halen voor AOS. Mijn vader heeft AOS. En voor AOS is nog steeds geen medicijn. En ik dacht van ja, ik wil in actie komen om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek. Ja,
6: dat begon met een marathon.
7: Dat begon met een marathon inderdaad. Toen was ik zo stom om te zeggen, voor elk rondje, voor elke 10 euro die gedoneerd wordt, ren ik een rondje extra. Toen er is zo massaal gedoneerd dat ik een paar uur eerder gestart ben om heel veel rondjes extra te rennen. En inmiddels wordt het een ultramarathon van 75 kilometer.
6: Jij rent in totaal 75 kilometer rond deze burcht.
7: Dat is de bedoeling. Ik zit nu in een stadium dat ik daar nog vertrouwen in heb, maar dat kan zomaar veranderd zijn straks.
6: Ja, wat heb je nodig om dat vertrouwen in stand te houden gedurende de dag?
7: Nou ja, het liefst zoveel mogelijk donaties natuurlijk. We zijn heel zichtbaar, mensen kunnen doneren. Ik hoop dat er zoveel mogelijk support is.
6: Er staat een QR-code achter op je shirtje, dus dan kunnen mensen langskomen om te kijken.
7: Ja, klopt.
6: En mensen kunnen meerennen met je, zoals ik.
7: Mensen kunnen meerennen zoals jij. Er komen zo nog meer mensen. Er komen familie, vrienden. Gedurende de dag rennen mensen mee. En dat is eigenlijk ook een grote voorbereiding voor ons voor Frankrijk. Want we gaan straks naar Frankrijk. Op 18 juni rennen we de Tour du AOS. De Mont Ventoux op. En het is een hele mooie training.
6: En ja, nou, training 75 kilometer. Noem dat maar een training. Pieter hier rondjes rond de burg. En ik in zijn kielzocht als participerend journalist dat ik ben, Jeroen.
0: Bob heeft er veel voor over. We wensen Pieter trouwens ontzettend veel succes. 75 kilometer. Allemaal voor het goede doel om geld op te halen voor ALS. I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times. Overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

0: done to me? What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
12: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
13: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Leuk, leuk, leuk. Zo meteen spelen we weer het eeuwige roemspel en die hoofdprijs. Oelala. Mijn eerste hoofdpunten van het nieuws. Reinhard Roemer.
17: Nederlandse militairen die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van een belangenvereniging wil dat de 167 Nederlanders allemaal een eigen graf krijgen. Hij krijgt daarbij steun van Hart voor Den Haag. De partij van Richard de Mos is verreweg de grootste partij in de stad. En daarom denkt de Mos dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Leden van atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers maken zich zorgen over de invoering van betaald parkeren bij de Duindamse Slag in Noordwijk. Ze krijgen honderden euro's extra per jaar kwijt te zijn aan hun hardloop- en wandelhobby, omdat er betaald parkeren wordt ingevoerd. Meer regionieuws straks om 9:30, nu het overige nieuws.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
19: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
18: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle vier de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
20: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
18: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
22: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
23: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
24: Installatiebureau Van Ginderen.
25: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
26: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen allemaal. Het laatste uurtje van Best wordt wakker op deze vrijdag 15 mei. En volgende week over een weekje 22 mei. Nou, dat wordt een dag, toch?
1: Ja, 22 graden. Je hebt mooi weer besteld voor je verjaardag.
0: Ja, en dan wordt het nog eens 22 ook. Ik zei toen juist al, het wordt dan een hele mooie dag. Maar goed, dat is nog een weekje vooruitkijken. We kijken eerst naar het komend uur. We gaan wat leuks doen. We gaan weer wat leuks doen.
1: Ja, we gaan heel wat leuks doen. Maar we blikken ook een klein beetje vooruit op volgende week, hoor. Want deze week geven we extra aandacht aan de eeuwige roemlijst. Ja. Stemmen kan nog tot volgende week, tot en met woensdag 20 mei 12 uur. En ja, omdat we dus extra aandacht geven aan de eeuwige roemlijst, hebben we ook in plaats van de tijdmachine het eeuwige roemspel.
0: Mag ik even over die eeuwige roemlijst? Dat is zo'n fantastische lijst. Die is samengesteld door de luisteraars. Zeg maar. Die hebben ervoor gekozen dat een plaat inderdaad op die lijst komt. Dus de week dat we dat uitzenden, heb je alleen maar fantastische platen.
1: Ja, alleen
0: bedankt aan de luisteraars. Maar dat is eigenlijk, moet dat wel zo'n beetje in ieder geval. Ja, dit moet de beste lijst zijn ever.
1: Ja, want het is de lijst die samen is gesteld door onze Omroep West-luisteraars. Dus dat is helemaal fantastisch.
0: Gezamenlijk ook, hè?
1: Ja. En deze week spelen we een heel leuk spel. We laten allemaal liedjes horen waarop gestemd kan worden voor die eeuwige roemlijst. Dus die zijn ooit al een keer geselecteerd, zeg maar, of aangedragen. En dan valt er iedere keer één woordje weg.
0: Ja,
1: en
0: het is een fragment uit een liedje.
1: Ja, en het zijn vaak de refreinen, dus dan is het soort van makkelijk, denk ik. Jawel, het is goed te doen, vind ik. En ja, aan de luisteraars dus de taak om dat ene woord wat weg is gevallen, om dat te raden.
0: Oké, we laten dus nu een fragment horen. Een fragment uit een liedje. Daar is dus één woord uitgevallen. En dan is het, nou ja, aan de luisteraars. Ze kunnen dan bellen, natuurlijk.
1: Ja, 070-390-5454. 070-390-5454.
0: Ja, en uiteindelijk de hoofdprijs is een retro platenspeler. Gebaseerd op de platenspelers uit de vorige eeuw. We spraken Patrick eventjes, die is straks, hè, tussen 10 en 12 met aan de bak. Hij zei, dit is zo'n fantastisch mooie platenspeler.
1: Ja, hij is fantastisch. Hij lijkt inderdaad oud. Hij is van echt hout, de behuizing. Maar het is een hele, ja, het is een heuse stereo-installatie. Dus het is de nieuwste techniek, zeg maar dan in een oud jasje. Echt fantastisch.
0: Er wordt al gebeld, zie ik, terwijl we het hele fragment nog niet hebben laten horen. Dat gaan we nu doen. Luister goed. Welk woord missen we in dit fantastische nummer dat ooit eeuwige roem heeft gekregen? Luister mee.
2: I could offer you a warm embrace to make you
3: Hatsiki D. I
0: love. Ja, ik weet hem.
1: Hatsiki D, dat is niet het woord.
0: Nee, is dit het woord? Welk woordje moet op de plek van Hatsiki D? Laten we nog één keer goed luisteren.
2: I could offer you a warm embrace to make you
3: Hatsiki D.
2: I love.
1: Ja, bellen maar. 070-390-5454. 070-390-5454.

0: Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Nou, daar gaan we voor.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, spannend spel, zo'n mooie hoofdprijs. De retro platenspeler, gebaseerd op platenspelers uit de vorige eeuw. En die behuizing, alleen dat al, is van echt hout. Maar je kan er meer mee met deze platenspeler. Het is echt een stereo-installatie waarmee je ook cd's, cassettes en mp3's kunt afspelen. Dat is de hoofdprijs. Om daar van aanmerking te komen, moet je wel even de opgave van vandaag raden, Chicky.
2: Ja.
0: Wij weten hem, hè?
2: Ja, ik vond hem toch wel duidelijk. Ja. Maar ja, wie weet.
0: Misschien... Nou, laten we nog één keer luisteren. Het is Adele. Maar welk woordje ontbreekt er nu in dit deel van het liedje? I could offer you a warm
3: embrace to make you... Nancy Kitty.
0: Antoinette van der Winden, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Oh, vond je het ook zo spannend?
4: Ja, nou, ik dacht gelijk, dit is het.
0: Ja, oké, wacht er heel even mee. Zo'n retro platenspeler. Heb jij thuis nog een pick-up, hè, zo noemen we dat vroeger? Heb je nog een ouderwetse pick-up?
4: Ik heb hem nog wel staan, maar hij doet het geloof ik niet meer. En toevallig is mijn radio ook... heeft het de geest gegeven, dus het zou heel goed uitkomen.
0: Oh, en luister dan nu, hoe luister je op dit moment naar ons? Is dat net via de app?
4: Wat zeg je?
0: Hoe luister je op dit moment naar ons?
4: De radio.
0: Maar die is al kapot.
4: Nee, maar ik heb nog een andere.
0: Een andere. Oké, nou, dan komt het allemaal goed uit, hè?
4: Radio's hebben, hè?
2: Nou, Antoinette, we zijn heel benieuwd of je het antwoord weet.
4: Ja, ik dacht, I can feel.
2: Feel.
0: Is het I can of het woordje feel? Wat ontbreekt er?
4: Het woordje feel.
0: Het woordje feel. Zullen we eens luisteren? I can offer to make you feel my love.
2: Nou, Antoinette, je wint in ieder geval het boek van Marcel Reis. Het gaat over het Eurovisie Songfestival van 2011 tot vorig jaar, tot 2025. En het vertelt onder andere over winnaars zoals Duncan Lawrence en Lorraine. Maar je maakt dus ook als een van de laatste nog, hè, want alleen bij Patrick kan je nog kwalificeren voor die hoofdprijs. En die gaat er vanmiddag uit bij Bas.
0: Ja, die retro platenspeler. Ben ik toch benieuwd, Antoinette. Allereerst van harte gefeliciteerd dat je genomineerd bent, bij de mogelijke winnaar zit. Wat is de eerste plaat die jij, echt fysieke plaat, een vinylplaat, die jij zou gaan draaien, zou willen draaien, mocht je vanmiddag winnen op die retro platenspeler? Welke plaat is dat?
4: Dan zou ik I'm a Country Boy.
0: John Denver?
4: Ja.
0: Ah, klinkt dat mooier op vinyl dan op mp3 en op cassette?
4: Nou, ik weet het niet, maar dat heeft veel herinneringen aan mijn man.
0: Ah, dan vind ik dat een hele goede gelegenheid. Nou, laten we hopen. Ik gun het iedereen van harte dat ze dat winnen. En ik gun het jou ook. En dan zou het heel mooi zijn om dan die plaat te draaien. Je hebt hem nog op vinyl?
4: Ik heb hem nog wel, ja.
0: Okay. Nou goed.
4: Ja.
0: Wacht nog heel even met het moment dat je hem op gaat zoeken. Vanmiddag kan het zover zijn. Blijf luisteren ook vanmiddag. Sowieso naar Radio West, maar ook vanmiddag naar Bas Martinius. Of je gaat winnen.
4: Ik luister altijd.
0: Dat vinden we fijn. Dankjewel. Ik draai deze plaat die je zojuist gehoord hebt van Adele. Die we nu helemaal gaan draaien, speciaal voor jou.
4: Ook mooi, ja.
0: Adele, make you feel my love.

0: Zometeen rond 9:30 het nieuws uit onze regio met Reinhard Roemer. Daarna gaan we even naar het buitenland, althans praten over het buitenland met Willem Post. En we gaan het hebben over het staatsbezoek van president Donald Trump aan China. Afgelopen 2 dagen was hij daar. Belangrijke ontmoeting, interessante ontmoeting ook. En Willem Post kan als geen ander vertellen waarom dat belangrijk en zo interessant was. En ik zit naar jou te kijken, Chiki.
1: Ja, we krijgen een mailtje en dat vind ik altijd mooi. Annette Stolk die mailt: goedemorgen, zojuist hoorde ik Bob met die jongen die hardloopt voor ALS. Kunnen jullie mij vertellen hoe ik iets kan doneren voor zijn mooie actie? Alvast hartelijk bedankt en een fijne uitzending verder. Ja, dan moet ik even dat gaan opzoeken. Maar je kan hem terugvinden als je gewoon hem googelt. En volgens mij komt het later ook op onze website te staan.
0: Oké, maar laten we even googlen inderdaad. Kunnen we dat gelijk misschien even de uitzending zo meteen meenemen? Fijn als iemand meteen zo snel en zo betrokken is. Nog 1 plaat kunnen we draaien. Daarna zijn we dus terug met het nieuws uit onze eigen regio. Met Willem Post en natuurlijk ook Angelique Demeraan. Voor de tip, de uittip van vandaag. Gaan we zo meteen allemaal meemaken. Eerst Santana, Black Magic Woman.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
9: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Van der Meer.
12: Het is 1 minuut over 9:30. Hoogste tijd voor het nieuws uit onze eigen regio. Met onze eigen nieuwslezer. Jazeker, Reinhard Roemer.
13: Jeroen, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Chicky. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
14: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vocht keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
13: En Wouters is niet de enige die denkt dat de militairen nog altijd niet de eer krijgen die ze verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag. Hij hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
15: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
13: Bij een steekpartij aan de Pieter Koermansstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie heeft kort daarna in de Schiestraat een verdachte opgepakt. Identiteit van dader en slachtoffer zijn nog niet bekend. Het lichtgewonde slachtoffer is nagekeken ter plaatse door ambulancemedewerkers. Politieagenten in kogelvrije vesten zijn gisteravond uitgerukt vanwege een verklede vrouw in een trein op Leiden Centraal. Medepassagiers hadden de politie gebeld omdat de vrouw met een zwaard en pijl en boog in een van de coupés zou zitten. Het bleek te gaan om cosplay-attributen. Bij cosplay verkleden mensen zich als personages uit films, series of videogames. Niks aan de hand dus, concludeert de politie die de meldingen van treinreizigers wel degelijk serieus blijft nemen. Zowel de burger als de politie ziet niet gelijk het verschil tussen echte en neppe wapens, zegt een woordvoerder. We zullen altijd handelen alsof dit een echt wapen is, legt hij uit.
12: We gaan door met het weer. Jordi Bloem.
16: Ook vandaag is het onstandvastig met vrij veel bewolking, een paar opklaringen en ook wat buiigheid vanaf zee, dus enkele buien. En vanmiddag wordt het hooguit een graad of 12 in de regio met matige, frisse noordwestelijke wind. Vanavond dan vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met afzwakkende westelijke wind. Morgen zwakker tot matige westenwind met meer ruimte voor de zon, zonnestapelwolken, ook morgen wel af en toe een bui. En de middagtemperatuur is 13 of 14 graden.
12: Jordi Bloem, dankjewel. Nog even naar jou, Chickie. Je hebt iets opgezocht en iets gevonden.
17: Ja, voor de stichting ALS wordt op dit moment geld opgehaald in Leiden. Er worden rondjes gerend rond de burcht. En je kan doneren door te gaan naar www.tourduels.nl/fundraiser/Pieter-Hoogstraten.
12: Oh, nog één keer, want dat is heel veel.
17: Tourduels.nl. En dan zoek eventjes op Pieter Hoogstraten, dan vind je hem ook. Tourduels.nl.
13: Dat is zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten blijft dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Heerlijk. Queen, Anarabine, Bites the Dust.
1: Post Buitenland.
0: Ja, we gaan het eens even hebben over het buitenland. Natuurlijk met Willem Post. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over en Amerika en China. Want Donald Trump, de president van Amerika, die is volgens mij op dit moment ook nog zijn laatste dag. Gaat vanavond weer terug vanuit China naar Amerika. Hij is op staatsbezoek, Donald Trump, in China. Natuurlijk heb jij het gevolgd. Ik wil gelijk even van je weten, waarom zo'n bezoek? Waarom is dit zo bijzonder?
3: Nou, dit zijn de twee machtigste landen op aarde, hè? En over China zeiden we 20, 25 jaar geleden van ach, en nog wel korter geleden, hè. Ja, wat stelt dat nou eigenlijk allemaal voor? Maar inmiddels hebben we wel geleerd. Kijk alleen maar naar hoe ze bijvoorbeeld hun auto's verkopen in Europa. Ze zijn nu de nummer 1, hè, in die elektrische auto's. Hoe snel China dichterbij komt, ook op het gebied van wapens en ga zo maar door. Dus ja, het is nu echt een supermacht. In vrij korte tijd. En ja, dat ziet president Trump ook. Dus die wil graag zaken doen met China. Maar er zijn natuurlijk ook wel de nodige problemen tussen die twee landen.
0: Laten we eerst even beginnen over die problemen. Welke problemen zijn er?
3: Nou, president Xi, en vaak natuurlijk heel hoffelijk, hè, dat hoort ook zo bij zo'n staatsbanket en zo'n staatsbezoek, begon eigenlijk al in de eerste minuten van deze top met de opmerking van, nou, kijk, als we de zaak Taiwan, wat natuurlijk gewoon bij China hoort, zei president Xi, als we dat niet op een nette manier regelen, dan kan er toch een heel groot conflict ontstaan tussen China en Amerika. Nou, dat alleen al laat zien dat China een soort hernieuwd zelfvertrouwen heeft en dat dus gewoon publiekelijk in het gezicht van president Trump durft te zeggen. En dat was ook de grote kop in, nou, ik durf wel te zeggen, in zo'n beetje alle kranten van de wereld, maar zeker ook in de Chinese en Amerikaanse kranten, deze opmerking. Dus dat blijft wel hangen boven deze top, ondanks alle vriendelijkheden. Hè?
0: Ja, want China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Ik weet niet hoe ik zo moet zeggen. Laat ik het provincie noemen.
3: Ja.
0: Terwijl Trump, de regering Trump, heeft een wapenpakket van 11 miljard dollar voor Taiwan goedgekeurd. Die doen eigenlijk zaken met elkaar. En dat rijmt niet en dat bevalt China dus niet.
3: Nee, dat bevalt China niet. En kijk, Trump heeft ook al gezegd van, nou ja, het congres moet dit nog goedkeuren. Hè, dat is dan ons congres. En dat tillen we even over deze top heen. Want de meerderheid in het congres is van zijn partij, hè, van de Republikeinen. Dus daar zie je ook al aan. Ja, Taiwan is belangrijk voor Amerika. Het is ook echt een chipsstaat. Met heel veel computerkennis is daar. En allerlei hele belangrijke producten op dat terrein. Dus ja, dat ziet Amerika ook. En het ligt natuurlijk heel strategisch in de Zuid-Chinese Zee. Hè. Maar Trump heeft ook de afgelopen maanden al zich wat gematigd opgesteld. Niet meer gezegd van, en dat China is een schurkenstaat. En die willen zomaar dat Taiwan echt in

0: blijven. Nee, Amerika houdt zich nu veel meer afzijdig. Dat zijn allemaal van die signalen dat de Amerikanen de Chinezen toch wel heel erg serieus aan het nemen zijn.
1: Ja, wat mij ook opviel was de grootste ontvangst eigenlijk van Trump. Hè? Daar werd niet op bezuinigd.
0: Nee, dit is ongekend. Hè? We hebben dat in 2017 gezien, toen Trump voor het eerst naar China ging. En ja, dat is ook wel typisch hoe de Chinezen dat doen. Hè? Die doen dat echt. Wordt wel eens gezegd door, zeg maar, van die experts op dit terrein van staatsbezoeken. Als die kijken naar protocol, die zeggen ja, niemand kan dat beter dan China. Die leggen echt grote andere leiders in de watten. Wat dan ook weer op hen afstraalt. Als je dat met heel veel grandeur doet. Hè? Ja, dan zelfs. Nou ja, het is. Je zag al die jongetjes en meisjes, hè? En militairen. En ja, kijk, dat wordt heel erg streng geselecteerd. Hè? Je mag niet langer dan 1,88 meter zijn als soldaat.
1: Ja.
0: Als vrouw niet langer dan 1,78 meter. Nou ja, dat soort details worden allemaal bekendgemaakt om te laten zien van wij doen het heel, heel, heel precies. Om te laten zien, ja. Wij zijn natuurlijk een supermacht, die weet hoe dat moet.
1: Ja, en het zag ook prachtig uit inderdaad. En wat jij zegt, het viel mij ook op dat al die militairen die daar... Die waren even groot, dat scheelde nog geen millimeter, ja. Zou je bijna willen zeggen.
0: Ja, dat past natuurlijk echt bij zo'n land. Ook wel bij de cultuur natuurlijk, hè, dat je een gast dan zo ontvangt. En dat zet je ook wel een klein beetje op het verkeerde been. Want dan denk je, nou ja, dat is allemaal paais en vree. Hè. Maar ja, die conflicten die blijven natuurlijk toch wel op de achtergrond van Taiwan. Maar ook de Iran-oorlog.
1: Ja, ja.
0: Iran is echt een bondgenoot van China. Voor Iran is China heel belangrijk, omdat het zo'n 90% van de olie exporteert naar China toe. Voor China zelf is het zo'n 12-13%. Die halen ook olie uit Rusland en uit andere gebieden. Maar toch, het is wel substantieel. En dan zegt Trump van, ja, ik heb met president Xi gesproken. En die gaat ons helpen. Want die vindt ook dat die straat van Hormuz open moet. En dat er een einde moet komen aan de oorlog. En als je het dan de Chinese president hoort zeggen, ja die vindt dat ook, maar die biedt nog niet echt hulp aan. Dus waar Trump altijd heel direct is, we zijn geweldige vrienden van elkaar, hè, de president en ik, en we regelen wel dingen.
1: Ja, ja.
0: Daar zijn de Chinezen voorzichtiger, meer omvloerst, hè, een beetje vaag, met een vriendelijke glimlach.
1: Ja, ik heb nog twee vragen. Allereerst, denk jij dat dit staatsbezoek, het was een soort eerste van om weer een gesprek met elkaar te raken, is dit staatsbezoek geslaagd?
0: Ja, ik denk wel dat je kunt zeggen dat het geslaagd is. Want in ieder geval zijn ze het erover eens dat deze twee supermachten ja, toch constructief moeten werken aan stabiliteit. Dat is nog wel wat anders dan echt wereldvrede. Maar ja, dat is beter. Wat natuurlijk ook kan, hè? Zeker met zo iemand als Trump, dat je elkaar in de haren vliegt.
1: Ja,
0: dat is dus absoluut niet gebeurd. En weet je wat ook nog wel breed wordt uitgemeten in de Chinese pers?
1: Ja?
0: Dat, en ook in de Amerikaanse, dat Trump is een handjeschudder. Hè? En verrast daar leiders mee die dat niet zo gauw doen. Ze hebben elkaars hand 15 seconden vastgehouden. En dat is meer dan in 2017. En Trump sloeg af en toe president Xi op de schouders.
1: Oh, ja.
0: En omgekeerd is dat ook gebeurd. En dat is eigenlijk in China ongebruikelijk. Dus wordt er gezegd, zie je, het is in ieder geval een goede persoonlijke band die beiden hebben.
1: En
0: nou ja, dat telt dan ook, blijkbaar.
1: Dat kunnen ze meenemen naar hun volgende ontmoeting. Nog één ding.
0: Ja, het 24 is september waarschijnlijk.
1: Dan alweer. Oh, dat is al afgesproken.
0: Ja.
1: Ah, okay.
0: Ja, en dat is op zich ook een goed teken, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, absoluut. Dat gelijk al is afgesproken. Dat is zeker een
0: praat
1: goed teken.
0: Is beter.
1: Nog één ding. Het staatsbanket was er natuurlijk ook. Dan vraag ik me af, Trump staat bekend om zijn liefde voor hamburgers. Daar is hij ook oud mee geworden, zegt hij altijd. Ik neem aan dat niet op het menu stond.
0: Nee, maar wel iets van steak en een soort van tomatensoepachtig iets. Dus die Chinese koks hebben toch iets bereid wat een mix is tussen Chinees en Amerikaans. Ook dat is dan een soort van toegefelijkheid. Want ja, normaal gesproken, als je in China zo'n staatsbanket hebt, andere leiders bijvoorbeeld, hè, uit Europa of uit India, ja, die krijgen gewoon het Chinese menu op tafel.
1: Ja.
0: Nou, in dit geval toch een beetje een mix. Diplomatie, hè?
1: Zo
0: en een lekker ijstoetje.
1: Ook dat wel. Willem, dank je wel voor deze uitleg. Graag tot de volgende keer.
0: Ja, oké.
1: Okay, hoi.
0: Daag.

0: prachtig. Die samenwerkingen tussen Nederlandse artiesten, in dit geval Bluff en Hanna Meij. En ze zijn niet meer bang. Ontzettend snel vanochtend gaan. 6 uur vanochtend zijn we begonnen, Chickie. En het is alweer klaar.
1: Ja, het vliegt al wat voorbij, hè?
0: Ja. Gaat ontzettend snel, wil ik zeggen. Maar we gaan zo meteen plaatsmaken voor Patrick aan de bak. En we gaan van tevoren even praten natuurlijk met Angelique. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Chickie.
0: Ja, hoe gaat het met je?
2: Gaat heel goed.
0: Ja? Ja. Weet jij veel over...
2: En jullie?
0: Ja, heel goed. Ja, de tijd vliegt. Dat vinden we jammer. Het is een enorm leuk programma om af en toe te mogen overnemen. En dat blijft het ook. Dus, en een van de hoogtepunten is altijd even het einde van de show. Dat is wel weliswaar het gesprek met jou. Dat is echt wel het hoogtepunt.
2: Nou, wat lief.
0: Ja.
2: Zo ja, dan mag je ook naar huis, hè, daarna.
0: Ja, maar dat vind ik dan wel jammer. Ik had nog graag doorgegaan. Waar neem je ons mee naartoe vandaag? Wat kunnen we doen?
2: We gaan naar Scheveningen, want daar is een evenement bezig. Nou, dat is echt zo veelomvattend. Het heet de European Robotic League. En het is eigenlijk al een paar dagen bezig. Het is de 13e is het begonnen. Vandaag is de laatste dag. Maar als je in bent voor robots en je wil er meer over weten... ja, dan is Scheveningen, de boulevard en het strand is echt wel de place to be. Wat ze doen eigenlijk, ze hebben een living lab, zoals ze dat noemen... Robotic League, dat is een evenement en dat gaat eigenlijk heel Europa gaat dat door. Nu dus in Nederland. Op uitnodiging van de gemeente Den Haag. En wat ze eigenlijk doen is, ze testen robots in de openbare ruimte uit. En ze kijken eigenlijk van wat kunnen robots voor ons betekenen? Wat kunnen ze inspecteren? Kunnen ze dingen vervoeren? Kunnen ze ons ondersteunen met zaken? Bezoekers die kunnen live demonstraties kunnen ze zien. En ze kunnen ook meedoen aan workshops. En er is een onderzoek voor technologie en voor samenleving. Maar het belangrijkste is, je kan er aan meedoen. En nou ja, wat gebeurt er bijvoorbeeld vandaag? We gaan naar het strand toe en wat zien we daar? We zien daar een wedstrijd. Onder andere de finale van de wedstrijd. Meet the robots in de robots zone. Dan zie je eigenlijk teams die het tegen elkaar opnemen. En welke robot, welk team gaat winnen, dat is maar de vraag. Maar bijvoorbeeld, er is ook een drone playground. Heel veel mensen hebben nog geen drone, maar zouden misschien best wel eens een keertje daarmee willen leren. Hoe kan je die dingen laten vliegen? Nou, er is een drone playground. En je kan zelf, kan je mini-drones kan je besturen. En je kan drone games kan je spelen. Dat begint om 11 uur. Dat is op de Noordboulevard. Mm-hmm. Dat duurt tot 4:30. Maar met Lego kan je ook robots kan je bouwen. Kinderen kunnen hun eigen robot bouwen. Hoe leuk is dat?
0: Ja.
2: Dat begint om 10:30. Dat is bij de ingang van Legoland. Dan heb je de Battlebots. Dat zijn workshops. Dan kan je een robot kan je bouwen en vervolgens kan je daarmee aan de slag. En of dat nog niet genoeg is, er zijn ook nog robotfilms te zien. Er is een klein filmtheater is er gebouwd op de boulevard. En om 11:45 begint al de eerste robotfilm Conversaciones con un Mono. En het eindigt met een film om 7:30 vanavond met Blade Runner. Nou, die kennen we wel, die film. Kortom,
0: heerlijk.
2: Ben je in voor robots en wil je gewoon eens een keertje met zo'n drone leren vliegen? Dat lijkt mij zelf heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
2: Dan is Scheveningen wel een plekje om vandaag naartoe te gaan.
0: Jij bent vandaag in Scheveningen, begrijp ik, met een drone in je handen.
2: Ik vind het wel een uitdaging. Ja, ja, ik wil het wel eens een keertje... Je ziet ze zo vaak boven je hoofd. Opeens,
0: ja.
2: En dan kijk je boven, dan zie je er eentje. En dan denk je van, oeh, die zijn foto's aan het maken. Ga je gelijk zoeken van waar staat die meneer, mevrouw... met zo'n afstandsbediening. Die zie je dan weer niet.
0: Ja.
2: Lijkt me gewoon leuk om een keertje te proberen.
1: Ik ben er niet goed in. Ik heb het een keer geprobeerd.
0: Ja,
1: ja, dus
0: maar
1: succes,
0: jij liet het niet op tijd los. En jij ging mee de lucht in.
1: Ik ben hem kwijtgeraakt. Ergens in een boom is die beland.
0: Angelique, dankjewel. We weten weer waar we heen kunnen vandaag. Dankjewel. Heel graag tot de volgende keer. Hè?
2: Tot de volgende keer.
0: Zometeen Natine Patrick aan de bak. Patrick, wat ga je doen?
3: Zeker met natuurlijk een nieuwe ronde van het Eeuwroemspel. De ene laatste voor de finale. We hebben een cadeautje voor Haagse leraren in de archiefbak van 2000. De jarigen van vandaag en natuurlijk meezingers in de plaat voor 12.
0: Zometeen dus allemaal na 10 uur. Heel veel plezier. Ook met de rest van de dag hier op Radio West. Chick, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Jij ook, Jeroen.
0: Iedereen een fijne dag.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Zo dadelijk in Aan de Bak, een nieuwe ronde van het eeuwige roemspel. En Doe Maar, komt eraan. 10 uur, eerst het nieuws uit je eigen regio, Reinhard Roemer.
11: Politieagenten in kogelvrije vesten zijn gisteravond uitgerukt vanwege een verklede vrouw in een trein op Leiden Centraal. Beide passagiers hadden gebeld omdat de vrouw met een zwaard en pijl en boog in een van de coupés zou zitten. Het bleek te gaan om cosplay-attributen. Bij cosplay verkleden mensen zich als personages uit films en series. Leden van atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers maken zich zorgen over de invoering van betaald parkeren bij de Duindamse Slag in Noordwijk. Ze dreigen honderden euro's extra kwijt te zijn aan hun hardloop- en wandelhobby omdat er betaald parkeren wordt ingevoerd. En de cast van 4045 The Musical wordt versterkt met een aantal grote namen. Bijna 2 jaar is het stuk al te zien in de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld. Vanaf september worden 2 regiogenoten toegevoegd aan de musicalcast. Joep Paddenburg uit Noordwijk en Zoetermeerder en musical awardwinnaar René van Kooten. Meer regionieuws straks om 11:30, nu het overige nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De 4 inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Tebbenhof.
19: Tot 12 uur aan de bak.

0: jaren zeggen. Mr. Ed was het niet, want die kennen we bij naam en toenaam natuurlijk. A horse with no name. America op Radio West.
1: Morgen is er al koffie.
0: Tiende jaargang, aflevering 2281. Goed dat je erbij bent op deze vrijdagse editie. Want ja, het voelt misschien niet zo. Voelt alsof het weekend al lang begonnen is natuurlijk. Maar het is

0: komt gewoon uit Odilia Peel in Nederland. Nona en Forever Yours.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, en als het vrijdag is, dan weet je het wel. Dat wordt meezingen.
1: Nummer 1.

0: niet mis. Ja, er is wat te kiezen op deze vrijdag, zoals altijd. En jij bepaalt welk van deze twee ik straks ga draaien. Rond 11:50. Donna Summer is nummer 1 met Hot Stuff. En Arne Jansen is nummer 2, Meisjes met Rode Haren.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, Donna Summer. Nummer 2, Arne Jansen. En dan draai ik straks rond 11:50 de plaat met de meeste stemmen. Oh ja, en appen naar de studio is heel simpel. Het nummer daarvoor is 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Wordt Quick Boys zaterdag tegen IJsselmeervogels kampioen van de tweede divisie. En kan Rijnsburg ze helpen door punten af te snoepen van Hoek. Die staan momenteel derde. En in de derde divisie, wat doet Scheveningen in de degradatiestrijd op bezoek bij Blauw-Geel 38 in Veghel?
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Bob Marley op Radio West en One Love. Blijven de buurt voor een nieuwe ronde van het eeuwige roemspel met bijzonder fijne muzikale prijzen. Maar straks in het regionieuws ook onder meer een nieuwe klus voor Zoetermeerse musicalster René van Kooten.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30, Reinhard Roemer met het regionieuws.
10: Renners rond de burcht van Leiden halen geld op vanmorgen voor het goede doel. Initiatiefnemer Pieter Hoogstraten hoopt er zelfs een ultramarathon van 75 kilometer van te maken en zoveel geld binnen te halen voor ALS. Verslaggever Bob Brinkman liep vanmorgen een paar rondjes met Hoogstraten mee.
11: Ja, sorry. Oh, daar word je buiten adem van, zeg. Oh. Ik ren hier rond de burcht van Leiden. Prachtig uitzicht over die oude stad. Tot 3 uur vanmiddag. Pieter, ben jij rondjes aan het rennen? Waarom?
12: Dat klopt. Mijn vader heeft AOS. En voor AOS is het nog steeds geen medicijn. We zijn hier heel zichtbaar. Mensen kunnen doneren. Ik hoop dat er zoveel mogelijk support is.
11: En mensen kunnen meerennen met je, zoals ik.
10: Tot vanmiddag 3 uur dus kun je rond de Leidse burcht meerennen voor het goede doel. Geld ophalen om ALS te bestrijden dus. TNO heeft een lasertechnologie ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens het Delftse en Haagse onderzoeksbureau kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99% van het gebruikte zilver en silicium in die zonnepanelen worden teruggewonnen. Zonnepanelen zijn ontworpen om tenminste 25 jaar mee te gaan en zijn moeilijk te ontmantelen. En de cast van 4045, de musical, wordt versterkt met een aantal grote namen. Bijna 2 jaar is het stuk al te zien in de Midden-Nederland-hallen in Barneveld. En vanaf september worden 2 regiogenoten toegevoegd aan de musical cast. Joep Paddenburg uit Noordwijk en Zoetermeerder en musical awardwinnaar René van Kooten. Ook awardwinnaar Esmee Dekker en Suzanne Visser doen mee. René van Kooten kijkt uit naar zijn rol in 4045, de musical. Als oud-docent geschiedenis vind ik het bijzonder belangrijk om het verhaal over deze periode in de geschiedenis te blijven vertellen, zegt Van Koten. Hij noemt de musical een bijzonder en belangrijk verhaal dat verteld moet blijven worden en ook een technisch hoogstandje.
0: Nou, ben benieuwd naar al die namen. Suzanne Visser is bijzonder. Het is haar musical debuut. Die kennen we uit Gooise Vrouwen bijvoorbeeld en lang geleden uit de Vlaamse Pot. Mooie toevoeging aan die cast. Kijken we even naar het weer van vandaag. Ja, nogal wisselvallig volgens mij, maar Jordi Bloem heeft de details.
13: Ook vandaag is het onstandvastig met vrij veel bewolking, bouwopklaringen en ook wat buiigheid vanaf zee, dus enkele buien. En vanmiddag wordt het hooguit een graad of 12 in de regio met matige, frisse noordwestelijke wind. Vanavond dan vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met afzwakkende westelijke wind. Morgen zwakke tot matige westenwind met meer ruimte voor de zon, zonnestapelwolken. Ook morgen wel af en toe een bui. En de middagtemperatuur is 13 of 14 graden.
10: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Daan op de vrijdagmorgen. Dit is Radio West en Reeling in the Years. Straks jouw kans op een prachtige nieuwe stereo-installatie die er oud uitziet, maar klinkt als een klokkie.
1: De archiefbak.
0: Doen we zo in het eeuwige roemspel, maar eerst het jaar.
2: 1983.
0: Op 29 mei 1983 is het voor het eerst in 6 jaar weer Vlaggetjesdag op Scheveningen. De haringvangst op de Noordzee mag worden hervat, omdat er meer dan genoeg vissen weer rondzwemmen in de zee. En dit is een beetje gek gezicht. De gele streekbussen hebben ineens reclame op de zijkant. Dat is een proef in mei van dat jaar. Advertenties zijn van een verzekeringsmaatschappij en een tijdschrift. En het blijkt een succes. Vanaf januari het jaar daarna krijgen alle streekbussen reclame op de zijkant. Busbedrijven willen de inkomsten gebruiken om meer abris neer te zetten en om comfortabeler bussen te laten rijden in Nederland. Robert Paul staat in de hitparade in 1983. De cabaretier heeft veel succes in de theaters met zijn stemimitaties. En de single Het kan vriezen, het kan dooien laat hij weerman Jan Pelleboer persiflaasjes aankondigen van bekende Nederlandse liedjes. Onder andere Henny Vrienten van Doe Maar moet eraan geloven.

deed hij toch geweldig voor destijds. Hij had niet alleen een uitstekende Jan Pelleboer en Henny Vrienden in de aanbieding. Nee, Dolf Brouwers, Dries van Acht, Connie van der Bos, Marco Bakker kan ik me herinneren uit zijn liedjes destijds. De geweldige Robert Paul.

0: Beetje ondergewaardeerd liedje vind ik dit altijd van de Dolly Dots. Maar wat is goed gedaan. Don't Give Up hoorde je op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Jazeker, want tot en met aanstaande woensdag kun je nog stemmen voor de eeuwige roemlijst via omroepwest.nl. En daarom besteden we deze week extra aandacht aan die lijst door middel van het eeuwige roemspel. Dat is de moeite waard, want vanmiddag gaat er een geweldige hoofdprijs uit. Die klinkt als een klok. Het is een retro platenspeler, gebaseerd op die platenspelers uit de vorige eeuw. Zo ziet hij er dus uit, met de buitenkant van echt hout. Maar het is eigenlijk een heuse stereo-installatie, want niet alleen vinyl kun je erop spelen. Je kunt er ook cd's, cassettes, mp3's mee afspelen. En er zit gewoon radio in. Nou, dat is toch heerlijk. Het is een prachtig apparaat dat je nu kunt winnen als je belt met 070-390-5454. Want hoe werkt het? We hebben een liedje van de stemlijst van de eeuwige roem. En daar is een woord uit weggevallen. En als je nou raadt wat dat woord is, dan heb je sowieso al een prijs te pakken en maak je dus kans op je hoofdprijs van vanmiddag. Nou, daar komt-ie. Het liedje van deze ronde is een bekende uit de Haagse regio.
2: Tsikiti.
0: Ja. Ah, dat is te doen hoor. 070-390-5454. Welk woord is daar weggevallen? 070-390-5454. Heb je dat woord al goed?

0: Bruno Mars. Zo heet hij, I Just Might.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Met Wouter Kombuur uit Tilburg. Goedemorgen, Wouter.
2: Goedemorgen.
0: Nou, volgens mij hebben we elkaar nog nooit gesproken. En dat snap ik wel, want je komt uit Tilburg.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kom je bij Radio West uit?
2: Nou ja, ik ben daarna geboren en ik ben altijd daarna blijven volgen.
0: Nou, wat leuk zeg. En we hebben ook een Haagse opgave in het eeuwige roemspel in dit geval. Een nummer van de Golden Earrings namelijk. Er is één woord weggevallen en ik wil van jou horen welk woord het is.
3: Tsikiti.
2: Peace.
0: Jij zegt?
2: Peace.
0: Natuurlijk. Hartstikke goed. Dat is een inkopper, Wouter. Goed gedaan. Heb je je stemlijstje voor de eeuwige roemlijst al doorgegeven aan ons?
2: Nee, nog niet. Dat moet nog gebeuren.
0: Oh, heel goed. Nou, je hebt nog tot aanstaande woensdag 12 uur 's middags, hè? Dus het kan nog net even.
2: Oké. Dat komt goed.
0: Heel goed. Nou, van harte gefeliciteerd. Dit heb je alvast getackled. Dat betekent dat ik een 3-cd-box voor je heb met het beste van Nederlandse bodem uit de Nederlandse top 40 van de afgelopen decennia. Dus dat gaat van de Golden Earring naar Nederlandstalig, sorry. Dat gaat van Marco Borsato tot Bluff en omgekeerd. Dus dat is hartstikke lekker. En je maakt natuurlijk kans op die hoofdprijs, dat stereo-installatiegeweld. Vanmiddag tussen 4 en 5 kun je gebeld worden door Bas Martinius. Dat is al schrikken. En dan ga je de finale wellicht spelen en dan maak je kans op die hele stereo-installatie. Het zou toch lekker zijn, hè?
2: Ja. Dat zou lekker zijn, inderdaad, dat klopt.
0: Nou, ik ga voor je duimen, Wouter. Dankjewel voor het meedoen en blijf lekker luisteren naar ons daar in Tilburg, hè?
2: Blijven we doen.
0: Heel goed. Doei, doei.
2: Oké, hoi.
0: En daar is hij dan, de plaat van de opgave, de Golden

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
10: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Westmaas.
14: Haagse leraren kregen een cadeautje in het jaar 2000. We komen het straks tegen in de archiefbak. Aan de bak. 11 uur, eerst het nieuws uit je regio, Reinhard Robber.
15: Een jong meisje is gisteravond vast komen te zitten in een basketbalnet op een sportveld aan de Vioolaan in Noordwijk. Ze kon niet zelfstandig loskomen en uiteindelijk heeft de brandweer het kind met behulp van een betonschaar bevrijd. Politieagenten in kogelvrije vesten zijn gisteravond uitgerukt vanwege een verklede vrouw in een trein op Leiden Centraal. Medepassagiers hadden de politie gebeld omdat de vrouw met een zwaard en pijl en boog in een van de coupés zou zitten. Het bleek te gaan om cosplay-attributen. Bij cosplay verkleden mensen zich als personages uit films, series of videogames. Meer regionieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar.
3: Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
18: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
19: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
20: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
21: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel.
23: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
22: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
24: Tot 12 uur.

0: Niet te vinden in je favoriete vogelgids, maar wel bezongen door Kenny Rogers, de scheidlijster.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Jazeker, want tot en met volgende week woensdag 12 uur kun je nog stemmen op de eeuwige roemlijst en mede bepalen hoe hij gaat klinken. Vanaf eerste Pinksterdag, 7 dagen lang op je radio, alle 860 liedjes van de eeuwige roemlijst. En het is fijn als wij weten wat jij dan de beste vindt van al die klassiekers natuurlijk. En we helpen je een klein beetje door elke dag in dit programma een ambassadeur aan het woord te laten voor een plaat uit de eeuwige roemlijst. Anneke de Lange uit Moerkapelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, en jij komt een van de collega's te hulp, begrijp ik. Want we hebben allemaal als presentatoren ook een plaat onder de arm genomen. Dat geldt in mijn geval voor De Dijk en Dansen op de Vulkaan. Vind je ook een lekkere plaat, hè, Anneke?
2: Ja, kijk, klopt.
0: Kijk, nou, daar scoor je al punten. Heel goed, heel goed. Maar mijn collega Menno Tamming heeft er ook eentje te pakken. En daar ben jij ook groot fan van. Hoe zit dat?
2: Nou, het komt eigenlijk door dat... Mag ik al gelijk noemen wie...
0: Ja hoor, tuurlijk. Het is jouw feestje.
2: Harry Jekkers vind ik echt een onwijs gave artiest. Mm-hmm. Ik heb al zijn shows gezien en hij staat nu voor het laatst, zeg maar, in de Koninklijke Schouwburg op het zondagmiddagmatinee met zijn verhaal achter de liedjes. Mm-hmm. En hij sluit af in het openluchttheater van het Zuiderpark in eind juni. En dan stopt hij.
0: Ja.
2: En dat vind ik zo jammer. En wel begrijpelijk, want hij wordt 75 of is 75. Maar het is een heel groot, veelzijdig artiest. Hij schrijft superleuke kinderliedjes. Daar zijn onze kinderen mee opgegroeid. Hij schrijft hele mooie liedjes voor volwassenen. En zijn shows waren natuurlijk zo gaaf. Dat ik vind, hij verdient alle eer omdat hij nu gaat stoppen. Moet hij echt nog een keer geroemd worden.
0: Nou ja, dat is een mooi pleidooi. Anneke, heb je hem vaak gezien live in theater of elders?
2: Ik heb al zijn shows gezien.
0: Wow.
2: Al zijn theatershows en naar... Zijn laatste show van het verhaal achter de liedjes... Mm-hmm. Ben ik zelfs 2 keer geweest, omdat ik het zo gaaf vind.
0: Zo.
2: Dus,
0: Nou, dat zegt wel wat inderdaad, ja. En hoeveel geld is er van Menno naar jou toe gegaan om dit allemaal te beweren?
2: Nou, ik wist... Het is dat jij het vertelde toen ik mij opgaf. Ik wist niet eens dat Menno...
0: Oké. Vooruit, dan ben ik gerustgesteld. Heel goed, heel goed.
2: Ja.
0: Want we hebben natuurlijk van Harry Jekkers O.O. Den Haag op de lijst staan. Als Harry Klorkestein, pseudoniem.
2: Ja.
0: We hebben het kleine orkest op de lijst staan met Over de Muur. Maar jij wil die andere, hè?
2: Ja, ik vind het liedje zo mooi van hem. En dat is gewoon van Harry Jekkers. Ja, dat vind ik een van zijn mooiste liedjes.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien. Het pleidooi was overduidelijk. Wil je er nog wat aan toevoegen aan alle luisteraars?
2: Nou, ik zou zeggen, het is bijna niet meer mogelijk om aan kaartjes te komen. Maar heb je nog een kans, ga erheen. Je leert er ook zelfs wat van.
0: Oké. Dus. En ga vooral naar omroepwest.nl, naar de eeuwige roem stemlijst. Want daar gaat het in dit geval om. Ja.
2: En stem op Harry Jekkers. Okay. Hij verdient het.
0: Zo mooi van Harry Jekkers. Dankjewel, Anneke.

0: vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.
3: Hey Patrick, lekker bakkie.
4: Ah!

0: Even denken bij het kruisje. Sign, seal, delivered, I'm yours van Stevie Wonder.
1: De plaats. Voor 12.
0: En voor welke plaat voor 12 zou je tekenen vandaag? Wordt dat Hot Stuff van Donna Summer of Meisjes met rode haren van Arne Jansen? Het is het typische geval van de vrijdag, dus de meezingers staan weer paraat voor je. Maar welke gaat het worden? En nou, Connie weet het wel. Goedemorgen, Patrick. Allebei goed, maar toch nummer 2. Fijn weekend en de groetjes. Dankjewel en de groeten terug natuurlijk. Van ons uit, Arne Jansen is voor je genoteerd met de Meisjes met rode haren natuurlijk. En dan een stem die binnenkomt van Rosalinda van Berg. Goedemorgen, Patrick. Voor mij nummer 2, fijne dag en een mooi weekend. Dankjewel. Die is genoteerd ook voor Arne Jansen. Joke zegt, goedemorgen, Patrick. Ik ga vandaag voor nummer 1. Wens jullie een fijne uitzending en een mooie dag. Dankjewel, voor jou ook natuurlijk. En dan een Summer is voor jou genoteerd natuurlijk. Dan een stem van, waar is die gebleven? Oh, wat is dat toch verschrikkelijk op Facebook soms. Je kunt natuurlijk op de Facebookpagina van Radio West stemmen, maar je mag natuurlijk ook appen naar me in de studio. 070-307-8080. Anja schrijft, meisjes met rode haren voor mij. We hebben een kleindochter van 14 jaar met supermooie, lange, rode haren. En soms zing ik dat voor haar zodra ze binnenkomt. Ik weet niet of de kleindochter dat zeer kan waarderen natuurlijk, maar leuk is het wel. Dankjewel en meteen duidelijk waarom je daarvoor stemt natuurlijk. Mocht je zelf nog even mee willen stemmen, doe dat dan, want rond 11:45 gaan we alle stemmen bij elkaar optellen. Ondertussen Toto met Africa op de radio. I hear the

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Goedemorgen, dit is Radio West, 2:30. Reinhard Roemer, het regionieuws.
12: Goedemorgen Patrick. Een jong meisje is gisteravond vast komen te zitten in een basketbalnet op een sportveld aan de Vioolaan in Noordwijk. Ze kon niet meer op eigen kracht loskomen. Hoe ze uiteindelijk in het net terecht kwam is niet duidelijk. De brandweer heeft het kind met behulp van een betonschaar bevrijd. De cast van 4045 The Musical wordt versterkt met een aantal grote namen. Bijna 2 jaar is het stuk al te zien in de Midden-Nederland-hallen in Barneveld. En vanaf september worden 2 regiogenoten toegevoegd aan de musical cast. Joep Paddenburg uit Noordwijk en Zoetermeerder en Musical Award-winnaar René van Kooten. Ook award-winnaar Esmee Dekker doet mee, net als Suzanne Visser. Zij maakt haar musical debuut. Visser was eerder te zien in Gooise Vrouwen en in De Vlaamse Pot. Zoetermeerder René van Kooten kijkt uit naar zijn rol in 4045 de musical. Hij zegt: als oud-docent geschiedenis vind ik het bijzonder belangrijk om het verhaal over deze periode in de geschiedenis te blijven vertellen. Al dus van Kooten dus. En renners rond de Burcht van Leiden halen geld op voor het goede doel. Initiatiefnemer Pieter Hoogstraten hoopt er zelfs een ultramarathon van 75 kilometer van te maken. Hij wil zo veel geld binnenhalen om ALS te bestrijden. Verslaggever Bob Brinkman liep vanmorgen een paar rondjes met Hoogstraten mee.
13: Ja, sorry. Daar word je buiten adem van, zeg. Ik ren hier rond de Burcht van Leiden. Prachtig uitzicht over die oude stad. Tot 3 uur vanmiddag. Pieter, ben jij rondjes aan het rennen? Waarom?
14: Dat klopt. Mijn vader heeft AOS. En voor AOS is het nog steeds geen medicijn. We zijn heel zichtbaar. Mensen kunnen doneren. Ik hoop dat er zoveel mogelijk support is.
13: En mensen kunnen meerennen met je, zoals ik.
12: Bob is gewend om achter de feiten aan te rennen, maar niet vaak genoeg kennelijk. Dat moet hij nog een beetje oefenen. Tot vanmiddag 3 uur dus kun je rond de Leidse Burcht meerennen voor dat goede doel.
11: En gelukkig hoeft hij pas weer na 12 bij Menno in de Middag. Tot die tijd
12: ben zit benieuwd.
11: Hij aan het zuurstof. Jordi Bloem bij de Weerexperts.
15: Ook vandaag is het onstandvastig met vrij veel bewolking, een paar opklaringen en ook wat buiigheid vanaf zee, dus enkele buien. En vanmiddag wordt het hooguit een graad of 12 in de regio met matige, frisse noordwestelijke wind. Vanavond dan vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met afzwakkende westelijke wind. Morgen zwakker tot matige westenwind met meer ruimte voor de zon, zonnestapelwolken. Ook morgen wel af en toe een bui. En de middagtemperatuur is 13 of 14 graden.
12: Dankjewel Jordi. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West, Teletext en omroepwest.nl.

0: Ik doe het back op Radio West en Everywhere. Zo dadelijk de jaargang van vandaag, 15 mei.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even naar het jaar.
2: 2000.
0: De Amerikaanse overheid stelt op 1 mei 2000 het Global Positioning System beschikbaar voor algemeen burgerlijk gebruik. Het wat, zei hij daar? Nou, we kennen het tegenwoordig als GPS en de routeplanning kan niet meer zonder. De roman De Oesters van Namke komt uit in 2000 van schrijver Kees van Bijen. Gaat over de stormachtige liefdesrelatie van een jongen en een meisje. 2 jaar later wordt het boek verfilmd met in de hoofdrollen Katja Schuurman en Egbert-Jan Weber. En een cadeautje voor leraren van het Haagse basis.

0: bewijs van waardering vanuit de gemeente Den Haag. Dat zou nu omgerekend 136 euro zijn. Onderwijswethouder Pierre Heijnen legt uit dat het geld niet alleen bedoeld is om leraren in Den Haag te houden, maar er is ook een andere reden voor.
1: Ik hoop dat iedereen die nu in Den Haag werkzaam is, in Den Haag wil blijven werken, want dit is een prachtige stad met een heleboel kinderen die heel dankbaar zijn voor de inspanningen van de juf en de meester. Maar ik heb niet de illusie dat met deze waarderingstoelagen mensen, als ze geneigd zijn te kiezen voor een andere werkplek in het land, zich dan door deze waarderingstoelagen in Den Haag laten houden. Dat is ook niet het karakter van deze toelagen. Die is echt om uit te drukken: bedankt juf en meester voor jullie extra werk het afgelopen jaar. 2000.

0: Die zou op je stemlijstje kunnen staan voor de Eeuwige Roemlijst. Mark Knopfler van Dire Straits en What It Is. Ga maar even naar omroepwest.nl, klik op Eeuwige Roem en dan komt het helemaal vanzelf goed. 5 liedjes mag je minimaal invullen. En het mogen er 25 zijn. En geloof me, dat is nog best kiezen hoor.
1: Ja.
0: Zeker wel, de verjaardagen van vandaag. Ze zijn natuurlijk altijd welkom via Aan de Bak, apenstaartje omroepwest.nl. Aan de Bak, apenstaartje omroepwest.nl. Vandaag 15 mei, verjaardag van Johanna de Vries uit Rijswijk. Ja, van harte gefeliciteerd Johanna. En Tilly Fortuyn meldt, ik heb nog een jarige voor je. Eigenlijk voor morgen de 16e. Arthur Vos wordt dan 77 jaar. Van harte gefeliciteerd. En Tilly schrijft erbij, mag je morgen mee naar de Efteling? Nou, daar ben je dan 77 voor geworden. Dat mag eindelijk. Nou, dat vind ik dat toch wel weer sympathiek. Maak er een mooie dag van morgen. En van harte gefeliciteerd. Lekker liedje voor alle jarigen. McGuinn, Clark en Hillman.

0: Ben Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off. Nog een nagekomen jager trouwens, want Jan de Jong schrijft nog even een mailtje via aandebak@omroepwest.nl. Hallo Patrick, vandaag is mijn schoonzuster Elisa de Jong 59 geworden. En aanstaande zondag is mevrouw Cora de Jong 80 jaar jong. Nou, wat een feestweekend, beste Jan. Gefeliciteerd allebei, schrijft hij erbij. Daar sluit ik mij natuurlijk van harte bij aan. En straks, na 12. Een man die enorme stapels geld onder zijn arm heeft. Ik weet niet wat
1: ja,
0: dat is,
1: ik hoor
0: maar
1: het net.
0: Ja, je bent luisteraars aan het omkopen.
1: Ja, zo werkt dat, Patrick. Ja, ja, zo kwam ons huis ook op één natuurlijk,
0: nou,
1: uiteindelijk.
0: Ja, in de eeuwige roem. Nou, nu is hij druk bezig met Zo Mooi van Harry Jekkers.
1: Ik hoorde hem net. Prachtig plaatje blijft dat toch.
0: Zeker, ja. Absoluut waar. Absoluut. Ja. Maar wat gaat er na 12 gebeuren?
1: Nou ja, we gaan in plaats van het weekoverzicht ruim baan maken voor Francis Kleiweg. Nog eens een keertje over het Eurovisie Songfestival in deze week. Want morgen de finale en gisteren was er een halve finale. Dus kijk of die iets beter was dan die van afgelopen dinsdag. Francis komt zo meteen met de conclusies. Maar we gaan ook vooral weer in het verleden duiken van het Songfestival. Dat blijft toch altijd leuk.
0: Verder in ieder geval beter bekeken dan dinsdag.
1: Ja.
0: Dus dat is al heel
1: wat. Dat was wel een dramatisch dieptepunt, inderdaad. Ja, goed. En niet helemaal onterecht, trouwens. We hebben de vrijdagmiddagborrelartiest. Gaat zo meteen vertellen wie dat is. Natuurlijk het eeuwige roemspel, hè, op weg naar die finale vanmiddag met die mooie prijs die eruit gaat. Die platenspeler. En Bob Brinkman is er.
0: Is hij bijgekomen? Van zijn rondjes rondleiden?
1: Ja? Dat inderdaad. En hij heeft, we hebben zoveel met Bob meegemaakt. Dus we hebben geen weekoverzicht. Maar we gaan toch nog even terug in deze week. Alle avonturen die Bob heeft meegemaakt. Dus we komen weer bij de Sex and the Flamingo's uit. En Samantha Steenwijk waar die ging paardrijden. Kortom, Bob heeft ook zijn rol in deze uitzending.
0: Ja, een soort Bob-weekoverzicht.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, je hoort het allemaal straks na 12. Niet te missen natuurlijk. Tussen 12 en 2 bij Menno in de Middag. En straks de plaat voor 12 na deze van Roxy Music. Evelyn.

0: Geweldige muziek van Brian Ferry en Roxy Music en Avalon.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor stemmen op de meezingers vandaag in de plaat voor 12. Jazeker, je hebt er weer één gekozen hoor. Och, 65% gaat niet voor Donna Summer, maar wel voor de meisjes met rode haren. Arne Jansen, fijn weekend.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: We zijn er zo met de laatste van de week. Tot 2 uur, Menno in de middag. Het nieuws uit je regio, dat krijg je van André Kolen.
9: Bij het Tiki-bad in Wassenaar heeft iemand gefilmd over de wanden van kleedhokjes. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Er is iemand aangehouden. Over leeftijd en woonplaats doet de politie geen mededelingen. Een jong meisje is gisteravond vastkomen te zitten in een basketbalnet op een sportveld aan de Viollaan in Noordwijk. Ze kon niet zelfstandig loskomen. Uiteindelijk heeft de brandweer het kind met behulp van een betonschaar bevrijd. Politieagenten in kogelvrije vesten zijn gisteravond uitgerukt vanwege een verklede vrouw in een trein op Leiden Centraal. Medepassagiers hadden de politie gebeld omdat de vrouw met een zwaard en pijl en boog in een van de coupés zou zitten. Maar het bleek te gaan om een cosplay. Bij dat cosplayen, daar verkleden mensen zich als personages uit films, series of videogames. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat 2 moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn 2 toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: René en High Time He Went. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Het is vrijdag. We gaan het weekend inluiden hier in Menno in de Middag. Dat doen we in het tweede uur met de weekendklapper. Die mag jij uitkiezen, hè? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Het plaatje waarmee je wil openen straks na ene. En ook waar je mee af wil sluiten, hè? Dat is jouw plaat. En de hele week zoeken we jouw favoriete songfestivalplaat. Dus ook even mailen naar menno@omroepwest.nl. En over het songfestival gesproken. Ze stapt zometeen weer binnen. Onze Francis Kleiwecht van de redactie van Omroep West. Songfestivalkenner bij uitstek. Ze heeft de halve finale gisteren bekeken. En we blikken natuurlijk ook vooruit op de finale. Maar we gaan ook terug in het verleden van het Songfestival. Doen we dit half uur nog. Verder natuurlijk dat eeuwige roemspel. Hè, dat we de hele week al spelen met mooie prijzen. En we hebben de vrijdagmiddag borrelartiest over een uurtje. En dat is Johnny Valentino.
1: Op de kaart.
0: Leuk om hem ook weer te spreken. En Bob Brinkman natuurlijk, ook aan het einde van deze week. In een week waarin jij toch veel hoogtepunten hebt beleefd. En ik ga je beloven, we gaan zo een beetje verstrooid door dit programma nog een paar keer terugkomen op wat jij deze week hebt meegemaakt.
2: Ik ga hoogtepunt na hoogtepunt herbeleven. Ik weet niet of ik dat aan kan, Menno. Het is echt een week van een climax geweest.
0: Echt, hè? Ja. Man. Ja. Wat voor
2: genoeg meegemaakt.
0: Wat voor je het meest indrukwekkende wat je hebt meegemaakt?
2: Nou, op het paard zitten van Samantha Steenwijk deze week vond ik toch wel heel indrukwekkend. Ja, dat gebeurt niet zo vaak.
0: Nou, en het leuke is, kijk, dat paard was zelf ook onder de indruk. Want laten we dan gelijk maar even gaan luisteren. Jij was inderdaad bij Samantha Steenwijk. Dat was op een manege, al mochten we geen manege zeggen. Hè. Het was van IJsbrand Chardon natuurlijk, hè, die bekende paardenmenner. In Den Horen was dat. En Samantha Steenwijk heeft daar haar paarden. En jij was daar. En je hebt zelfs paard gereden, maar er gebeurde ook iets heel geks. Dan moet je maar luisteren, dit.
2: Je kijkt nu naar Mozart. Je hebt het zadel eraf gehaald. Hoe staat hij erbij?
3: Nou ja, Mozart is wel heel erg blij met zijn buurman, zie ik. Hij heeft ineens 5 benen in plaats van 4, maar dat gaat terzijde.
2: Nou, dat is op zich wel een heel vreemd beeld. Want als Mozart dan voorbij galoppeert, dan zwaait er wat onderdoor.
3: Ja, maar een soort stofzuiger. Een soort klepel.
2: Ja. Ja, Menno vraagt of dat wat met mij te maken heeft, dat 5
3: benen. Zou heel goed kunnen.
2: Ja, dat denk ik niet, hoor. Dat denk ik niet.
3: Overkoninklijke... Bij jou is die weg, toch? Heb ik daar aangeplakt?
0: Ja, nou, Bob, dit was afgelopen week met Samantha Steenwijk. Nou. En die vraag was wel terecht. Hoe is het eigenlijk met je edele delen? Want die waren er flink aan toe, hè? Nadat je paard had gereden op Mozart.
2: Ja, nou, ik kan heel de regio geruststellen. Het gaat er weer goed mee, hoor.
0: Nou, vooral je vriendin, absoluut. Die aanstaande vrouw natuurlijk, geruststellen.
2: Oh ja, ja. Ook zij ook. Ja, inderdaad. Ja.
0: Hey, we gaan maar gauw die pijl gooien. Dat lijkt me het beste. Eens even kijken, zo vlak voor het weekend. Waar gaan we naartoe, Bob, deze mooie vrijdag? En er komt nog veel meer, hè, Bob. Je gaat nog op een vliegend tapijt straks. En je doet toch verslag van parende flamingo's in Avifauna. Daar gaan we ook nog naar luisteren. We gaan vandaag, Bob, naar... het is hartje Den Haag. Gewoon lekker naar Den Haag.
2: Oh, dan weet ik wel wat leuke dingen.
0: Ja, nou, horen we je zo.
2: Dat komt wel goed.
0: Over een half uurtje. Tot zo.
2: Tot zometeen.

0: Ja, met onze handen op ons hart staan wij hier. Francis Kleijwert en ik in de studio bij dit thema. Ja. Ja, ik moest hem even helemaal laten horen.
1: Het is toch een mooi
0: We zitten een dag voor de finale. We weten het allemaal zonder Nederland. Maar toch staan we deze week stil bij het Eurovisie Songfestival.
1: Zeker weten.
0: En dankzij jou weten we er net weer een beetje meer van. We gaan zometeen in het verleden duiken weer. Hè?
1: Dat ook zeker.
0: Van het Songfestival. Maar is maar weer eens eventjes de halve finale gisteren.
1: Ja, gisteravond was de tweede halve finale. Nou, het was gelukkig wel wat beter dan de eerste halve finale.
0: Ja, dat kon ook niet anders.
1: Kon ook niet zoveel slechter. Nee, er was net iets meer verschillende liedjes. Ook beter gezongen.
0: Heel benieuwd wat je gezien hebt. Want daar ben je altijd goed in om dat eventjes op een rij te zetten.
1: Het was natuurlijk ook weer Gekhuizen en de Circus bij elkaar. Dat moet ik toegeven. Allereerst weer die presentatoren. Aan het begin van de avond werd een outfit mede mogelijk gemaakt door de firma Verzopen Kat. Later had die presentator dan weer een pak aan met allemaal veren waar volgens mij Pino voor is geslacht.
0: Ah, ja.
1: En daarna had hij weer dat pak aan van Adriaan van Bassie. Terwijl Adriaan had al gebeld dat hij hem terug wilde. Dan Luxemburg heeft dit jaar de blote voetenbeurt. Er is altijd een zangeres die op blote voeten moet dansen.
0: Elk jaar weer.
1: Zij was het dit jaar. Mocht je post-its kwijt zijn. Armenië had ze even geleend voor zijn jasje.
0: Ach.
1: Cyprus had Shakira van Temu besteld. Bulgarije deed nog even een stoelendans tussendoor. Kan gewoon. Dan Oostenrijk. Ja, die heeft een blauwe ster op zijn oog gesminkt. Maar van ver af lijkt het of hij een blauwe
0: oog
1: heeft. En zijn dansers komen zo uit de Bamigo reclame. Met van die beestkoppen.
0: Ja.
1: En hij zingt ook nog een nummer. Een soort van verroekte halbe stoende nummer. Dus dat was een soort van koortsdroom dat optreden. dan Australië steeg op uit haar piano. En dat op Hemelvaartsdag. En ja, tot slot hadden we ook nog de zanger van het Verenigd Koninkrijk. Ja, die had volgens mij net zijn vingers in stopcontact gedaan.
0: Wat
1: aan zijn kapsel te zien. Het stond alle kanten op, maar niet de goede.
0: Kijk, nou goed, oké.
1: Dat is de samenvatting van
0: gisteravond. Zeker, zeker. De kanshebbers, hè. Want zat hier wat tussen waarvan je zegt van, nou, dat gaat morgen in de finale hoge ogen gooien? Of?
1: Ja, die hebben we ook zeker. Maar die wil ik even bewaren tot laatst. Want daar zit weer een heel verhaal. Ja.
0: Nee, gaan we zo meteen doen. Ja. Want ja, daar komen we nu bij een favoriet onderdeel van mij.
1: Ja, nee, de kanshebbers wil je toch nog eerst? Ja, nee, eerst nog even de kans. Ik wou beginnen met Frankrijk namelijk.
0: Ah,
1: ja, die fiets. Maar ik dacht, anders geef ik alles al weg.
0: Neem gewoon de uitzending
1: doe je
0: over.
1: Ding,
0: doe je ding. Doe je ding. Nee, ga verder, Francis.
1: Voor morgen, dus morgen moet je deze landen echt in de gaten houden. Want die gaan waarschijnlijk, nou, één van die gaat winnen.
0: Mm-hmm.
1: En de eerste is Frankrijk, die ik wil doornemen. En je merkt aan Frankrijk dat zij de afgelopen jaren, zij willen gewoon heel graag een keer winnen. Dus de afgelopen jaren heb steeds een zanger gestuurd die goed kan zingen. Een nummer wat blijft hangen. Een optreden waar je naar blijft kijken. Ja, dit jaar is eigenlijk niet anders. Ze hebben Monroe met het nummer Regard. En het is een soort van opera-achtig nummer met een hele toffe vioolopbouw. Ja, ze kan heel goed zingen en het gaat zeker 12 points scoren.
0: Oh ja.

0: ja. Dit kunnen ze toch altijd, ja, hè, in Frankrijk. Ja, mooi. Oké. Okay. Ja.
1: Dus deze gaat... ik ben heel benieuwd waar deze gaat eindigen. Ja. Maar dit wordt sowieso... Het is een top optreden. Gisteren hebben we hem natuurlijk ook al gezien. Dan een land waarvan ik niet per se weet of hij gaat winnen. Maar gaat morgen wel echt feestvreugdevolgend werken. En dat is Italië. Die sturen namelijk Sol da Vinci met Per Sempre Si. En ja, het is een soort van Italiaans kroegentochtnummertje. Dus gewoon lekker in de zomer, lekker meezingen. Biertje in je hand, appel, spritz, pizza. en ik weet dus niet of hij gaat winnen. Maar ik denk dat wel heel veel mensen dit kunnen waarderen morgen.
0: Ik vind de titel al mooi. Per Sempre.

0: goed, ook goed,
1: ja,
0: ook goed.
1: Ja, ik dacht
0: zeker
1: wel dat jij dit kon waarderen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dan een land waar we echt heel erg rekening mee moeten houden dat hij gaat winnen. Dit is mijn voorspelling, ik denk dat deze gaat winnen. En dat is Finland. Daar hebben we het dinsdag natuurlijk over gehad.
0: Zeker.
1: Maar die sturen de violist Linda Lampenius en de zanger Peter Parkonen met het nummer Liikin Haitin. Ja, en die hebben dus op een of andere manier de trends van de afgelopen 5 jaar... in 1 liedje weten te proppen, maar wel dat het niet te veel is, dat het origineel is, dat het nieuw blijft. Ja, die gaat het heel goed doen.

0: En dan komt die viool, hè? Ja. En is die viool nou wel of niet live, hè?
1: Ja, ze zeggen dus van wel. Ja. Maar ik moet zeggen dat met het geluid en synchroon vraag ik hem een beetje af na dinsdag. Ja, maar goed, hij is blijkbaar live, zegt ze.
0: Ja.
1: En dan tot slot, en daar hadden we het net natuurlijk even over. De laatste kanshebber. En dat is een beetje een dark horse, namelijk Australië. Want die stond eigenlijk steeds een beetje in de middenmoot bij de bookmakers. Maar die is de afgelopen dagen omhoog gestegen. En die staat dus nu op plek 2 zelfs. Mm-hmm. En die sturen de zangeres Delta Goodrem met het nummer Eclipse. Ja, en het is een nummer en haar stem is een soort van combi van Davina Michelle, Demi Lovato en Celine Dion achter elkaar.
0: Nou, dat klinkt veelbelovend.
1: En het optreden is ook, zij gaat dus op een gegeven moment op die piano staan zingen en dan wordt ze omhoog gelift. Gisteren op Hemelvaartsdag dus ook. Het is heel Eurovision, maar het werkt wel.

0: En dan die piano erbij zien,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, en dan zie je het nu omhoog.
0: Ja, ja. Ja, het is een hoop geschreeuw hoor. Maar goed, oké, okay, een, ja, van de kanshebbers volgens
1: wel.
0: Jou.
1: Ja, dus ja. Zijn dit... moeten we met z'n allen naar Australië als ze winnen.
0: Zo, hé, dat zou wat zijn. Hé, hey, trouwens, je hebt je aangepast,
1: ja,
0: de outfit.
1: Ja, speciaal voor jou. Ja, douchepan shirt.
0: Hartstikke goed,
1: ja.
0: Douchepan. Heel leuk. Hé, ja. Hier kijk ik eigenlijk de hele week naar uit. Ja. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Trouwens, maandag kom je ook nog langs.
1: Ja.
0: Even de conclusies trekken na de finale.
1: Gaan we, doen.
0: Gaan we het winnende liedje eventjes laten horen
1: natuurlijk.
0: Maar ja, dit, ja...
1: Ja, hier doe je het eigenlijk de hele week voor.
0: Leg nog even uit wat het is.
1: We gaan mama appelsapjes doornemen. Ja. En dat zijn dus nummers die niet in het Nederlands zijn gezongen, maar waar je wel Nederlandse teksten en zinnen in hoort.
0: Ja.
1: Dat is vaak heel grappig, maar je bent ook wel wat rest van je leven verpest.
0: Zeker.
1: Want je gaat nooit meer de originele tekst horen. Dus
0: nee. Sorry
1: alvast. Zullen we gewoon beginnen met bij de eerste?
0: Ja.
1: Ja, die is van Griekenland. En eerst wil ik even zeggen, sorry papa en mama voor het gescheld. Maar ik vraag me dus een beetje af of deze zanger het echt wel zo leuk vindt. Want ik hoor hem dus steeds verdomme zingen. Ja, dit zingt hij ook maar een paar keer
0: verdomme.
1: In dat nummer. Dus
0: ja. Sorry,
1: je bent verpest morgen.
0: Ja.
1: dan door naar Moldavië. Ja, die doen niet mee met het WK voetbal. Maar ik heb wel het idee dat ze daar al een nummer voor klaar hadden liggen. Dat ze dachten, ja, wat dan? Nou, dan maar naar het Songfestival. Maar het is toch meer een voetbalnummer dan een Songfestivalnummer. Want die zangeres zingt steeds doorrollen, doe maar doorrollen.

0: Ja. Doorrollen. Ja, zeker. Goed gevonden.
1: Ja, goed hè. En dan nog even naar Kroatië. Ja, de bandnaam van deze meidengroep is al een mama appelsap op zich. Ze stellen zichzelf even voor.
2: Hi, we are Lelek.
0: Lelek?
1: Je wil niet weten hoe ze eruit zien dan. Hier al Lelek. Lelek die zingt het nummer Andromeda op het podium. Ja. Maar ik heb ook het idee dat ze verstoppertje aan het spelen zijn. Want ze zingen dus ook steeds Is daar iets?
0: Het leuke, Francis verzint dit zelf, hè? Jij zit te luisteren en dan hoor jij dit erin. Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ik weet niet wat dat zegt over mijn geest. Nee,
0: ja, dat weet ik ook niet. Maar goed, je kunt je laten helpen. Dat geeft helemaal niks. Maar ik vind deze ook goed. Is daar iets? Ja.
1: Maar ik heb ook een beetje, want dit zingen ze echt heel vaak. En op een gegeven moment denk je, ga dan kijken, muts. Maar ja, goed, dat, misschien ligt het aan mij.
0: Oh ja, dit was hem al, hè? Oh.
1: Ja, sorry. Ja. Nou, ja, okay. Er zit niet overal mama appelsap in.
0: Nee, dat is waar. Ik vind dit altijd zo ontzettend goed. Nou, hey, we gaan natuurlijk even terugblikken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want dat doen we de hele week. Het is vooral leuk natuurlijk in zo'n week om al die oude nummers er nog eens bij te pakken. Wat heb je meegenomen?
1: Het is natuurlijk een beetje de week is anders dan anders, omdat Nederland niet meedoet. Het is toch minder spannend. Maar ik dacht, we moeten toch gewoon afsluiten met de feesteditie. De nummers die je wil horen in zo'n week. En we beginnen nog een soort van rustig, maar wel met een nummer waar iedereen heel vrolijk van wordt. En ik ook altijd vakantievibes krijg. Dat is degene die derde is geworden in 1958, zo. Best een tijdje geleden. Maar dan heb ik het natuurlijk over het nummer Nel Blue, Di Pinto Di Blue van Domenico Modugno.
0: Ja.
1: Volare.
0: Ja, zeg. 1958. Ja.

0: die star ik wat.
1: Ja zeg, mooi.
2: Ik heb nu echt zin in pasta en pizza, ja, maar dat even terzijde. Ja. Dan sprongetje in de tijd. We gaan naar 1984. Ja, en dit nummer heb ik eigenlijk ook speciaal voor jou erin gedaan. Oh, want ja? Ik weet dat het een favoriet van je is.
1: Nou ja, het is wel vrolijk,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, je wordt hier ook heel vrolijk van.
1: Ja, Dickie Lou, Dickie Lee. Is dat ook een mama appelsap dit?
2: Ja, die is er wel. Ik ga ik niet opleggen.
1: De Harry's, hè?
2: Ja, de Harry's. Uit Zweden.
1: Uit Zweden. Ja. 1984.
2: Ja, oh, lang geleden, hè? Ja, en dan gaan we even 2 jaar verder. Gaan we naar een Franstalig nummer. Ja. Maar dat is niet van Frankrijk, maar van België. België heeft het Songfest wel 1 keer weten te winnen. Ja. Maar dat hebben ze wel meteen heel goed gedaan. Namelijk met Sandra Kim en Jem Lavie.
1: Was ik verliefd op haar, zeg. Ja? Och, man.

0: het weer.
1: Ja. Ja. Maar ja. Zij was 13, hè, toen ze
0: ja, werd. En ik was 15 toen. Dus oh. Ja, ach, nou ja.
1: Ja, niks geworden.
0: Nee, helaas. Ja, ik heb mijn best gedaan.
1: Oké, okay. Dan gaan we nog even door naar mijn geboortejaar, 1997. En ik vind het toch leuk dat zo'n evergreen in mijn geboortejaar heeft gewonnen. Ik heb er niks aan gedaan, het is niet mijn verdienst. Ik was al niet eens geboren. Maar ja, en dan heb ik het natuurlijk over het Verenigd Koninkrijk. Namelijk Katrina aan de Wees en Love Shine a Light.

0: Blijft
1: ja,
0: ook goed,
1: goed nummer.
0: Dit.
1: Ja,
0: het zit gewoon goed in elkaar. Ja. Ja. Leuk om ze weer eens even te horen.
1: Zeker. Ja. En we kunnen natuurlijk deze week niet afsluiten zonder het Songfestival nummer aller tijden.
0: En wat, ja?
1: Ja, nou, jij weet wel wat ik bedoel. Maar goed, laten we het bruggetje nog even opbouwen. Ja. Natuurlijk de winnaar van 1974. ABBA met Waterloo.
0: Ja, gaan we zeker doen. Ja. Maandag, hè, hebben we een nieuwe afspraak. Hartstikke leuk. Veel plezier met de finale, Francis. Doei.

0: Ja, mag niet ontbreken inderdaad, zoals Francis al zei. ABBA en Waterloo en Francis Kleijweg meldt zich maandag dus weer met de conclusies na de finale van het Songfestival. Die morgen is, hè, dat weten we allemaal. Zometeen, de tweede half uur, gaan we het eeuwige roemspel spelen met mooie prijzen. Ik ga straks vertellen wat, maar sowieso natuurlijk gaat vanmiddag die hoofdprijs eruit. En dat is die retro platenspeler. Dus vooral even in de gaten houden, zometeen de eeuwige roem. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman, die gaat erop uit voor op de kaart. En die is lekker in Den Haag.
1: Hoi, ik ben Reinoud Roemer en dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat, het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: Het is bijna 2 minuten over 1:30. En zometeen het weer natuurlijk met Jordi Bloem. Maar eerst het nieuws uit de regio. André,
13: goedemiddag. Bij het Tikibad in Wassenaar heeft iemand gisteren gefilmd over de wanden van kleedhokjes. De politie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Er is iemand aangehouden. Over leeftijd en woonplaats doet de politie geen mededelingen. De politie werd op Hemelvaartsdag rond 4:15 gebeld. En toegesnelde agenten hebben in het subtropische zwembad van attractie en vakantiepark Duinrel de vermoedelijke dader opgepakt. Bij de politie is door iemand aangifte gedaan van aanstootgevend gedrag. Een jong meisje is gisteravond vastkomen te zitten in een basketbalnet op een sportveld aan de Viollaan in Noordwijk. Ze kon niet meer op eigen kracht loskomen. Hoe ze uiteindelijk in het net terecht kwam, dat is niet helemaal duidelijk. Uiteindelijk heeft de brandweer het kind met behulp van een betonschaar moeten bevrijden. En renners rond de Burcht van Leiden die halen geld op voor het goede doel. Initiatiefnemer Pieter Hoogstraten hoopt er zelfs een ultramarathon van 75 kilometer van te maken en zoveel geld binnen te halen voor ALS. Onze verslaggever Bob Brinkman die liep vanmorgen een paar rondjes met Hoogstraten mee.
14: Ja, sorry. Oh, daar word je buiten adem van, zeg. Oh. Ik ren hier rond de Burcht van Leiden. Prachtig uitzicht over die oude stad. Tot 3:00 vanmiddag. Pieter, ben jij rondjes aan het rennen? Waarom?
15: Dat klopt. Mijn vader heeft AOS. En voor AOS is het nog steeds geen medicijn. We zijn heel zichtbaar. Mensen kunnen doneren. Ik hoop dat er zoveel mogelijk support is.
14: En mensen kunnen meerennen met je, zoals ik.
13: Ja, nou, tot vanmiddag 3 uur kun je rond de Leidse Burcht meerennen voor het goede doel. En onze Bob is aan de beademing. Het gaat naar omstandigheden
0: ja,
13: redelijk goed.
0: We hebben
13: goed
0: hem net gehoord.
13: Hem.
0: Ja, hij is er weer. Goed.
13: Wat een held, hè?
0: Nou, zeker. Dat is hij sowieso. Ja. We gaan naar Jordi. Of was je er nog niet?
13: Nee, ik was er toch al.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Jordi, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
13: Oh, Jordi is er ook.
0: Ja, ja. Lekker. We zijn benieuwd naar het weer voor het weekend, Jordi.
16: Ja, het is nog een beetje doorbijten, denk ik. Maar morgen is wel de beste dag van het weekend. Zo lijkt het er nu naar uit te zien. Nou, dat was het gisteren eigenlijk ook wel in de berekeningen. En als we nu naar buiten kijken, zijn het vooral wolken vanaf zee. En af en toe valt er regen. En onder meer in Boskoop is het nog maar 11 graden. Dus een beetje brr weer op half mei. Want ja, eigenlijk is 17 graden is het langjarige gemiddelde. Daar komen we bij lange na niet aan. 12 à 13 graden, dat is de hoogste temperatuur. Is her en der al gehaald, in Gouda onder meer. En ja, verspreidt dus wat buiigheid vanmiddag. Het paraplu zou ik wel meenemen. Wind uit het noordwesten die voert de frisse en onstabiele lucht aan. Matig boven land, vrij krachtig aan de kust. Nou, vanavond zullen we zien dat er steeds meer opklaringen gaan komen. En dan wordt de buiigheid geleidelijk onderdrukt. En dan is het toch een tijd lang droog, denk ik. Vannacht ook, morgen vroeg. En dan is het ook wel weer fris. 4 graden, we zijn het inmiddels gewend. De wind zwakt af. Morgen wordt het iets minder fris. 13 of 14 graden in de middag. Zo langzaam maar zeker kruipen we uit dat dal omhoog. Maar ja, ook morgen is het nog wel wat wisselvallig. Al denk ik wel dat de buien morgen wel meevallen. Af en toe eens een enkele, ook lange droge periode en meer zon. Met matige wind uit west of zuidwest. Zondag lijkt het dan juist weer wat bewolkter en wat natter te worden. Dan komt er een front onze kant op, een regenfront. 15 graden wordt het met matige wind uit het zuid-zuidwesten. En die zuidelijke wind, dat is gunstig voor later in de week. En daar kom ik over een uur natuurlijk op terug.
0: Oké, tot dan.
16: Tot straks.
0: Er is verkeersinformatie.
13: Erwin de Hart.
17: 9 kilometer langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 10 minuten vertraging.
13: Dankjewel Erwin. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op de omroepwest.nl.

0: Anastasia en I'm Out of Love. We gaan weer naar Bob Brink. Oh, wacht even, er wordt gebeld. Hallo, met wie?
1: Hallo, Radio West.
0: Hey, Casey.
1: Casey van der Meij, daar ben ik weer.
0: Ja, gelukkig. Hoe gaat het, Casey?
1: Ja, de gangetje. Bedankt voor de jaren 60 liedjes en de jaren 70 ook, hè.
0: Nou, graag gedaan, joh. Dat is hartstikke leuk. Gisteren ook veel jaren 70, hè, met allemaal dance classics op de radio hier. Dat was leuk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, Casey, fijn weekend, hè. Dank voor het bellen. Doei.
1: Bedankt,
0: joh. Hoi. Doei. Hoi. Even Casey naar Bob Brinkman. Bob.

0: Dat is op vrijdagmiddag een leuke bestemming, hè, van op de kaart.
1: Ja, natuurlijk. Op vrijdagmiddag is er van alles te beleven in en rond Den Haag. Maar ik dacht toch van ja, ik zoek nog eventjes naar iets speciaals. Naar een speciaal persoon. Iemand die jij ook kent, Menno. Ja. Dus ik ben met de auto richting de Schilderswijk gegaan.
0: Ja.
1: En hier op haar scootmobiel zit ze.
0: Ach. Joke!
1: Ik schrik me helemaal.
0: Ach, Joke van de Haagse Markt.
1: Toiletjuffrouw Joke.
0: Nou, hallo Joke, grote vriendin. Hallo.
1: Ja, dat is jouw grote vriendin.
0: Jazeker, zeker.
2: Ja, er wordt dadelijk een pakket voor je gebracht, hè?
0: Oh, wat fijn. Ach, oh, ja. Dat hoeft toch allemaal niet, ja. Joke? Dat hoeft helemaal niet, maar wel heel lief van je.
1: Ik kwam hier aan en gelijk begon ze over dat er een groot... Wat ligt er precies klaar voor, Menno?
2: Ja, dat weet Menno wel. Alle soorten kaas en lekker fles wijn.
0: Ach, wijn.
2: Hele teringzooi.
1: en ik word nu ingezet als pakjesbezorger.
0: Als koeier, ja. Kaasboer. Ja.
1: Joke, hoe is het met je?
2: Nou, het gaat niet zo lekker met me.
0: Oh.
1: Wat dan?
2: Nou, ik voel me de laatste tijd helemaal niet zo lekker.
1: Oh, maar heb je last van iets in je lijf? Of?
2: Nou, ik weet niet wat ik heb. Maar ja, het gaat het niet over, dan ga ik gewoon dood. Dan is
0: nou,
2: het...
0: Joker.
1: Nou, laten we dat niet doen. Dat vinden we heel ongezellig namelijk bij Omroep West.
2: Maar ik ga er niet wakker over leggen. Maar ik ben een beetje verslaafd geweest aan de pillen.
1: Aan de pillen?
2: Ja, verrustig te worden.
1: Oh ja. En dat is niet de goede kant op gegaan dan?
2: Nee, nou, dan ben ik aan het afkikken, dus dan word je beroerd.
1: Ach, ja, dat geloof ik. Maar dat is wel voor een goed doel, dat je dan nu even beroerd bent. Want met een beetje geluk ben je dat over een halfjaartje weer niet. En dan ben je er vanaf.
2: Ja. Ja, ik zie het wel, joh. Maak me daar niet druk over.
1: Probeer het positief voor je in te steken, in ieder geval.
2: Ja.
1: Maar verder hier op de markt is het komen en gaan van mensen, Menno. Die ten eerste allemaal netjes gewoon heel eventjes 60 cent op het schaaltje leggen.
0: Ja, kost het tegenwoordig 60 cent plassen bij Joke?
1: Ja, 60 cent plassen bij Joke. Ja. Inderdaad. Oh, is dat een prijs omhoog gegaan dan, sinds Pim hier is geweest?
2: Nee, een duppie.
1: Een duppie omhoog?
2: Ja.
1: Ja, ook inflatie, hè, Joke?
2: Ja.
1: Dat is toch een beetje hoe het gaat. Ja, iedereen hier, dat is wel leuk, want dat is natuurlijk sinds die serie, Menno, zie ik allemaal mensen met een schuin oog kijken van, is dat er nou? Is dat er nou echt? Ja. Je wordt herkend, hè?
2: Ja, verschrikkelijk. Daar krijg ik de pleuris van.
1: De pleuris van?
2: Ik ben blij als ik klaar ben.
1: Hallo?
2: Erik, ik moet een nieuwe paraplu hebben. Ze hebben een paraplu weer gepikt.
3: Dat is goed,
2: man. Elke maand moet ik een nieuwe... Ja.
1: Elke maand een nieuwe plu?
2: Hij schat.
4: Hey, hoe is het?
1: Hey.
4: Hallo.
5: Hoi. Ja, Floor die Sampanelle.
2: Oh. Ik heb alleen geen money bij me.
1: Het is één grote gezelligheid hier.
0: Ik hoor het,
1: Maar je plu is gejat?
2: Oh, er wordt zoveel pluien gejat hier, die verre teringdieven.
1: Okay, ja, nou ja. Wordt het nou wel gejat of waait het weg? Want wat heb je nou met een plu?
2: Ja.
1: Waarom zou je een plu stelen?
2: Ja, ze schijnen het toch te doen.
0: Ja.
2: Oh god.
0: Ach.
2: Ze ziet jou.
1: Het hondje van Joke komt nu onder de jas vandaan.
0: Ja.
1: Die hier op de grond lag. Zo, die is naar de kapper geweest, die hond.
6: Ja.
1: Goeiedag. Er zit geen haar meer op.
2: Er zit niks meer op. De kale muts heb ze.
1: Ja, ze ziet er wel heel erg lief uit. Dag schat. Beppie is het, hè, de hond?
2: Ja, mijn hondje.
0: Ja.
1: Het gaat goed met Beppie, hè? Ja, en dat gaat in ieder geval volgens mij naar omstandigheden goed met Joker.
0: Ja.
1: Ze wordt van alle kanten herkend en ze staan nu niet in de rij om op de foto te gaan. Zaterdag, ze staat hier in rij.
2: Ik ga zaterdagmiddags niet meer werken. Ik word helemaal gek.
1: Ja, maar zullen wij even een foto maken voor Menno? Dan mag dat wel.
2: Ja hoor.
1: Ja, dat mag dan wel. Dus, en ik word ingezet dus als PostNL-medewerker voor jouw kaaspakket.
0: Nou, geweldig. Geweldig. Nou, doe Joker de groeten. Ze is binnenkort weer te zien in een nieuwe serie, hè, OO Den Haag.
1: Ja, volgende seizoen OO Den Haag komt eraan, maar dat is wel het laatste seizoen, toch, volgens mij?
2: Ja, augustus is dat het laatste.
0: Oh ja.
1: Ja, dan is Joke daar, is het goed geweest voor Joke, om het zo maar te zeggen, volgens mij.
0: Nou, geef Joke een dikke knuffel.
1: Je krijgt een dikke knuffel van Menno.
2: En, nou, dag Menno, geniet er maar lekker van, dan kan je aan me denken.
0: Dag lieverd, dag Joke. En volgende week kom ik gezellig bij je langs, op de Haagse Markt. Dus bij deze.
1: Oh, zou ik dat even doorgeven?
0: Ja, geef dat maar even door.
1: Menno komt volgende week bij je langs.
2: Oh!
0: Ja,
2: ja, maar dat die dinsdag niet kennen, dan hadden we dinsdag lekker gaan ontbijten met zo'n paar.
0: Nou, we gaan wel wat afspreken, Joke. Komt helemaal goed.
1: Komt helemaal goed.
0: Hey, Bob, toch nog even terug in deze week met jou, als je het goed vindt. Want ja, je hebt veel meegemaakt nu weer op de Haagse Markt. Maar jij was ook in een kas in Den Hoorn bij een dame die ook op de boerinnenkalender staat.
1: Oh ja.
0: En daar was een soort een vliegend tapijt.

0: in die kas waarmee je over de planten heen ging zweven. En dan kon je zo je werk doen. Ja, en als er een vliegend tapijt is, dan moet jij erop natuurlijk, hè?
1: Ja, dat kan ik het niet laten. En ik sta nu op dat vliegend tapijt. Ik denk dan zo makkelijk 2 meter boven de grond.
0: Ja?
1: En dan gaan we nu bewegen, denk ik, hè?
0: Nou, dat is wel leuk. Dan hoort dit natuurlijk ook bij. Gezellig, hoor.
1: Ik ga mijn voet vasthouden. En dan ga ik kijken met deze muziek of ik ook een plié erbij kan doen. Man.
0: Oh
1: maar
0: ja,
1: dat
0: een
1: weet
0: plié.
1: Ik niet.
0: Dat is zo'n danspas.
1: Handmatig. Oh, dat is heel, heel instabiel. Wat sta jij daar relaxed bij, Jolien?
2: Oh, het is aardig zwaar, zo met 2 personen.
1: Ja, oh ja, jij bent met de hand nu over een ijzeren paal onszelf naar voren aan het trekken. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad enigszins zwaar is. Kom ik met mijn 90 kilo erbij.
0: Ja, maar moet je nu ook nog wat doen dan? Of is het alleen maar zitten op zo'n tapijt en door die kas heen? Of?
1: Wat is dan nu het idee? Wat moeten we doen met die hangplanten?
2: Die gaan we rapen voor een bestelling.
1: Ah, rapen voor een bestelling. Ja. En dat is dan van het lijntje afhalen?
2: Ja, van het lijntje afhalen en inhoezen.
1: Het lijntje afhalen en inhoezen. En dat moet dan allemaal terwijl je op dit bewegend object staat.
0: Ja, dat was Bob afgelopen week. En straks komen we nog een keer terug op wat hij deze week allemaal heeft meegemaakt.
3: Het eeuwige roemspel.
0: En natuurlijk gaan we ook weer live naar hem toe. Want in het volgende uur dan is hij nog steeds in Den Haag. Net dus bij toiletjuffrouw Joker. Goed, het is nu zover. Je mag bellen 070-390-5454. Ik heb hier een schitterend boek liggen van Marcel Reis. Dat gaat over het Eurovisie Songfestival van 1991 tot 2010. Met alles over winnaars, over deelnemers, over schandalen. Alles zit erin. Ik heb weer een plaat en daar is een woord uit weggehaald. Weet je dat woord te raden? Moet je bellen. 070-390-5454.
4: Het werd zomer. De allereerste keer. En ik was een...
5: Het ziekiedie.
4: Toen de zon...
0: Nou, dat moet niet moeilijk zijn, hè? Weet je hem? 070-390-5454. Welk woord zoeken we? Mooi boek te winnen dus over het Songfestival. Maar belangrijker, de hoofdprijs gaat er vanmiddag uit. En daar heb je dan ook kans op. Die mooie retro platenspeler. 070-390-5454.

0: The Jam. A Town Called Malice hier op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: We gaan naar Wateringen, naar Wil Looijenstein. Hallo Wil.
2: Ja, hallo.
0: Hallo. Kijk, je klinkt vrolijk. Je hebt een leuk weekend voor de boeg.
2: Ja hoor. Ja, gezellig. Lekker soep maken. Lekker in de tuin plantjes planten.
0: Ja. Ja, daar is het ook.
2: En dan hoop op mooi weer.
0: Ja, maar ik geloof dat Jordi goed nieuws heeft. Dat moet je zo meteen even luisteren om half één. Half twee, ja. Zeg ik. Half twee, want ja, dan heeft hij nieuws zo in aanloop naar Pinksteren. Dat wordt mooi volgende week. Ja, ja, ja.
2: Ja, maar ja.
0: Hé, hey, maar ja, en wat ben je vandaag trouwens aan het doen? Ben je een paar dagen vrij nu met Hemelvaart zo?
2: Nee, ik ben al een paar jaar met pensioen.
0: Ach, dat is helemaal lekker. Ja.
2: Ja, heerlijk. Ja? Nou ja, in het begin moest ik wennen hoor, maar goed, nu went het.
0: Ja, maar hoe is dat in het begin dan? Waarom moet je eraan wennen?
2: Ja, weet je, ik heb 45 jaar in de ouderenzorg gewerkt. Oh, ja. En dan val je eigenlijk een beetje in de gat.
0: Ja.
2: Want je hoeft niet meer te zorgen.
0: Ja. En dat mis je dan ook?
2: Om anderen, ja. Ik heb het heel erg gemist. Ja,
0: ja, kan me voorstellen.
2: Er komen weer andere dingen voor in de plaats.
0: Nou ja.
2: Kleinkinderen, leuke dingen doen, knutselen.
0: Ja, en dat is toch ook hartstikke leuk. Hey, en wie weet, je hebt ook tijd om aan het spel mee te doen. Win je nog een mooie prijs ook. Ik heb een boek hier liggen van het Songfestival. En leuk. Vanmiddag gaat de hoofdprijs eruit. Tussen 4 en 5. Dus ja, misschien ben jij dat. En dan win je zomaar een retro platenspeler. Moet je wel even raden welk woord hier ontbreekt.

0: wat goed zeg. Je kan hem helemaal meezingen. Doe nog eens een stukje.
1: Ja, dat maakt eerst uit onze jeugd.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Ik was inderdaad ook 16 en hij was 28.
0: Dus nee joh, echt waar?
1: Ja, dat plaatje, dat rijden we al 50 jaar keihard.
0: Maar wacht even, jij was 16 en hij was echt 28, zoals in dit liedje?
1: Ja.
0: Wat goed zeg, hé. En jullie zijn nog steeds bij elkaar?
1: Nog steeds bij elkaar, nog steeds gek op elkaar.
0: Dit moet zo zijn, zeg. En ja, dan is dit liedje echt voor jullie gemaakt.
1: Ja, toen ik dit hoorde, ben ik gelijk die telefoon gaan gritsen. En ik denk, ik moet bellen.
0: Wat een goed verhaal, zeg. Nou,
1: ja, heel leuk.
0: Wil, ga hem heel hard meezingen, want je had inderdaad man had je goed, hè. Dat was het ontbrekende woord. En ik weet niet of je man in de buurt is, maar pak hem nog even beet. Hij was 28, jij was 16 in die mooie warme zomer toen Rob de Nijs dit zong in de jaren 70. Ik wens je een mooi weekend, Wil. En zing hem nog even mee, een klein stukje voor ons dan. Ja, doe dat.
1: Ga ik zeker doen.

0: is Menno in de middag.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
15: Zometeen 2 uur Menno in de middag met de vrijdagmiddagborrelartiest en Bob in Den Haag. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van niemand minder dan André Kolen.
16: Bij het Tiki-bad in Wassenaar heeft iemand op Hemelvaartsdag gefilmd over de wanden van kleedhokjes. De politie heeft vandaag bekendgemaakt dat er iemand is aangehouden. Over leeftijd en woonplaats doet de politie geen mededelingen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. En een jong meisje is gisteravond vast komen te zitten in een basketbalnet op een sportveld aan de Viollaan in Noordwijk. Zelfstandig kon ze niet meer loskomen. Uiteindelijk kwam de brandweer om haar los te knippen met een betonschaar. Meer regio nieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Soor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Soor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. 2 vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
18: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
10: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: Tot 2 uur.

0: dat is toch lekker, hè? Zo vlak voor het weekend, of misschien heb je al weekend, een lang weekend met hemelvaart erbij. En dan KC en de Sunshine Band en Come to My Island op je radio. Radio West. We nemen je mee naar het weekend zometeen met de weekendklapper. En natuurlijk met de vrijdagmiddagborrelartiest. Over een minuutje of 10 zal hij zich melden in dit theater. En dat is Johnny Valentino. Ook dat is leuk. En Bob Brinkman is er nog altijd voor op de kaart. Oh, ja. En die belandt zomaar in Den Haag op de Haagse Markt. Bij onze grote vriendin toiletjuffrouw Joke. Die, zo zei ze het net ook, hè, Bob, niet zo lekker in de vel zit momenteel. Hè?
1: Nee, jammer. En daarom dacht ik ook, want ze geeft altijd ook van alles. Ja, ook weer aan jou lieverd. Een hele borrelplank moet ik nu op mijn rug meenemen als een soort van schildpad. Kom ik terug naar de studio.
0: Hij is nog niet op, hè, als hij aankomt, hè?
1: Ik kan niks beloven. Ik heb hartstikke veel honger. Maar goed. Okay. Dus ik dacht, we moeten eens een keer wat terug doen. Dus ik heb een paar rozen voor de gehaald.
0: Ah, dat is echt
1: volgens
0: leuk.
1: De bloemenman op de hoek zijn dit de favorieten.
0: Ah, leuk.
1: Dus heel even kijken of ze nu op de plekje zit. Want anders... Oh, daar zit, daar staat ze.
0: Bij de plashuisje op de Haagse Markt, ja.
1: Joke, we wilden wat terug doen. Dus we hebben... Oh, je hebt de radio aan, dus ik heb het eigenlijk al verklapt.
2: Nee, Joke. Ik denk, hé, Joke.
1: Ja, dat ben jij natuurlijk. Joke, we hebben rozen voor je.
2: Nou, dat is heel mooi.
1: Volgens de bloemenman zijn dit je favorieten.
2: Ja, dat zijn mijn favorieten.
1: Nou, gelukkig maar. Ik hoop dat je het een beetje opvrolijkt.
2: Heb je het kerstpakket? Kerstpakket.
1: Ja, je kan het tot voor kerst tot kerst bewaren, denk ik. Nee, die ga ik nu ophalen, maar die rozen die waren nogal flink. Dus dan ga ik nu mijn bul zeulen met het pakket wat je voor Menno hebt.
2: Ja, en je eigen kaas dan? Je
1: zit in mijn zak. Nou. Ik heb ook een kaarsje gekregen, dus daar ben ik onwijs blij mee, Joke. Dank je wel.
2: Nou, alsjeblieft,
0: dikke
2: jongen.
0: Kus voor Joke. Ja, lief.
1: Ze heeft het hartstikke druk. Er kwam net een familie uit Bergen op Zoom helemaal speciaal voor haar om op de foto te gaan ook weer. Ach, dus het is één groot gekkenhuis.
0: En allemaal plassen natuurlijk. Ja.
1: Ook nog erbij inderdaad. Dus het geld rinkelt wel op dat schaaltje.
2: Dus ben blij dat het allemaal afgelopen is.
1: Ja, nog één zomer door, Joke. Komt goed.
2: Tot augustus en dan wat
0: er komt. Ja, dat er komt nog een. Dat bedoelt Joke. Er komt nog een tweede serie van OO Den Haag. Die opnames zijn bezig en Joke zit er ook weer in. En goed, uiteindelijk dan gaat ze daarmee stoppen. Hey Bob, ja, we blikken ook terug op deze week. Menno in de middag. Dat doen we normaal in het weekoverzicht. Maar we hadden nu natuurlijk aandacht voor het Songfestival. Maar jij hebt zoveel meegemaakt deze week. Zoveel opzienbarende dingen ook. Dus daar moeten we af en toe toch, dat doen we nog even, nog twee keer blijven daarbij stilstaan. Want je was in Avifauna ook deze week.
1: Oh ja.
0: Als vliegende verslaggever voor op de kaart. En daar was je bij de flamingo's. Daar gebeurde wel iets bijzonders, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb nog nooit flamingo's het zo gezellig met elkaar zien.
0: Ja, want die flamingo's die gingen paren.
1: Dat is echt een beetje de mannetjesflamingo's die achter vrouwtjesflamingo's aan het aanschieren zijn bijna. Hè? Die aan het opjagen zijn. Schuren ook wel een beetje.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan. En het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
1: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans. Alsof ze danspasjes doen met elkaar.
0: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan. Alsjeblieft.
1: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè? Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie hem eens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Godverdorie, zeg. Hè.
0: Goed zo, genoeg.
1: Nou, en dan gaan ze, ja. Ja, en dan komt er dus zo'n ei uit wat dan op zo'n vulkaan komt te liggen. Zo'n vulkaanvormige modderpoel.
0: Het is helemaal duidelijk. Ja. Tot zo, hè? Dat was hem. Bob Brinkman in Avifauna afgelopen week. Straks keren we natuurlijk weer live bij hem terug, hè, in Den Haag. Hij is op de Haagse Markt onder andere. Hey, het is zover. Het is al bijna 1:15. Hoogste tijd om hem te openen. De vrijdagmiddagborrel.

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: En de weekendklapper door jullie uitgekozen, of door jullie in ieder geval door Mieke dit keer. Zij heeft gemaild en heeft nu het muntje van de jukebox in de hand. En die gaat er nu in, Mieke. Ja. Wat zeg je? Je gaat vanavond naar het concert van de Hermes House Band. Ah, en je wil de nieuwe plaat van de Hermes House Band horen. Nou, daar komt-ie. Ja, leuk is die. Taj Mahal. Dankjewel, Mieke.

0: liedje is alweer bijna 20 jaar oud, had ik niet gedacht. 2008 had Jamie Lydell hier een hit mee, Another Day. En daarvoor de Hermes House Band met hun nieuwe single Taj Mahal. En er wordt gelijk gemaild, want ja, Mieke die zei ik ga daar vanavond naartoe. Ja, waar is dat dan, vraagt iemand, want ik wil er ook wel naartoe. Nou, ze treden op vanavond, de Hermes House Band, een speciale clubshow. Dat doen ze eenmalig in Club Annabel in hun eigen, moet ik wel zeggen, Rotterdam. Goed, bij deze. Nou, over Rotterdam gesproken. Ja, we gaan hem horen aan het accent waar hij vandaan komt. En we hebben hem altijd heel graag in de show. Zeker als hij weer een leuke nieuwe plaat uit heeft. Hij is de vrijdagmiddag borrelartiest vandaag. Johnny Valentino. Goedemiddag, Johnny.
1: Goedemiddag, Menno. Ja, ik denk ik probeer een beetje niks te praten, maar...
0: Nee joh, dat hoeft helemaal niet. Nee.
1: Ah, gelukkig. Gewoon... Daar ben ik blij om.
0: Lekker jezelf zijn, dat mag hier in dit programma.
1: Ja, dat ben ik altijd. We kennen elkaar al heel lang, dus zeker. Dat weet je ook. Dat ik altijd mezelf ben.
0: Ja, zeker. En het is ook weer lang geleden dat ik je sprak. Want meestal bellen we als je weer een nieuwe plaat uit hebt of zo. Dat is nu het geval. Hele leuke. Jij bent anders dan de rest. Komen we straks nog wel even op terug. Maar hoe is het? Heb je veel optredens? Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Ja, het is een gekhuis. Ik ben lekker op vakantie. Sinds de corona is de agenda ontploft. En we doen heel veel vakantieparken. En ik zeg, we doen tot eind augustus doen we meer dan 100 shows. Dus ook bij jullie in de buurt, Kijkduin, Roompot, Kijkduin. Heel veel vakantieparken, heel veel casino's, heel veel bedrijfsfeestjes, voetbalclubs, noem alles maar op.
0: Maar je hebt het over...
1: Lubeld en Johnny Snelt.
0: Ja, maar je hebt het over shows. Maar wat gaan mensen dan zien op die vakantieparken met name?
1: Ja, echt al. Nou ja, ik heb het voordeel dat ik dit al heel lang mag en kan doen. En het is heel interactief, dus ik betrek de kinderen erbij, de opa's en oma's, de vaders en de moeders. Dus het is een hele interactieve show.
0: Je verkleedt je toch niet als clown of zo, hè? Dat doe je niet, toch?
1: Nee, zeker niet. Oh. Nee, maar Johnny gaat natuurlijk een klein beetje over de top.
0: Ja.
1: Dus het is altijd wel een lekker fout jasje of een lekker fout kort broekie, noem alles maar op. Maar het is wel dat de mensen zien, er staat even iemand anders op het podium als de gemiddelde artiest. En dat is denk ik ook de kracht en de reden dat we lekker veel geboekt worden.
0: Ja, en je deed ook altijd Elvis natuurlijk heel goed na. Doe je dat ook? Zit dat nog steeds in de show ook?
1: Dat Elvis ben ik mee grootgebracht. En in elke show zit natuurlijk wel een paar Elvis liedjes, want dat vind ik natuurlijk wel geweldig om te doen.
0: Ja,
1: ja, heerlijk. Tijdloze muziek.
0: Ja, nee, zo is het. Daar heb je 100% gelijk in. Je bent op vakantie geweest, zeg je. Nou ja, als je straks jouw nieuwe plaat hoort, dan zal het een tropisch oord geweest zijn waar je geweest bent, of niet?
1: We zijn lekker in Florida geweest.
0: Zo.
1: Lekker drie weken aan het strand gezeten. En lekker genoten met mijn duifjes samen. Dus we zijn lekker bruin teruggekomen. En we zijn vorige week woensdag teruggekomen. En de donderdag kon ik weer gelijk aan de bak.
0: Wat zijn nou lekker genoten met men?
1: Met mijn duifje.
0: Met je duifje? Ach, je noemt er...
1: Met mijn duifje. Met mijn duifje.
0: Ja. Jullie zijn toch ooit ook getrouwd in Amerika?
1: Ja, we zijn in Las Vegas getrouwd. Nou, ik ben al twee keer getrouwd in Las Vegas. Eerst met mijn oude duifje, maar die is daar gebleven. En toen... en inmiddels alweer 22 jaar samen met Stephanie.
0: Ja.
1: En morgen gaan we onze trouwdag vieren in het Delta Hotel. Want daar zijn we ook nog getrouwd voor het Echi.
0: Ja.
1: Dat was 16 mei, 14 jaar geleden. Dus daar gaan we morgen nog eens dunnetjes over doen.
0: Nou, wat mooi. Gefeliciteerd alvast. Mooi zeg. Leuk. Ja, trouwens even voor de mensen die naar Amerika willen, want daar is een hoop over te doen. Hè? Het WK voetbal komt eraan en we worden ook een beetje bang gemaakt overal. Van je moet niet naar Amerika, want je wordt gevangen gezet, je paspoort wordt ingenomen.
1: Nee,
0: mensen zijn overal
1: niet waar.
0: Vertel,
1: nee,
0: jij bent er net geweest. Hoe was het daar?
1: Ik ben er net geweest en ik kom er twee keer per jaar, al meer dan 30 jaar. Niks aan de hand. Mensen zeggen, je moet dit laten zien. Nou, je vul je gewoon je eerste en dat doe je al ruim van tevoren.
0: Ja.
1: Daar worden wat dingen gevraagd, wat ze ook al 20 jaar vragen. Dus, en dat is het. Ik ben nog nooit zo snel, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, van A naar B op het vliegveld geweest. Orlando is een van de meest drukste vliegvelden van Amerika. Nou, ik stond binnen 20 minuten stonden we buiten. Dus zo snel is het nog nooit gegaan. Dus mensen gewoon lekker gaan en... het is gewoon een geweldig land. Kijken dat er iemand zit waar de mensen niet blij mee worden. Maar in Amerika hoor je echt geen ongetogen woord over Trump. Hè? Dus ik denk dat we wel heel erg bang gemaakt worden.
0: Nee.
1: Als jij in welke staat ook binnenrijdt, ik was in oktober in Nashville en naar Memphis. Overal hangen gewoon vlaggen over thank you president Trump, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wij worden toch wel heel erg bang gemaakt hier in heel Europa over Trump. En dan denk ik, Ja, wij zijn natuurlijk Nederlanders en heel goed om. Ik denk altijd, kijk eens maar naar onze eigen minister, president, die van de week leuke dingen aan het doen was, denk ik. Ja,
0: op Bonaire. Ja, nou goed. Nou, we gaan terug naar de muziek, want je bent dus in Amerika geweest. Daar heb je 3 weken uitgerust, leuke dingen gedaan in Florida. En je zei het al, ik ben nu terug en ik moet vol aan de bak. Met al die optredens. Je zit tot augustus dus helemaal vol al. En dan heb je een leuke nieuwe plaat. Hoe kom je bij deze, wat ik al zei, tropische plaat?
1: Ja, nee, ik probeer altijd wel een beetje verrast te zijn met Johnny Valentino. Hiervoor hadden we een Americana-plaat en daarvoor hadden we een feestplaat. En ja, ik ben Johnny Valentino, staat voor positiviteit, voor feest, om te dansen. Nou, dat doe ik nou heel graag. Dus er kwam op een soort Nederlandstalige merengue-plaat. Echt goed voor de zomers, goed voor de vakantieparken. En hij is een weekje uit en er wordt echt ontzettend goed opgepakt. Ja. We zijn plaat dit, plaat dat, parade, plaat zus. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Dus dat hoort nog wat op mijn oude dag.
0: Nou, zo is het. En nu hier in Menno in de middag, dus de vrijdagmiddag borrelartiest. En dat is ook een hele eer natuurlijk. Zo is het. Hey Johnny, het gaat je goed. We gaan hem draaien. Jij bent anders dan de rest. En ik wens je succes met alles. En tot snel weer. Hè?
1: Dankjewel, Menno.
0: Dag Johnny.
1: Dankjewel. Hè.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Johnny Valentino. Altijd gezellig om hem hier te hebben. Dit is zijn nieuwe single.

0: Dat is leuk, hè, André?
1: Ja, dit zingt hij... fan van Johnny.
0: Ja, dat weet ik, ja. Ja, dit zingt hij voor zijn duifje, hè, heeft hij net gezegd hier in uitzending.
1: Ja,
0: voor
1: ik heb zijn duifje wel eens gezien.
0: Oh, ja? Ja? Ja? Oh, ja, jij weet dat weer natuurlijk, hè. Jij ook zo'n showbiz-kenner ben jij natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, ik trek er lekker op uit en dan al die shows, heerlijk.
0: Ja, goed. Nou, je hoort hem al, André Kolen. Hij heeft zometeen buiten het shownieuws ook nog nieuws uit de regio. We hebben Jordi Bloem met het weer richting Pinksteren. En volgens mij heeft hij als voor de zon aanbidders goed nieuws zometeen. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman nog altijd in Den Haag voor op de kaart.
2: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
0: Wordt Quick Boys zaterdag tegen IJsselmeervogels kampioen van de tweede divisie. En kan Rijnsburg ze helpen door punten af te snoepen van Hoek. Die staan momenteel derde. En in de derde divisie, wat doet Scheveningen in de degradatiestrijd op bezoek bij Blauw-Geel 38 in Veghel?
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
12: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
0: Het is bijna 1:30, Radio West en André Kolen met het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag. Bij het Tiki-bad in Wassenaar heeft iemand op Hemelvaartsdag gefilmd over de wanden van kleedhokjes. De politie heeft vandaag bekendgemaakt dat er iemand is aangehouden. Over de leeftijd en woonplaats doet de politie geen mededelingen. De politie heeft 's middags in het subtropische zwembad van attractie- en vakantiepark Duindrell de vermoedelijke dader opgepakt. Bij de politie is door iemand aangifte gedaan van aanstootgevend gedrag. Veel mensen zijn er vanwege het lange weekend op uitgetrokken. Naar de camping bijvoorbeeld. Maar dat is best afzien door de kou en de regen. En of het beter wordt, dat horen we straks. Maar eerst deze meneer uit Vijfhuizen. Hij trekt zich er helemaal niks van aan.
14: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
15: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
14: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug. Dat vind ik ook wel lekker.
0: Echt mij niet bellen hoor.
1: Nee,
0: nu in een tent of in een caravan.
1: Zo van de camping.
0: Nou, dat sowieso al niet, maar met dit weer, dat is toch echt een straf.
1: Ja, het is echt een straf. Ja, ja.
0: Oké.
1: Politieagenten in kogelwerende vesten die zijn gisteravond uitgerukt vanwege een verklede vrouw in een trein op Leiden Centraal. Je maakt wat mee. Medepassagiers die hadden namelijk de politie gebeld omdat de vrouw met een zwaard en een pijl en boog in een van de coupés zou zitten. Nou, het ging om cosplay-attributen. Weet je wat het is? Nee. Cosplay? Nou, dan verkleden mensen zich als personages uit een film of uit een serie of als iemand uit een videogame. Was dus niks aan de hand, al dus de politie. Ja, ze nemen de meldingen van de treinreizigers natuurlijk wel serieus. Zowel de burger als de politie ziet niet gelijk het verschil tussen echte en neppe wapens. We zullen altijd handelen alsof het echte wapens zijn, al dus een woordvoerder.
0: Ja, maar dat is dus een nieuwe trend. Als wie zou jij je verkleden?
1: Als Superman. Ja. Je hoef ik het minste te doen.
7: Met zo'n cape.
1: Met zo'n cape.
7: En zo'n strak blauw pak aan.
1: Ja.
7: Dat is zo'n soort legging is dat, hè?
1: Ja, dat kleedt lekker slank af.
7: Ja, dan zie je zo alles zo...
1: Maar dat maakt niet uit. Het valt genoeg te zien.
7: Okay.
1: Dus ik doe dan de cape om en dan ben ik Superman.
7: Wat leuk zeg. En wanneer doe je dat? Wanneer kunnen mensen je zien en waar?
1: Ik ben te boeken.
7: Ach.
1: En dat gaat allemaal via mijn manager, Jordi.
7: Jordi Bloem. Jordi. Ja,
16: mij niet bellen. Nee, hij vergist zich, denk ik, niemand anders hoor.
1: Ik word een nieuwe manager bellen.
7: Maar als wie zou jij je willen verkleden, Jordi?
16: Als James Bond. Ik ben een James Bond.
7: Oh ja, ben jij zo'n James Bond? Ja,
1: en welke James Bond dan?
16: Ja. Toch wel Daniel Craig.
1: Niet Sean Connery? Ik vind jou echt een Sean Connery.
16: Nee, ik ben altijd een beetje een Roger Moore-fan ben ik geweest.
1: Dat was eigenlijk wel de beste.
16: Ja. Vind ik wel.
7: Nou ja, misschien kan Dre dan jouw Bondgirl worden. Toch? Dat is misschien wel leuk. Dan, toch?
1: Ja.
7: Doe ik je dat Superman pak.
1: Kleedt ook lekker strak af.
16: Nou, dat wordt wel een leuk duo, hè?
7: Ja, dit wordt heel leuk. Goed, allemaal te boeken dus. Jordibloem.nl. Daar is alles te boeken. En goed, Jordi, het weer. Want de mensen zijn ontzettend benieuwd naar het weekend natuurlijk. Maar vooral ook hoe het richting de Pinksteren gaat.
16: Nou, dat Pinksterweekend, dat ziet er denk ik wel goed uit. Maar het Hemelvaartsweekend, hè, dat is eigenlijk dit weekend, dat valt inderdaad nog wat tegen als je bijvoorbeeld op de camping zit. Maar ja, ik heb net ook over die mevrouw gehoord. Het is niet goed of slecht. Je kunt je alleen goed of slecht kleden. Daar hebben we het net natuurlijk ook over met André. Maar goed, dat is heel wat anders.
7: Ja.
16: Van tijd tot tijd vanmiddag nog een bui, veel bewolking. En het is nog maar graad of 11, 12. Dat is ook wel rillen hoor, met matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht dan wordt het op de meeste plaatsen uiteindelijk wel droog. Opklaringen daarbij. Het wordt ook weer fris vannacht. Graad of 4. En morgen, nou, misschien iets minder koel. 14, 13 graden. De middagtemperatuur nog steeds ondermaats. Maar ik denk dat we morgen wel de zon vaker gaan zien en de buien wat minder zijn. Niet helemaal droog hoor. Dus ja, het is nog steeds een beetje behelpen. Zondag is de wind naar het zuiden gedraaid en wordt het 15 graden. Maar we hebben nog wel te maken met weer buien en weinig of geen zon. Eigenlijk is het een soort front wat gaat passeren. En ook maandag en dinsdag is het nog onbestendig. Zelfs woensdag kan er nog een bui voorkomen, maar het wordt al droger en vooral dus warmer, want die wind die blijft in de zuid-zuidwesthoek zitten. En dat betekent dat we vanaf dinsdag al ver boven de 15 graden zitten. Ik denk aan 18 graden op dinsdag. En woensdag gaan we richting 20, 19 graden. En zo gaan we verder opwaarts. We gaan echt uit dat dal kruipen. Met aardig wat zon inderdaad in de tweede helft van de week. Dus ook met Pinksteren naar verwachting. En als de wind nog een beetje uit het zuiden blijft waaien, kan het zo tussen 20 en 25 graden worden.
7: Lekker.
16: Dus dat is best wel een goed vooruitzicht.
7: Ja, lekker zeg. Nou, hey, bedankt Jordi en een goed weekend alvast.
16: Goed weekend. Hoi hoi.
7: Er is verkeersinformatie van de ANWB.
17: Drukte op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is 10 minuten. En door werkzaamheden op de A20 hoek van Holland richting Gouda. 5 minuten vertraging bij Knopend Gouwen.
1: Dankjewel, Erwin de Hart was dat. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik een verkleedpartijtje of kijk op omroepwest.nl.
18: Menno in de middag.
7: Ja, ik twijfel.
1: Ik denk dat het gerust kan. Ik kleed me even om.
7: Ja?
1: Dan ben jij de Indiaan en dan ben ik de cowboy.
7: Ja, nu we toch aan het verkleden zijn.
1: En nu we toch aan het verkleden zijn.
7: Toch maar even doen dan.
1: Oh, wel ja, joh.
7: Ach, ja, nou, oké. Okay.
1: The Village People.
7: Dat staat je wel goed, zeg.
1: Ja.
7: Ja.
1: Oh, jij komt er ook goed mee.
7: Nou, hè.
1: Ja, dat is wel de YMCA. Young man.

0: Ja, prachtig. En wie dit ook prachtig zingt is Kimberly Francis. Zij heeft op haar socials dit nummer gezongen. En ja, dat was ontzettend populair. Ze heeft trouwens ook weer een hele goede nieuwe plaat uit, Kimberly. En die gaan we volgende week eens even draaien.
1: Kaart. Ja.
0: Want ja, dat is een goede zangeres, hè, Bob?
2: Oh ja, zeker. Ja. Kimberly bedoel je?
0: Ja, zeker.
2: Die moeten we weer eens in de uitzending halen. Ja. Om, ja. Een lieve meid ook trouwens.
0: Zeker. Gaan we volgende week eens eventjes doen. Wat horen we?
2: Een beetje Hollandse hits op de vrijdagmiddag.
0: Gezellig.
2: Menno. Ja. Ja, met een beetje Joodse kletsmaar erbij volgens mij ook. En ik ben in een straat aangekomen, een steenworp afstand van de Haagse Markt, waar ik net was, waar ik me trouwens echt mijn spierballen heb getraind op dat pakket wat je van Joke hebt gekregen.
0: Oh, ja.
2: En dan lieg ik echt niet. Ik had aan het einde van mijn tochtje naar de auto, had ik gewoon last van mijn rug. Echt een beetje van mijn onderrug.
0: Ach, hoeveel kilo kaas is het nu weer? Ach,
2: dus nou ja, een paar kilo minder dan toen ik aan de tocht begon, want ik kreeg onderweg een beetje trek.
0: Trek, ja. Nou, het is heel lief van me.
2: Maar er
0: ja.
2: zit ook een flesje wijn bij. Ja, dat zag er heel erg mooi uit. Nou. Dat komt jouw kant op.
0: Ja.
2: En toen stond ik bij de auto en ik keek zo om me heen en ik dacht van, wat is die straat veranderd? Lijkt wel alsof er drie oranje wuppies zijn ontploft. Ik ben op de markt weggekomen,
0: ja,
2: namelijk.
0: De oranje straat van Nederland, ja.
2: Daar ben ik een aantal weken geleden ook voor Menno in de middag geweest. Nou, toen kon ik nog gewoon de bakstenen zien van de huizen. En die zijn nu gewoon weg. Van onder tot boven, van stoep tot en met het dak, wat ook al oranje is, de oranje dakpannetjes, is het allemaal met oranje folie versierd. Er zijn een soort van oranje condoompjes om de lantaarnpalen gebonden. Lampionnen, oranje in de boom. Grote houten leeuwen tegen de boom aan gespijkerd. Ja, de prullenbakken zijn rood-wit-blauw geverfd. De elektriciteitshuisjes zijn rood-wit-blauw geverfd. Van die hagenaartjes, je weet wel, van die lage paaltjes, die zijn helemaal met oranje ducttape versierd. Ook de verkeerspalen, die zijn helemaal in oranje gepakt. En hier zijn de mannen allemaal in oranje truien druk bezig om nog meer oranje versiering aan te brengen. Danny, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Een beetje de aanstichter, hè, van het oranje geweld.
3: Ja, aanstichter. Moet een beetje wat gebeuren in de wijk, hè?
2: Ja, het gaat goed volgens mij.
3: Ja, het gaat top. We lopen vol op schema. We gaan maanden beginnen met het dakje erop te gooien. 77 kilometer vlaggetjes. Dus dat wordt helemaal super.
2: Ja, 77 kilometer vlaggen. Ja. Dat heeft ook een symbolische betekenis, hè, dat getal?
3: Ja, symbolisch. Mijn moeder is 1 maart is overleden. 12 maart zal ze 77 geworden zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we 77 kilometer vlaggetjes niet hangen.
2: En maandag gaat dat gebeuren?
3: Maandag gaan we de eerste vlaggetjes niet hangen. Ja,
2: dat is geweldig. Dan moeten we volgende week eigenlijk weer even langskomen, Menno, heel even kort, om te kijken hoe het er dan uitziet. En jouw moeder hangt ook hier op een gevel, een grote foto van haar.
3: Ja, mijn moeder had natuurlijk ook in de straat gewoon te kijken. Eigenlijk, ja, om de 2 jaar keek ze ernaar uit. En ja, daarvoor dachten we, ja, we hangen een mooi doek voor mijn moeder neer. En we hebben nog een heel mooi doek leggen van 10 meter, 10 meter bij 4 meter breed. En die gaan we een keer omhoog hijsen als het tijdens de wedstrijd van als Nederland begint.
0: Mooi.
2: Ja, geweldig. Ja. Wat ik nou zo leuk vind, Menno, als ik hier rondloop, en de mensen herkennen mij dan denk ik aan de blauwe plopkap van West. Die weten dan dat ik wel bij de omroep werk. Die zeggen allemaal tegen mij, mooi hè, wat is het mooi geworden.
3: Ja toch, het brengt een beetje positiviteit in de wijk en een stukje Den Haag. En ja, de hele Nederland, ik bedoel, er zijn een heleboel mensen aan de straat aan het versieren. Dus dat daar, je hoort het, allemaal blije mensen, allemaal kampioenen.
2: Wat zegt u?
4: Kampioenen!
2: Kampioenen, zei hij.
3: Maar je ziet, het is allemaal vrolijk en het gaat allemaal leuk met elkaar om. En positiviteit is heel belangrijk in deze wijk.
2: Ja, dat vind ik een hele mooie. Er wordt ook weer flink getoeterd daar ook weer. Dag, meneer van de gemeente Reiniging. Ook in het oranje trouwens, maar dat heeft hij altijd.

0: Ja. Maar het komt wel heel erg goed uit, denk ik.
1: En kijk eens wat iets heel moois kan. Hommels on the Hollands House. Dat is helemaal top. Dat is echt, dat ga ik helemaal bekleed, buiten bekleed. En we krijgen daar lekker eten van Kippielei weg. Krijgen we ook lekker eten.
0: Ja, heel Den Haag helpt eigenlijk jullie mee. Dus jullie hebben hier een soort van, ja, het is eigenlijk een berging. Maar jullie hebben het helemaal omgebouwd tot, ja, tot Holland Heineken House. Hier
1: nee,
0: gaan jullie...
1: nee, Hommels on the Hollands House.
0: Ja, dat mag jij zeggen. Maar ja, dat is dan weer anders. Nou goed. En daar gaan jullie alle wedstrijden ook kijken, hè? Daar
1: ja, daar gaan we de wedstrijden kijken. En dan gaan we lekker een biertje nemen met z'n allen. En dat wordt helemaal top.
0: We hebben net een filmpje laten zien van hoe het hier 's nachts uitziet. Nou, Menno, dan kan hier een vliegtuig landen. Alle lampjes die staan dan aan.
1: En wat er nog bij komt. En ze zijn er voorlopig nog niet klaar. Echt, dat kan ik jou een briefje geven.
0: Over een maand gaat het beginnen. Heb je al een voorspelling van hoe Nederland het eigenlijk gaat doen?
1: Nederland gaat het heel goed doen. Nederland komt met de beker. Kijk, je ziet ze allemaal hangen op de muur, de bekers. En de echte beker kom je door de straat heen met de spelersbus.
0: Kijk, zo. Nou, dat zijn grote woorden, denk
1: ik. Ja, ik heb hele grote woorden. We hebben grote straat, grote woorden. Het gaat gewoon echt gebeuren dit jaar.
0: Ja, als dat gebeurt, dan zijn wij erbij natuurlijk.
1: Dan ben jij erbij, dan ga jij op die bus staan, dan gaan we samen op die bus staan, dan gaan we samen die beker beet.
0: Nou, afgesproken.
2: Dit is toch hartstikke leuk.
0: Succes met alles, onwijs gaaf.
2: Ja, joh, nog
0: we moeten hier gewoon bij blijven.
1: En we krijgen nog een hele mooie verrassing, een hele mooie opblazing van Moni. En dat is een hele grote opblazing.
2: Nou,
1: eigenlijk met veel vragen.
0: Maar wat wordt er opgeblazen dan?
1: Ja, niet de straat in ieder geval, maar een hele grote... Een hele grote opblaasbal wordt dat. Een hele grote.
0: Leuk. Je komt hier in het midden te staan.
1: Nou,
0: dat mag je eigenlijk nog niet zeggen. Maar
1: nee, ja, maar ik heb het alweer vrij. Ja, ik heb mijn mond. Ja, ik ben zo. Ja,
2: enthousiast.
1: Ben helemaal. Oranje kort zit al helemaal in mijn flikken.
0: Ik zie het. Ja, toch? Zit nou. Tot aan je oren.
1: Dit. Ja, helemaal tot aan mijn oren.
0: Een leuk band. Menno, je hoort. Het wordt hier helemaal één groot oranjefeest.
2: Het is nog
0: ben je er al eigenlijk een beetje klaar voor,
2: ja,
0: Menno?
2: Ja, ik heb er echt zin in. Gisteren hebben we al wat oranje hits laten horen hier. Hè. Wat stukjes van platen die al nu al uit zijn. En, die gaan
0: wat
2: we...
0: is nou de beste oranje plaat, Danny?
1: De beste oranje plaat? Ja, kijk, we hebben toen hier een mooie videoclip laten maken. De Peter Lee Number One. Ik weet niet of jullie die hebben. Dat is Peter Lee Number One. En dat is het speciaal op ons gemaakt. En dat is een hele goede plaat.
2: Okay.
1: Als je die zou willen draaien, zal ik echt super vinden. Want die gaat hij ook zingen met de opening. En dan komt hij op een hoogwerker staan. En dat is super.
2: Nou, die gaan we binnenkort draaien.
0: Het verzoekje hebt gehoord. Ja, goed zo.
1: Peter Lee Number One.
0: Ja, Number One.
2: Gaan we binnenkort even draaien. Komt helemaal goed.
1: Dat is tot top.
2: Leuk, over een maand begint het WK-voetbal, maar op de Marktweg, dus de Oranjestraat van Nederland, zijn ze er al helemaal klaar voor, Bob. Hey Bob, we gaan nog één keer terug naar iets wat jij ook hebt gedaan hier. Want,
0: nog een keer?
2: Ja, nog eens een keer. Want ja, René Vroger, This is the Moment, dat is het nummer, daar ben jij ambassadeur van, hè, voor Eeuwige Roem. Je mag nog eventjes mensen oproepen om te gaan stemmen. Dat mag je nu even doen.
0: Ja, Eeuwige Roem komt eraan. Vanaf eerste Pinksterdag gaan we een week lang de beste platen, uitgekozen door de Radio West-luisteraars, in de juiste volgorde, op basis van jullie stemmen, gaan we draaien. En hoe mooi is het nou, als we ook richting dat WK, op nummer 1, op 30 maart, mei, dan 30 maart is mijn verjaardag, maar op 30 mei dan samenkomen naar op die parkeerplaats van West tijdens die open dag en met elkaar This is the Moment horen, zingen, voelen. Het is een nummer waar je ego echt wel een paar dingen van groter wordt op het moment dat je dat hoort. Het is echt een fijn nummer, dus ik zou zeggen stem op This is the Moment van René Vroger. Niet te verwarren met de versie die Menno en ik een week geleden hebben gemaakt.
2: Ja, het is duidelijk. Nou, daarover gesproken, dat wil ik nog eens een keer laten horen. Wij belden vorige week in Shownieuws met René Vroger. En op vele verzoek, ja, ze willen toch nog een keer ons liedje horen.
0: Echt waar?
2: Ja, daar gaan we, Bob.
0: Oh, meestal kondig ik de artiest aan met een zelfgeschreven gedicht. Maar ja, voor een man van zijn status dacht ik, daar kunnen we wel een schepje bovenop doen, Menno. Okay. Dus bij deze. Het is

0: Ik weet niet of jullie in juni wat te doen hebben. Maar dit is bijna topperswaardig.
1: Oh, wow, nou, ik ben wow. toevallig 19 en 20 juni vrij. René.
2: Ja, ik ook dus, nu. Ja.
0: Wauw. Nou, ik heb ze slechter gehoord.
3: Ja, Bob. Ja, nou, dat was hem.
2: Nou, bij nader inzien, Menno, ja. Ik luister hem nu weer terug. Je mag ook op deze stemmen voor Eeuwige Roem. Dat vind ik helemaal goed. Deze nou, op één, dat zou ook wat zijn, ja, vind je niet?
3: Nou, we gaan lekker het origineel draaien. Laten we het maar gewoon aan Vroger zelf overlaten. Ik wens je een mooi weekend, hè, Bob. Volgende week een nieuw avontuur, hè?
2: Op maandag!
4: Bedankt dat u aanwezig wil zijn met het mooiste moment uit mijn leven. This is the moment. This is the day, this is the moment when I

0: Ja, René Vroger, This is the Moment. Die kun je dus ook de eeuwige roem in stemmen. Ga vooral doen, hè. Omroepwest.nl, daar vind je de button. Stem je favorieten erin. Dat kan nog tot woensdag 12 uur.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En we zochten liedjes van het Songfestival. En Michael van der Pollen die zegt... Ja, ik heb één favoriet. Dat is uit 1987. Ze eindigden als derde, maar hadden van mij eerste mogen worden. Gente Di Mare, Totsi en Raf. Mooi! Dit was hem. Veel plezier met Muziek aan Zee. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er nog een mooie dag van.

0: Yo!
1: Goed weekend verder, bedankt weer.
0: Doei! Doei door.
1: Tot de volgende.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
10: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Straks in Muziek aan Zee, David Bowie en Mick Jagger. Maar hier is het nieuws met Robert Beursen.
12: Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast die grotendeels bestaan uit staalslakken, bevestigt de Omgevingsdienst na vervolgonderzoek, meldt onze mediapartner Centraal Plus. In Lekkerkerk is gisteravond een evenement uit de hand gelopen met vechtpartijen en bedreigingen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Burgemeester Hans Beenakker besloot het feest voortijdig te beëindigen. Het paraatpeloton van de politie werd ingezet om de rust in Lekkerkerk te doen terugkeren. Een medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het Haagse ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart.
0: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knopend Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel.
14: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee. Dit is Radio.

rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten.

weer even die fantastische liedjes van Boudewijn de Groot hier bij Radio West in Muziek aan Zee. Goedemiddag allemaal, het is 2 uur geweest. Het is vrijdag 15 mei 2026. Paul van der Lucht nog steeds in plaats van Marjolein Visser. Maar wel met hele lekkere muziek. ABBA, Dancing Queen.

0: train and drive by.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Onze dagelijkse dosis goed nieuws bewaren natuurlijk ook voor deze vrijdag, de laatste dag van de week. En dit gaat over de temperatuur in steden. Steden zijn over het algemeen wat warmer dan de omgeving, dat de plattelandsomgeving. Komt natuurlijk door verwarmingen en reflecties van gebouwen en dergelijke. Kan wel een graad of 5 schelen, maar je kan er ook wat tegen doen. En wat je er tegen moet doen, is dan veel bomen planten. Bomen, struiken, veel groen. Dat kan die temperatuurstijging dan wel weer met een graad of 3 verminderen. En zo komen we via de wetenschap achter steeds meer interessante dingen om het leven voor ons veel aangenamer te maken.

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Kooijmans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Steen. Even oud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
17: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
16: Kijk op utsvandergeest.nl.
18: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Paul. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast die grotendeels bestaan uit staalslakken. Bevestigt de Omgevingsdienst na vervolgonderzoek dat mediapartner Centraal Plus. De vermoedens dat er staalslakken zijn gebruikt in Starrenburg 3 dateren van vorige maand. Toen maakte een omwonende melding bij de gemeente dat een groep bewoners metingen uitvoerde met een magneet. Staalslakken, een restproduct van de staalindustrie, die vormen een risico voor de volksgezondheid. Renners rond de Burcht van Leiden die halen geld op voor het goede doel. Initiatiefnemer Pieter Hoogstraten hoopt er zelfs een ultramarathon van 75 kilometer van te maken en zoveel geld binnen te halen voor ALS. Onze verslaggever Bob Brinkman liep vanmorgen een paar rondjes met Hoogstraten mee.
20: Ja, sorry. Oh, daar word je buiten adem van, zeg. Oh. Ik ren hier rond de Burcht van Leiden. Prachtig uitzicht over die oude stad. Tot 3 uur vanmiddag. Pieter, ben jij rondjes aan het rennen? Waarom?
21: Dat klopt. Mijn vader heeft AOS. En voor AOS is het nog steeds geen medicijn. We zijn heel zichtbaar. Mensen kunnen doneren. Ik hoop dat er zoveel mogelijk support is.
20: En mensen kunnen meerennen met je, zoals ik.
19: Ja, klein half uurtje dus kun je nog meerennen rond de Leidse Burcht voor het goede doel. De cast van 4045 The Musical wordt versterkt met een aantal grote namen. Bijna 2 jaar is het stuk al te zien in de Midden-Nederland-hallen in Barneveld. En vanaf september worden 2 regiogenoten toegevoegd aan de musicalcast. Joep Paddenburg uit Noordwijk en Zoetermeerder en Musical Award-winnaar René van Kooten. Ook awardwinnaar Esmee Dekker en Suzanne Visser doen mee. René van Kooten kijkt uit naar zijn rol in 4045 de musical. Als oud-docent geschiedenis vind ik het bijzonder belangrijk om het verhaal over deze periode in de geschiedenis te blijven vertellen, zegt van Kooten. Hij noemt de musical een bijzonder en belangrijk verhaal dat verteld moet blijven worden en ook een technisch hoogstandje.
18: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
0: Eerst komen veel wolkenvelden voor en vanaf zee ook enkele buien. En het is fris met een graad of 12 maximaal. In de regen soms nog wat frisser, met meestal matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht volgen opklaringen. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht tot 4 graden... met een zwakke of matige westelijke wind. En ook morgen is het wisselvallig, met vaker zon en wat minder buien, dus langere droge periode. En het wordt 13 of 14 graden, met matige west-zuidwestenwind. Zondag een zuidwestelijke bries, meer bewolking en weer grotere kansen op af en toe regen. En dan wordt het ongeveer 15 graden.
19: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi.
8: In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A13 naar Rotterdam bij Delft. En de A20 naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel.
19: Dennis, bedankt. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: Muziek aan zee.

Ach, dat is weer zo'n vrouw die wil dat haar man met rust gelaten wordt door iemand met de ogen van Betty Davis. Maar ja, Betty Davis' ogen, heb je wel eens gezien op internet? Die zijn inderdaad fantastisch. Het heeft in ieder geval geresulteerd in een mooi liedje. Kim Carnes, Betty Davis' Eyes.

weer zo'n Nederlandstalig gelegenheidsduo. Het levert leuke liedjes op. Waylon samen met Jan Smit tussen jou en mij. Hier bij Radio West in Muziek aan Zee. Het is vrijdag vandaag, de laatste dag van de week. Weekend komt eraan. Ik hoop dat het toch een beetje een leuk weekend wordt. Volgend weekend wordt het de prachtigste weer van de wereld. Maar ik hoop dat dit weekend ook nog een beetje lekker wordt. Zo niet met het weer, dan toch zeker met de muziek. Sugarloaf, Don Callas, We'll Call You. Hallo.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
13: De muziek gaat straks natuurlijk door aan zee met onder andere de Beach Boys. Het is 3 uur, hier is André Kolen met het nieuws.
14: Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast, die grotendeels bestaan uit staalslakken, bevestigt de omgevingsdienst na vervolgonderzoek, meldt mediapartner Centraal Plus. In Lekkerkerk is gisteravond een evenement uit de hand gelopen met vechtpartijen en bedreigingen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Burgemeester Beenakker besloot het feest voortijdig te beëindigen. Het parate peloton van de politie werd ingezet om de rust in Lekkerkerk te doen terugkeren. In de Pieter Koermanstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij, bevestigt een woordvoerder van politie. De politie ging 2 flats in op zoek naar een verdachte. Volgens de woordvoerder is er iemand aangehouden in de Schiestraat. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog onbekend. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. Politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor twee andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
16: In de regio rijdt het langzaam op de A13 naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein dan heb je 10 minuten vertraging. En diezelfde A13, maar dan naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft doe je er 10 minuten langer over. De N458 Bodegraven-Woerden tussen Nieuwebrug en Woerden 3 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
18: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ons multitalentje Ed Sheeran met Sapphire. Daarvoor de Eagles, New Kid in Town. Lekkere zomerse muziek uit 1977 hier bij Radio West in Muziek aan Zee. En hier is Mai Tai, over de historie gesproken. Fantastisch Nederlands bandje, zo ook uit die jaren 70, jaren 80 ongeveer. En dit is History.

Akbar, mijn hand, Nick en Simon. Een van de leukste liedjes ooit gemaakt hier in Den Haag. In beide omstreken. En dat zeg ik natuurlijk als treinenliefhebber. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Wordt Quick Boys zaterdag tegen IJsselmeervogels kampioen van de tweede divisie. En kan Rijnsburg ze helpen door punten af te snoepen van Hoek. Die staan momenteel derde. En in de derde divisie, wat doet Scheveningen in de degradatiestrijd op bezoek bij Blauw-Geel 38 in Veghel?
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Van der Meer.
10: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
11: Goedemiddag. In Lekkerkerk is gisteravond een evenement uit de hand gelopen met vechtpartijen en bedreigingen. Burgemeester Hans Beenakker besloot het feest voortijdig te beëindigen. Het paratepeloton van de politie werd ingezet om de rust te doen terugkeren. En ook vloog een helikopter van de politie boven het dorp om de boel vanuit de lucht in de gaten te houden. Meerdere mensen die zijn gewond geraakt bij de vechtpartij in Lekkerkerk, meldt de politie. Een exact aantal is niet bekend en ook over de ernst van de verwondingen weet de politie niets. Naast de gewonden als gevolg van vechtpartijen moesten ambulance en EHBO-personeel ook in actie komen, omdat feestgangers bevangen waren geraakt door de drank. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 liggen bouwstoffen die grotendeels bestaan uit staalslakken. Dat bevestigt de Omgevingsdienst. Na vervolgonderzoek meldt Mediapartner Centraal Plus. De vermoedens dat er staalslakken zijn gebruikt dateren van vorige maand. Toen maakte een omwonende melding bij de gemeente dat een groep bewoners metingen uitvoerde met een magneet. Staalslakken, een restproduct van de staalindustrie, vormen een risico voor de volksgezondheid. Veel mensen zijn er vanwege het lange weekend op uitgetrokken, naar de camping bijvoorbeeld, maar dat ze best afzien door de kou en de regen. Hoewel deze man in Vijfhuizen zich er niks van aantrekt.
12: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
13: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
12: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik ook niet erg.
11: TNO heeft een lasertechnologie ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens het Delftse en Haagse onderzoeksbureau kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99% van het gebruikte zilver en silicium in die zonnepanelen worden teruggewonnen. Zonnepanelen zijn ontworpen om tenminste 25 jaar mee te gaan en zijn moeilijk te ontmantelen.
10: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
14: Eerst komen veel wolkenvelden voor en vanaf zee ook enkele buien. En het is fris met een graad of 12 maximaal. In de regen soms nog wat frisser, met meestal matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht volgen opklaringen. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht tot 4 graden... met zwakke of matige westelijke wind. En ook morgen is het wisselvallig, met vaker zon en wat minder buien. Dus langere droge periode. En het wordt 13 of 14 graden, met matige west-zuidwestenwind. Zondag een zuidwestelijke bries, meer bewolking en weer grotere kansen op af en toe regen. En dan wordt het ongeveer 15 graden.
10: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
15: In de regio file op de A4 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Prins Klausplein heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. A13 richting Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein een klein kwartiertje extra. Dan komt er wat ongeluk op de A4. En de N11 van Leiden naar Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn Oost en Bodegraven is het op onthoud een kwartier.
10: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan zee.

I do anything for love, but I won't do that. En wat that dan precies is, geen idee natuurlijk. Hey, het is weer die tijd in het programma Muziek aan Zee. Het is die tijd om eventjes een klein beetje los te komen. Eventjes je spieren los te schudden. En gewoon eventjes lekker mee te doen met de meedansplaat van de dag. En die komt vandaag van de Bee Gees.

0: Ja, redelijk onbekend liedje uit de jaren 60, waarvan ik het leuk vond om hem weer een keer te draaien. Het is afkomstig van de 1910 Fruit Gum Company. Mag je meteen weer vergeten, maar het is de 1910 Fruit Gum Company. En het liedje heet Simon Says. Nou goed, dit bandje ken je natuurlijk. Coldplay, je luistert naar Magic.
1: Call it magic.

Nou, de titel van dit liedje laat weinig te raden over, want ze zingen het de hele tijd. Sacramento, Middle of the Road. Hiermee is Muziek aan Zee ook weer zo'n beetje geëindigd. We zien elkaar en we spreken elkaar maandag weer. Veel plezier dit weekend en graag tot dan.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Een hagelnieuwe West komt thuis, staat op het punt van beginnen om je week in stijl af te sluiten. En het is 4 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
5: In Lekkerkerk is gisteravond een evenement uit de hand gelopen met vechtpartijen en bedreigingen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Burgemeester Beenakker besloot het feest voortijdig te beëindigen. Het paraat peloton van de politie werd ingezet om de rust in Lekkerkerk te doen terugkeren. TNO heeft een lasertechnologie ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens het Delfts en Haagse onderzoeksbureau kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99% van het gebruikte zilver en silicium in die zonnepanelen worden teruggewonnen. In de Pieter Koermanstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij, bevestigt een woordvoerder van de politie. De politie ging 2 flats in op zoek naar een verdachte. Volgens de woordvoerder is er iemand aangehouden in de Schiestraat. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog onbekend. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers 2e op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hebben we ook nog verkeersinformatie voor je. Bij de ANWB zit Dennis Mooij.
7: In de regio rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet heb je een kwartier vertraging.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzanden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Tebbenhof.
17: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

Geïnspireerd door de film Full Metal Jacket. En daarom klinkt hij zo militaristisch, want daar ging die film natuurlijk ook over. Ain't No Doubt hoorde je van Jimmy Neal. Ja, fijn dat jij weer aan je radio genageld zit. Goedemiddag, het is het begin van West Komt Thuis op deze vrijdagmiddag. Het is 15 mei, ik ben Olivier de Neve. En vandaag hoor je mij tussen 4 en 7 nog in plaats van Bas Martinius. Die is nog heel even vrij. En geeft die man eens ongelijk, joh. Maar maandag, dan zit hij weer op zijn post, hoor. Het is niet alsof hij... Eigenlijk is het net alsof hij niet weg is. Want ik ga zo meteen, zoals je gewend bent, te gekke muziek draaien van bijvoorbeeld de Doobie Brothers en Patrick Swayze. En ik mag weer een te gekke prijs gaan weggeven. En omdat het vrijdag is, gaat vandaag de superprijs eruit in ons spelletje Eeuwige Roem. En dat is deze week een retro platenspeler. En die gaat naar iemand die eerder deze week het Eeuwige Roemspel heeft gewonnen. Dus nou, dat wordt spannend. En de bibliotheek in Den Haag, die wordt gratis. Ja, politieke overwinning van Pro. Dat is het voormalige GroenLinks PvdA in Den Haag. En zometeen spreek ik raadslid Janneke Holman daarover. Want zij is initiatiefnemer van die gratis bieb en heeft daarvoor gestreden. En nu heeft ze dus, ja, haar zin gekregen, zou je kunnen zeggen. Hoe dat precies zit, hoor je zo. Na John Denver en zijn Calypso hier op Radio West.

Wolf met een hit van een paar jaar geleden. All Things Under the Sun en daarvoor de Doobie Brothers. En Learn to Let Go. Nou, dat zou ik ook heel graag willen hoor. Even loslaten. Nou, dat kan zo meteen dit weekend wel. Maar voorlopig kamp ik hier nog met telefoonlijnen die het niet doen en zo. Dus ik zou heel graag wat over de Haagse bibliotheek willen hebben, zoals ik net had beloofd. Maar daar ben ik nog even mee bezig om de boel hier aan de praat te krijgen. Hopelijk zo meteen na Patrick Swayze en She's Like the Wind.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
8: Goedemiddag, het is 16:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis en André Kolen die is hier. En die praat ons bij over het laatste nieuws. Tenminste, daar word je voor ingehuurd, toch?
9: Jazeker. Ja,
8: André,
9: ja,
8: goedemiddag.
9: Goedemiddag, Olivier. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg al bang voor waren, blijkt te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3... zijn zogenoemde niet vormgegeven bouwstoffen toegepast. En die bestaan voor een groot deel uit staalslakken. De Omgevingsdienst bevestigt dat na vervolgonderzoek en meldt onze mediapartner Centraal Plus. De vermoedens dat er staalslakken zijn gebruikt in Starrenburg 3 dateren van vorige maand. Toen maakte een omwonende melding bij de gemeente dat een groep bewoners metingen uitvoerde met een magneet. Want ja, er zit ook ijzer in.
8: Ja.
9: Staalslakken, een restproduct van de staalindustrie, vormen een risico voor de volksgezondheid. Renners rond de Burcht van Leiden die halen geld op voor het goede doel. Initiatiefnemer Pieter Hoogstraten hoopt er zelfs een ultramarathon van 75 kilometer van te maken en zoveel geld binnen te halen voor ALS. Verslaggever Bob Brinkman die liep vanmorgen een paar rondjes met Hoogstraten mee. Dat ging niet echt...
10: Sorry. Daar word je buiten adem van, zeg. Ik ren hier rond de Burcht van Leiden. Prachtig uitzicht over die oude stad. Tot 3 uur vanmiddag. Pieter, ben jij rondjes aan het rennen? Waarom?
11: Dat klopt. Mijn vader heeft AOS. En voor AOS is nog steeds geen medicijn. We zijn hier heel zichtbaar. Mensen kunnen doneren. Ik hoop dat er zoveel mogelijk support is.
10: En mensen kunnen meerennen met je, zoals ik.
9: Ja, alles voor het goede doel. Hè. En tot vanmiddag werd er dus rond de Leidse Burcht gerend voor dat goede doel. En nou hopen we natuurlijk maar dat er heel veel geld is opgehaald. Maar dat ziet er wel naar uit. Ja, allemaal voor onderzoek hè, naar die nare ziekte.
8: Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Daar valt niks op af te dingen. Op de conditie van Bob Brinkman wel.
9: Ja, zeker.
8: Want ik bedoel, dat is 1 minuut hè, dat hij aan het rennen was. Die is al buiten adem. Dat is echt ongekend. Maar en het, ik moet wel zeggen, het lijkt me wel dodelijk saai hoor. De hele tijd om die Burcht heen rennen.
9: Ja, maar is groot hè, de Burcht.
8: 75 kilometer lang hè?
9: Ja, maar goed.
8: Dat is echt veel, hè?
9: Ja.
8: Rondjes rond de kerk, maar goed.
9: Precies. Nou, met een beetje geluk hopen we vanmiddag nog te horen wat er is opgehaald.
8: Ja.
9: In Lekkerkerk is gisteravond een evenement uit de hand gelopen. Er waren vechtpartijen en bedreigingen. Burgemeester Hans Beenakker die besloot het feest voortijdig te beëindigen. Het pratenpeloton van de politie werd ingezet om de rust te doen terugkeren. En ook vloog er een politiehelikopter boven Lekkerkerk om de boel vanuit de lucht in de gaten te houden. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij de vechtpartijen, meldt de politie. Exact aantal is niet bekend en ook over de ernst van de verwondingen weet de politie niets. Naast gewonden, als gevolg van vechtpartijen, moesten ambulance en EHBO-personeel ook in actie komen, omdat feestgangers bevangen waren door de drank. De combinatie van vechtpartijen en het overmatige drankgebruik heeft de politie in samenspraak met de organisatie en de burgemeester uiteindelijk doen besluiten om het feestje, voor zover daar nog sprake van was, voortijdig te beëindigen. Al dus een woordvoerder van de politie.
8: Sodom en Gomorra daar, joh.
9: Ja, is altijd zo gezellig daar met hemelvaart.
8: Ja. Nou, lekker kerk. Goed. dankjewel, André, voor dit nieuws. Dan gaan we naar het weer in onze regio. En dat krijgen we van Jordi Bloem van Weerexperts. Jordi, goedemiddag.
12: Hey Olivier. Ja, er zit nog niet echt een verbetering aan te komen op korte termijn. Dat zeg ik er meteen bij. Want de langere termijn ziet er wel goed uit. Nou, mag het een keer, want we zitten toch wel in een lentedip.
8: Ja.
12: Ook qua temperatuur, want vandaag werd het niet veel warmer dan een graad of 12 à 13.
8: Brrr.
12: En als het regende, was het nog wat frisser. Nou, vanavond en vannacht dan zijn er weinig buien meer. Op de meeste plaatsen wordt het droog. Er komen ook opklaringen voor. En de temperatuur gaat vannacht dalen tot 4 graden landinwaarts. Met zwakke of matige naar west- of zuidwest draaiende wind. Morgen matige wind uit deze richtingen. Het wordt iets minder koel, 13 à 14 graden. En er is ook vaker zonneschijn dan vandaag. Stapelwolken en zon. Af en toe kan er ook nog wel een bui passeren, hoor. Dus ook morgen is het nog niet droog. Zondag, maandag en ook dinsdag is de kans op af en toe regen weer een stuk groter. Dan soms de zon, maar ook veel bewolking. Het blijft wat wisselvallig. 'Smiddags 15 graden op zondag en maandag. Maar dinsdag al 17 of 18 graden. En de wind is dan naar het zuiden gedraaid. En dan wordt er warmere lucht aangevoerd. Tweede deel van de week, meer zon, droge dagen. En dan gaan we naar 20 graden of zelfs warmer.
8: Oh. Kijk, hè? Dat begint er meer op te lijken, ja, toch?
9: Korte broeken weer.
8: Dankjewel, Jordi. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. En dat is een heuse déjà vu, want woensdag sprak ik hem ook al. En nu is hij weer, hoor. Dennis Mooi. Dennis, goedemiddag.
13: Een goedemiddag. En het is een heel ander verhaal wat ik nu ga vertellen.
8: Gelukkig.
13: Want, het stelt helemaal niet zo heel veel voor, de spits. Veel mensen zijn vrij natuurlijk. Op de A4 richting Amsterdam heb je wel een kwartier vertraging tussen Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk. Dat komt door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn heb je tussen Gouda en Waddinxveen 10 minuten extra nodig.
8: Nou, wij noemen dat in vaktermen overzichtelijk. Dankjewel, Dennis. Tot straks.
13: Oké, tot zo.
9: En tot zover het overzichtelijke regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elton John op Radio West en Crocodile Rock hier op deze vrijdagmiddag. Bewoners van Den Haag kunnen vanaf volgend jaar gratis in de boeken duiken. Want vanaf dan kun je een gratis lidmaatschap aanvragen op de bibliotheek. Dat is een initiatief van PRO, dat is het voormalige GroenLinks PvdA in Den Haag. Of, om precies te zijn, van raadslid Janneke Holman van die partij. Mevrouw Holman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dit is er eentje voor in de boeken, hoor. Gefeliciteerd. U maakte zich de afgelopen jaren hard voor die gratis bieb in Den Haag. Waarom vindt u dat zo belangrijk?
1: Ja, ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat de bieb voor iedereen toegankelijk is. Dat het een plek is waar iedereen zich welkom voelt. En dat iedereen gewoon lekker boeken kan lenen en lezen. Want lezen is gewoon ontzettend leuk om te doen, natuurlijk.
0: Ja, en de ontlezing is ook een ding, hè?
1: Ja, zeker. Hopelijk kan het daar ook wat bij helpen. Er wordt steeds minder gelezen. Al moet ik zeggen dat onder jongeren er ook juist weer een hele beweging is dat er juist wel veel gelezen wordt. Maar het kan zeker meer.
0: Ja, ja, in Rotterdam is die gratis bibliotheek er al. Wat zijn daar de ervaringen?
1: Ja, daar gaat het dus ontzettend goed. Ze zien dat er natuurlijk veel meer mensen lid worden van de bieb en er veel meer boeken geleend worden. Maar wat je ook ziet is dat met het gratis abonnement in Rotterdam en straks ook in Den Haag kun je 5 boeken per jaar lenen. En dat mensen er dan toch voor kiezen om een beetje te betalen voor het abonnement waarmee je nog meer boeken kan lenen.
0: Ja,
1: want mensen worden er enthousiast van.
0: Precies, want om dat even duidelijk te krijgen, je kan dus maximaal 5 boeken per jaar gratis lenen in Den Haag vanaf volgend jaar. En wat kost het dan als je zegt, ik zou er wel 6 willen lenen of meer?
1: Dan zit je op €4 per maand.
0: Okay.
1: Dus dat is op zich ook een koopje. Maar om het juist echt die drempel helemaal weg te halen, is het ontzettend goed dat we nu gewoon een gratis basislidmaatschap hebben straks.
0: Ja, en als ik dan even hebberig ben, hè, waarom eigenlijk geen volledig gratis bieb?
1: Ja, goede vraag. Dat is op zich best een goede vraag. Nee, ik denk dat dat ze er ook een beetje op moeten letten dat niet de hele bieb ineens in de boeken zit, omdat die allemaal zijn uitgeleend. Dat ze daar een beetje overzicht op moeten hebben van waar alles is. Maar volgens mij is dit een hele goede start.
0: Ja, nou heb ik wel altijd geleerd, hè, dat je in de politiek op moet passen als ergens gratis wordt gezegd. Want hoeveel gaat dit

0: gekeken. Maar wat ik weet uit Rotterdam is dat het daar niet eens echt geld kost, omdat het zichzelf weer terugverdient. Omdat dus uiteindelijk mensen kiezen voor een betaald lidmaatschap nadat ze een tijdje het gratis hebben geprobeerd. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een best wel rond verhaal.
1: Ja, dus onderaan de streep kost het dan de inwoner van Den Haag niks eigenlijk. Daar komt het dan op neer.
0: Nee, en natuurlijk is het zo dat iedereen betaalt een beetje gemeentebelasting. Dus we betalen ook met z'n allen voor de biep.
1: Ja.
0: Dus dan is het toch ook logisch dat die voor iedereen toegankelijk is.
1: Ja, zou je zeggen. Vanaf 2027, ja. Volgend jaar gaat het dus in. Hoe lang blijft de biep dan in Den Haag in ieder geval gratis in dit initiatief?
0: Voor altijd.
1: Oké. Dus niet een termijn aangehangen van we gaan het even een jaartje proberen en dan zien we wel weer verder.
0: Nee, het zijn echt de nieuwe lidmaatschapsvormen van de biep nu, waar ze heel lang op hebben zitten studeren van wat het beste werkt. Dus dit is het nu.
1: Ja, dit is het en dat blijft het. Dan toch nog even. Welk boek gaat u zelf als eerste lenen volgend jaar?
0: Oeh, goede vraag. Ik zit hier ook naast een kast vol boeken. Dus ik heb zelf nog heel veel boeken die ik ook moet lezen.
1: Ja.
0: Voordat ik een keer naar de biep kan voor een nieuw boek, moet ik eigenlijk eerst door mijn eigen kast heen.
1: Ik dacht, misschien gaat u dat boek van Jesse Klaver noemen dat hij een tijdje geleden heeft geschreven, uw partijleider.
0: Heeft hij een boek geschreven? ik weet ook wie bedoelt inderdaad. Dat mooie manifest voor de nieuwe partij.
1: Ja.
0: Nee. Ik lees graag mooie romans. Waar ik ook juist even aan andere dingen kan denken aan politiek.
1: Dat is ook wel fijn, hè?
0: Daar is gelukkig genoeg ook in te vinden.
1: Even geen Jesse Klaver. Nou, dat is ook wel eens lekker, hè?
0: Ja, daar houden we wel echt van hem.
1: Oh, gelukkig. Nou, dat staat ook genoteerd. Dank in ieder geval voor de toelichting op dit plan. En vanaf volgend jaar dus massaal, in ieder geval maximaal 5 boeken per jaar lenen in Den Haag.
0: Yes.
1: Dank voor de toelichting en veel succes ermee, hè?
0: Joep, dank je.
1: Dat was Janneke Holman, raadslid voor Pro in de Haagse gemeenteraad. En ondertussen gaan we door in dit programma met Lionel Richie en Penny Lover. Die hoor je nu hier bij West Komt Thuis.

0: Oh, Lionel Richie en Penny Lover op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, die eeuwige roemlijst die komt er alweer aan. Hè? Dat zal je niet ontgaan zijn. Tot volgende week woensdag 20 mei kun je erop stemmen. Jouw favoriete liedjes die eeuwige roem wat jou betreft verdienen. Dat kan via omroepwest.nl en via de Omroep West app. En om dat te vieren spelen we deze week het eeuwige roemspel met Loïke de Vos uit de Fabeltjeskrant die er doorheen zit te praten. Door bepaalde woorden. Of door één woord. En dat is dan weggevallen. En als jij weet welk woord dat is, dan maak je kans op een prijs. Dat was de hele week het verhaal. Maar nu zijn we toegekomen aan de laatste keer van dit spel deze week. In onze finale met kans op de weekprijs. En dat is een retro platenspeler. Gebaseerd op de platenspelers uit de vorige eeuw. En die gaat ook naar een van de mensen die eerder deze week het spel gewonnen hebben. Dus als jij een van die mensen bent, dan zou ik nu je telefoon bijzonder goed in de gaten houden. Want over een paar minuutjes dan kan die wel eens gaan rinkelen om met mij die finale te spelen. En nog één keer een woord te raden met uiteindelijk dus die platenspeler als prijs. Na Glen Campbell en Southern Nights. Bij West.

0: Ja, de sfeer hangt er meteen uitstekend bij als je Glen Campbell draait in Southern Nights. Je hoort hem net op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, dan gaan we dan de finale van het eeuwige roemspel met eigenlijk maar één vraag. En die is heel simpel. Namelijk, welk woord uit een bekend liedje is er weggevallen? En dat ga ik spelen met één van de winnaars van de spelletjes van deze week. En uit die oneindige lijst met winnaars heb ik random, hè, volledig toevallig, Eveline Rijnberg uit Wassenaar getrokken. Eveline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou, je klinkt al goed geluimd. Dat is hartstikke mooi. Heb je een goede week gehad?
2: Ik heb een uitstekende week gehad. Oh? Ik ben vorige week vrijdag verhuisd.
0: Ja.
2: En ik ben nu in mijn nieuwe huis. Voel ik me thuis. En ik ben helemaal happy. Dus
0: nou.
2: Happy peppy, zeg ik tegen iedereen. Dus het is echt een leuke week geweest.
0: Wat een feest dan. En dan kan je je week ook nog eens heel succesvol gaan afsluiten. Als je het spelletje goed weet te spelen. Want dan maak jij kans om zo meteen naar huis te gaan met een retro platenspeler. Waarmee je niet alleen platen kunt afspelen, maar ook mp3's, radio, cd's, cassettes. Nou, eigenlijk alles.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Dat zou toch wat zijn, hè?
2: Nou, je kent... Wel spannend, hoor.
0: Ja, toch? Ja, het is... de druk staat erop. Je kent in ieder geval het principe van het spelletje. Ik laat zo meteen een bekend liedje horen, een stukje daaruit. En Loïke de Vos, die zit daar door één woord heen. Maar welk woord is dat dan? Dat is de vraag aan jou. Dus, nou, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay, dan gaan we de finale spelen. Hier komt de opgave.
3: Nancy Kitty.
0: Ja, nou, we hoorden dus het een en ander. Wat denk jij dat het woord is waar Loïke doorheen zat, Evelien?
2: Ja, why, volgens mij.
0: Why? Zo, nou, laten we even kijken of...
2: Een why?
0: Een why, nog een why'tje erbij. Nou, laten we eens even kijken of dat goed is. Nou, dat is zeker goed.
2: Oh, wat leuk.
0: Evelien, jij valt gewoon hartstikke dik in de prijzen.
2: Oh, daar ben ik blij mee.
0: Nou, en ik voor jou. Dat betekent dat jij dus de grote winnaar bent van deze week. En dus ook van dit spel. En dat met why. Dus nou, je hoeft in ieder geval geen why meer je af te vragen. Want je hebt het gewoon geflikt.
2: Ik heb het is gelukt.
0: Blijf even aan de lijn. Dan gaan we dat even in orde maken. Dat jij ook daadwerkelijk die prijs gaat krijgen van mij. En,
2: dankjewel.
0: Nou, ik wens je er ontzettend veel plezier mee. En dus heel veel plezier in je nieuwe huisje natuurlijk, hè.
2: Dankjewel.
0: Ja,
2: met een mooie muziekinstallatie straks.
0: Nou, precies, die staat straks daar mooi opgesteld, denk ik.
2: Ja, zeker wel. Dan krijg je een mooi plekje.
0: Hartstikke goed.
2: Dankjewel.
0: Nou, heel graag gedaan en ik wens je nog een fantastisch weekend.
2: Dankjewel, hetzelfde voor jou.
0: Dag Evelien.
2: Dankjewel, en voor de luisteraars.
0: Ja, dat zullen ze vast fien vinden. Dankjewel. Nou, dat was Evelien Evelien Rijnberg uit Wassenaar. En ja, als ze Why Tell Me Why raadt, dan vind ik ook dat we hem even moeten gaan draaien, hoor.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Westmaas.
11: West komt thuis, gaat zo meteen weer verder met Cesar Zuiderwijk live in de show. Oh, dat wordt wat, hè. En het is 5:00, het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
12: Bij een woning aan het Jutland in Den Haag heeft vanmiddag een overval plaatsgevonden. De politie doet onderzoek bij het huis en zoekt nog naar de dader. De melding van de overval werd gedaan rond 2:15. Woordvoerder van de politie bevestigt de overval. Of er iets buiten is gemaakt, is nog niet bekend. In de Pieter Koermanstraat in Noordwijk is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij, bevestigt de politie. Die ging 2 flats in op zoek naar een verdachte. Volgens een woordvoerder is er iemand aangehouden in de Schiestraat. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Noordwijk is nog onbekend. In Lekkerkerk is gisteravond een evenement uit de hand gelopen met vechtpartijen en bedreigingen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Burgemeester Beenakker besloot het feest voortijdig te beëindigen. Het parate peloton van de politie werd ingezet om de rust in Lekkerkerk te doen terugkeren. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan hebben we nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooi.
14: Van een echte avondspits is natuurlijk geen sprake. Veel mensen zijn vrij vandaag. Op de A4 richting Amsterdam ben je wel 10 minuten extra kwijt tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N207 van Berg Ambacht naar Alphen aan de Rijn tussen Gouda en Waddinxveen.
15: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
16: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
17: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
18: Installatiebureau Van Ginderen.
19: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
21: Tot 7 uur. West komt thuis.

Marley. Die schreef dit nummer voor zijn vrouw Rita, maar het werd eerst helemaal geen hit. Totdat countryheld Johnny Cash het een paar jaar later coverde. En daardoor schrok Bob Marley ook weer wakker. Nam hij het opnieuw op en toen werd het alsnog ook voor hem een dikke hit. Eind goed, al goed dus. Stir It Up van Bob Marley en zijn Wailers. En goedemiddag, het is 5 uur geweest. Wat goed van je dat je luistert naar deze gloedje nieuwe editie van West Komt Thuis. Het is vrijdag 15 mei 2026, midden in de Songfestivalweek. Morgen is natuurlijk de finale, voor wie dat wat boeit. Maar nu we zelf niet meedoen vanwege de boycott, blijken dat niet heel veel mensen te zijn, gezien de kijkcijfers. Nou goed, ik hoop dat deze show je wel boeit. Daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen. Bas is lekker nog een dagje vrij, dus mag ik achter de mengtafel staan. Vandaag tussen 4 en 7, en dat vind ik helemaal geen straf hoor. Ik ben Olivier de Neven. Met zometeen nog heerlijke muziek van onder andere de Four Non Blondes en Gilbert O'Sullivan. En zometeen in de show muzikale legende Cesar Zuiderwijk. Die komt praten over zijn show die hij komende zondag in Amare in Den Haag gaat geven. Ja, daar spreek ik hem dus zometeen over. Maar

0: Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis en dat was Call Me. Ja, hij speelde 50 jaar in Golden Earring, had wereldhits, internationale tours en 5 solo-shows in het theater. Maar nu gaat daar een eind aan komen. In het Haagse Theater Amare speelt hij een van zijn laatste solo-theatershows. Ik heb het natuurlijk over drumlegende César Zuidenwijk. César, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Je show heet De Naakte Waarheid. Hè? Wat kunnen we verwachten?
1: Ja. Ja, de naakte waarheid.
0: Maar je gaat niet naakt, toch?
1: Ja, nee. Nou, ik heb erover gedacht om met een holleder op te treden. Het is een holleder, je weet wat dat is.
0: Ja,
1: dat is zo'n string.
0: Ja, ik weet het helaas wat dat is. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja, maar dat ga ik niet doen.
0: Oké, wat ga je wel doen?
1: Ik speel het al 4 seizoenen. Mm-hmm. En de formule blijkt erg leuk te zijn. We laten het zaallicht aan. Dus het is alsof je met elkaar aan tafel zit. Mm. Met publiek. Dus we kunnen met elkaar communiceren. Gewoon kijken en vragen stellen. Ik heb een backdrop met iets van 100 foto's. Die allemaal bepalend zijn voor mijn leven. Mm-hmm. Dus en achter elke foto daarvan zit natuurlijk een verhaal. En als mensen zeggen van, ja, wat is dat dan? Weet je, of wat doe je daar nou weer? Gewoon, nou, dan vertel ik het verhaal.
0: Ja.
1: En voor de rest wordt er natuurlijk vergeemd, helemaal vragen stellen. En het gaat alle kanten op.
0: Wordt een soort bonte avond in het theater.
1: De rode draad is natuurlijk wel hoe ik begonnen ben, hoe ik mijn jeugd heb doorgebracht. Mm-hmm. Hoe ik ben gaan spelen en met welke bands ik gespeeld heb.
0: Ja.
1: En dan komen mijn gasten voorbij die in mijn leven bepalend zijn geweest.
0: Ja, bijvoorbeeld John Engels, hè? Ook een drummer. Zo'n oude rot in het vak.
1: Zeg,
0: ja, ja, precies. Ja, precies, dat bedoel ik.
1: Als een jonge duivel. Ja.
0: Maar is het drummen, want daar zat ik nog aan te denken, want jij bent natuurlijk ook een oude rot in het vak. Hoe is dat drummen in de afgelopen decennia veranderd, vind je?
1: Ja, kijk, ik ben uit de generatie Ringo Starr en Charlie Watts van de Stones.
0: Mm-hmm.
1: Tegenwoordig gaat het wat meer op techniek. Mm-hmm. Ik weet niet of dat wel heel erg verstandig is. Want ja, mensen begrijpen natuurlijk niet wat een drummer doet.
0: Nee.
1: Die kan wel heel technisch en leuk bezig zijn. Maar dan denk ik, ja, wat zit jij nou weer te doen, man?
0: Jij speelt meer op gevoel, bedoel je?
1: Nee, maar de grootste bands van de wereld, daar zitten gewoon hele normale drummers bij. Die zijn niet virtuoos. Of die zijn het misschien thuis wel, maar niet op de bühne.
0: Nee.
1: Want als jij ineens je zit naar YouTube te kijken en dan ineens dan denk je, hey, wacht even. Dat kan je beter niet doen, hè?
0: Ja, nee, precies. Dus jij cijfert je meer een beetje weg, jouw generatie.
1: Ja. Ja. Kan alle kanten opgaan.
0: Ja, en over alle kanten opgaan gesproken. Ik zag ook dat er onmiskenbare drumhumor in de show zit. Wat is onmiskenbare drumhumor?
1: Dat is een zijn er drummers in de zaal?
0: Ja.
1: Gitaristen? Wegwezen.
0: Dat soort dingen.
1: Ja, nou, dit interview durven ze op te steken.
0: Nou, ik hoop het toch wel, zeg. Hè? Dat zou toch leuk zijn? Ik denk dat er juist veel drummers bij jou in de zaal zitten.
1: Ja, dat is, maar ze durven niet altijd het vingers op te steken.
0: Nee, dat snap ik ook.
1: Je mag er vooruit gewoon doen tegenwoordig.
0: Maar het is toch intimiderend? Zit César Zuidenwijk op het podium, weet je wel? Dan ben je toch bang als drummer dat je denkt, straks drumt hij mij eruit.
1: Dat is toch onzin, joh. Nee. Als je wilt drummen, dan moet je toch gewoon moet je voor gaan.
0: Ja, daar moet je er zeker voor gaan. Dat heb jij ook gedaan.
1: Je moet niet bang zijn voor andere mensen.
0: Nee,
1: joh. Maar het belangrijkste is misschien wel dat 20% van de recetten gaat naar ALS.
0: Mhm. Ja.
1: Rechtstreeks. Elk kaartje wat verkocht wordt, 20% naar ALS. En na het optreden verkoop ik stokken en vellen, beschilderde vellen en schilderijtjes. Mm-hmm. Die ga ik dan de ochtend zelf nog doen voor Den Haag.
0: Ja.
1: Dat worden geel-groene schilderijtjes. En als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. De kleuren van Den Haag natuurlijk. Ja.
1: Nee, de Haagse teringherrie is één serie.
0: En ook en daarvan 20%...
1: Groen-Gerrit Roemers.
0: Ja, ja, precies. En ook daar gaat 20% van naar de ALS-stichting.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Natuurlijk vanwege jouw oud-bandmaatje George Kooijmans, hè, die ALS had.
1: Ja, natuurlijk. Dat kunnen we niet naast ons neerleggen.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed.
1: Dat moet blijven doen, weet je.
0: Het wordt neergezet, deze show, als je laatste solo-theatervoorstellingen. Ga je niet zo meteen een soort Phil Collins uithangen en dan stiekem volgend jaar weer afscheid nemen van het theaterpubliek? Is dit echt het einde, of?
1: Nou, ja, kijk. We waren ooit in Amerika. En daar Humble Pie, weet je nog, met ken je Humble Pie nog?
0: Van naam, zeker. Ja,
1: en al die mensen. En die zeiden van, ja, we zijn ons zesde afscheidstournee aan het doen.
0: Ja.
1: En er komen steeds meer mensen. Weet je wel, dat kan ik je aanraden, zeiden ze. Maar zo zitten wij niet in elkaar, joh.
0: Nee, het is een keertje klaar.
1: Het is goed genoeg. Ja, natuurlijk, weet je. Ja. Je moet ook wat ouder zeggen. Je hebt het eeuwige leven niet.
0: Nee, dat is ook waar. Nee, dat is ook waar. Maar voorlopig ga je nog hartstikke lekker. Komende zondagmiddag is het dus in Amare in Den Haag. Kun je er nog bij zijn?
1: Om 3:00. Nou, het gaat heel hard met de ticketverkoop.
0: Ja.
1: Dankzij allerlei acties en dankzij jullie natuurlijk ook.
0: Mm-hmm.
1: Ik neem aan van wel, ja.
0: Oké. Dan moet je even op de site van Amare kijken, dus.
1: Ja,
0: als je dat wil.
1: Kom lekker langs, man.
0: Ja, nou, bij deze gaan we regelen. Hartstikke leuk. Ja,
1: okay.
0: Hey, ik wens je in ieder geval heel veel plezier mee komende zondag. Maak er een leuke middag van. Maar dat gaat denk ik wel lukken als ik het zo hoor.
1: Om 3:00 begint het.
0: 3:00, staat genoteerd.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel Cesar voor je tijd. En zet hem op, hè. Okay.
1: En dankjewel.
0: Graag gedaan. Dat was drummer en Golden Earring icoon Cesar Zuiderwijk. Die hoor je hier bij West Komt Thuis. En nu gooi je het over een hele andere boeg. Hier zit wel een drummer in, maar het is absoluut geen Golden Earring muziek, kan ik je vertellen. Dit is Four Non Blondes en What's Up?

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Goedemiddag, het is 6:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West komt thuis. En het laatste nieuws uit onze regio krijg je nu van, gelukkig hij is er weer, André Kolen. André, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Olivier. Bij een woning aan het Jutland in Den Haag heeft vanmiddag een overval plaatsgevonden. Politie doet onderzoek bij het huis en is op zoek naar de dader. Melding van de overval werd gedaan zo rond 14:45. Een woordvoerder van de politie bevestigt de overval, maar kan niet zeggen of er iets is buitgemaakt. Renners rond de Burcht van Leiden die hebben geld opgehaald voor het goede doel. Initiatiefnemer Pieter Hoofdstraten die hoopt er zelfs een ultramarathon van 75 kilometer van te maken. En zo dus veel geld binnen te halen voor de ziekte ALS. Ja, die arme verslaggever Bob Brinkman met zijn uithoudingsvermogen. Die mocht vanmorgen een paar rondjes met Hoogstraten meerennen.
12: Ja, sorry. Oh, daar word je buiten adem van, zeg. Oh. Ik ren hier rond de Burcht van Leiden. Prachtig uitzicht over die oude stad. Tot 3:00 vanmiddag. Pieter, ben jij rondjes aan het rennen? Waarom?
13: Dat klopt. Mijn vader heeft AOS. En voor AOS is het nog steeds geen medicijn. We zijn hier heel zichtbaar. Mensen kunnen doneren. Ik hoop dat er zoveel mogelijk support is.
12: En mensen kunnen meerennen met je, zoals ik.
11: Ja, nou ja, leedvermaak natuurlijk van onze kant. Want zeker. Ik zie het mij niet doen. Nee,
10: ik zie het mij ook niet doen. Nee. Maar het is natuurlijk, het is één dat hij dat heeft gedaan. Maar het is twee dat we het ook 25 keer daarna nog uitzenden. Dat is nog het ergste misschien wel.
11: Maar we doen alles voor het goede doel. En tot vanmiddag werd er dus rond de Leidse Burg gerend. En uiteindelijk heeft Pieter Hoofdstraten de volle 75 kilometer zoals hij wilde. De ultramarathon heeft hij uitgelopen. En dat betekent dat er dus nu al... Ja, let op. €7.772 is opgehaald voor dat onderzoek naar die rotziekte ALS.
10: Nou, dat is echt wel indrukwekkend.
11: Indrukwekkend.
10: Ik moet er niet aan denken om 75 kilometer te rennen. Maar, nee. Maar als je het dan doet, dan is het wel fijn dat er zo'n groot bedrag
11: is. Precies. En de teller gaat gewoon al door. Dus
10: hartstikke mooi.
11: Alles voor ALS.
10: Ja.
11: Veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg die waren er al bang voor. En nu blijkt het ook te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3... zijn zogenoemde niet vormgegeven bouwstoffen toegepast. Kortom, een hoop zand en een hoop troep bestaande uit staalslakken. De omgevingsdienst heeft het bevestigd na vervolgonderzoek. Meldt onze mediapartner Centraal Plus. Vermoedens dat er staalslakken zijn gebruikt in Starrenburg. 3 dateren van vorige maand. Toen maakte een omwonende al melding bij de gemeente. En nadat een groep bewoners daar metingen uitvoerde met een magneet, bleek dat het ging om staalslakken. En dat is een restproduct van de staalindustrie en vormt een groot risico voor de volksgezondheid.
10: Ja, er zijn jaren in mijn leven geweest dat ik niet wist wat staalslakken waren, maar daar is inmiddels
11: de laatste tijd, het wordt overal gebruikt bij de aanleg van wegen, het volstorten van gaten.
10: Zeggen dat dit een beetje het nieuwe asbest is?
11: Ja, dat denk ik wel.
10: Ja, misschien niet even gevaarlijk, maar wel in ieder geval hetzelfde idee.
11: Misschien wel net zo gevaarlijk.
10: Ja, ik weet het niet.
11: Ja. Het is echt, als je daar als je dat binnenkrijgt, dan weet je niet wat er gebeurt over een paar jaar. Nee. Net als met asbest. Dus,
10: gevaarlijk allemaal.
11: Ja.
10: Dankjewel in ieder geval voor deze hoofdpunten. Dan gaan we naar het weer. En dat krijgen we van Jordi Bloem van Weerexperts. Jordi, goedemiddag.
14: Hey Olivier. Ja, er zit nog niet echt een verbetering aan te komen op korte termijn. Dat zeg ik er meteen bij. Want de langere termijn ziet er wel goed uit. Nou, mag het een keer, want we zitten toch wel in een lentedip. Ook qua temperatuur, want vandaag werd het niet veel warmer dan een graad of 12 à 13. En als het regende was het nog wat frisser. Nou, vanavond en vannacht dan zijn er weinig buien meer. Op de meeste plaatsen wordt het droog. Er komen ook opklaringen voor. En de temperatuur gaat vannacht dalen tot 4 graden landinwaarts. Met zwakke of matige naar west of zuidwest draaiende wind. Morgen matige wind uit deze richtingen. Het wordt iets minder koel, 13 à 14 graden. En er is ook vaker zonneschijn dan vandaag. Stapelwolken en zon. Af en toe kan er ook nog wel een bui passeren, hoor. Dus ook morgen is het nog niet droog. Zondag, maandag en ook dinsdag is de kans op af en toe regen weer een stuk groter. Dan soms de zon, maar ook veel bewolking. Het blijft wat wisselvallig. 'Smiddags 15 graden op zondag en maandag. Maar dinsdag al 17 of 18 graden. En de wind is dan naar het zuiden gedraaid. En dan wordt er warmere lucht aangevoerd. Tweede deel van de week, meer zon, droge dagen. En dan gaan we naar 20 graden of zelfs warmer.
10: Ach, heerlijk zeg. Dankjewel Jordi. En het is lekker doorrijden in de regio, dus geen verkeersinformatie.
11: Ja, dus tot zover dan het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf gewoon luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zeer toepasselijk plaatje op deze dag. Rain van The Script en voor Marvin Gaye. And Too Busy Thinking About My Baby.
1: Hart voor muziek.
0: Je luistert naar Radio West, naar West Komt Thuis. En straks de kopstartplaat van vandaag in dit programma. Maar het is vrijdag en dat betekent dat ik een liedje ga draaien uit ons superpopulaire televisieprogramma op TV West. Het programma Hart voor muziek. Als je vaker kijkt, dan weet je al dat het elke vrijdag ieder heel uur te zien is. Vanaf 5 uur 's middags, dus ook nu alweer. Maar goed, niet nu gaan kijken, hè. Moet je mij niet aandoen, hè. Gewoon lekker blijven luisteren. En dan kan je straks, als dit programma afgelopen is, na 7 lekker nog even gaan kijken. Vandaag heb ik een liedje voor je uit die uitzending. Dus ik heb geen enkele reden om nu al te gaan kijken. De uitzending van vandaag heeft Damien van Os, een jong talent. En hij zingt Diamantenring.

0: dankzij Dua Lipa. En Houdini hier op Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, de grote finale van het spelletje In zijn achteruit is hier. Want ik liet je net een stukje uit een heel bekend liedje horen. Maar ja, het was wel achterstevoren. En dat kan soms verrekte lastig zijn, hoor. Maar Bas Hollaert uit Zoetermeer, die wil wel een poging wagen. Bas, goeie avond.
2: Bijzonder goede avond, Olivier.
0: Een bijzonder goede avond zelfs. Gaat het ook goed met je?
2: Jazeker.
0: Ja? Ja? Heb je een goede week achter de rug?
2: Ja, ook dat.
0: Ja?
2: Ja. Niks te klagen.
0: Vrij gehad gisteren met Hemelvaart, denk ik. Vandaag nog hard aan de arbeid moeten zitten?
2: Beide is correct. Jazeker.
0: Oké. En wat doe je voor werk?
2: Ja, ik ben kok voor Defensie.
0: Oh, kijk. Ja, dan ben je lekker aan het koken voor de troepen.
2: Ook dat. Ja, klopt.
0: Ja. Ja. En ga je dan ook wel eens op missie om te koken? Of is het vooral in Nederland koken?
2: Dat laatste vooral. Het eerste, dat mag ik niet.
0: Oké. Dan moet je weer over andere specificaties beschikken of zoiets.
2: En echt militair zijn, ja.
0: Ah, ja. Oké. Maar wel heel goed natuurlijk om onze troepen te helpen. Want die moeten wel met een goed gevulde maag bijvoorbeeld gaan oefenen.
2: Precies dat, ja.
0: Ja. Nou, inderdaad. Hartstikke fijn. En fijn dat je lekker kan koken natuurlijk. Dat is altijd een goede eigenschap. We gaan eens even kijken of het ook zo goed gesteld is met jouw luisterkwaliteiten. Laat ik hem nog één keer aan je horen. De opgave in zijn achteruit. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Daar komt
2: hij. Jazeker, kom maar. Is het fout eigenlijk?
0: Ja, is het duidelijk?
2: Ja, klopt. Ja. Ja?
0: Wat denk je dat het is?
2: Hoorde, ja, ik dacht nog steeds aan Queen en Don't Stop Me Now.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken of dat goed is. Ja, dat is natuurlijk goed.
2: Wow.
0: Ja, Bas, nou, dat heb jij goed mooi klaargekookt hier. Dat betekent dat jij wint. En niet zomaar.
2: Fijn.
0: Want jij wint een cadeaubon van €50 voor Pluto Sport. Dat betekent dat je bij een van die zaken kan je die bon gaan uitgeven. En dan, ik denk sportspulletjes kopen. Ben je een beetje sportief?
2: Altijd leuk te besteden voor misschien wel een voetbalshirt. Van Curaçao bijvoorbeeld, die naar het WK gaan.
0: Ja. Nou, leuk.
2: Ja, waarom niet?
0: Origineel idee. Ik zou zeggen, ga ervoor. Blijf even aan de lijn, dan ga ik het even met je regelen dat je die prijs ook daadwerkelijk krijgt. Dat is wel zo leuk. En dan komt het helemaal in orde.
2: Oké, dankjewel.
0: Oké, ik wens je een heel fijn weekend, Bas. En veel plezier ermee.
2: Oké, dank.
0: Dat was Bas Hollaert uit Zoetermeer. En ondertussen krijg ik ook nog allerlei verzoekjes binnen. Bijvoorbeeld van Vera van den Berg. Die zegt, hi Olivier, ik kom net thuis. Hoor je oproep voor het happy hour? Ja, dan vraag ik graag Take a Chance on Me van ABBA aan. Nog een fijne avond en een heel goed weekend voor jou, zegt ze erbij. Nou, wat hartstikke leuk. Vera, bedankt voor het aanvragen. En hier is die hoor, ABBA en Take a Chance on Me. If you change your mind.

Mailtje van Geer en Carla Slootweg. Wil je voor Jan Keizer en Henneke Hofland draaien het mooie liedje van Dionne Warwick? That's what friends are for. Deze twee lieve luidjes hebben deze steun hard nodig. Nou, speciaal voor jullie.

Speciaal voor Jan Keizer en Henneke Hofland, aangevraagd door Geer en Carla Slootweg. That's What Friends Are For van Dionne Warwick and Friends. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze West Komt Thuis voor vandaag. En zelfs voor deze week. Maandag dan is Bas er gewoon weer met een verse West Komt Thuis. En hou je radio aan met nog heel veel muziek, ook vanavond en dit weekend. Hè. Veel plezier daarmee. En ik zeg dank voor het luisteren. Fijn weekend.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
0: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
10: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
9: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel.
16: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ben Anil, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Kijk, eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
9: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend. Want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
8: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

De vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Elf uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000 en dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar ook dezelfde rol in Irak. De Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een erepalm d'or voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verbaasd op het filmfestival van Cannes en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films zoals Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen vervolgens droog, bij 1 graad of 4. Morgen start ook op de meeste plaatsen droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster.
10: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Wat is de overeenkomst tussen bultrug Timmy en de hypotheekrenteaftrek? Nou, beide worden, al zijn ze op weg naar hun einde, nog voor veel geld opgelapt, weggesleept, gered om uiteindelijk, dat weet je, toch teloor te gaan. Allebei geen recht op een vredige dood. En van wat het allemaal kost, hadden zoveel mooie dingen kunnen worden gedaan. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Vrijdag. Wij Nederlanders denken dat we heel geëmancipeerd zijn, maar volgens Lisa Loep klopt daar niks van en geloven wij massaal in de illusie van het fopfeminisme. Erik Smit, die eerder het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money oprichtte, komt nu met The Firewall, een journalistieke waakhond die de macht van Big Tech wil beteugelen. En we spreken June Janes, het grote toneeltalent dat zondag bij Internationaal Theater Amsterdam in première gaat met haar eerste solovoorstelling. Dat allemaal tot de klok van middernacht. Maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Vrijdag 15 mei.
2: Het nieuws van de ernstig mishandelde kinderen in Stadskanaal houdt het dorp ook vandaag nog bezig. De burgemeester roept zijn inwoners op kalm te blijven.
4: Het recht in eigen handen nemen, dat helpt de kinderen niet.
2: Bij het huis van de moeders ging een steen door de ruit. Volgens deze buurtbewoner maken de mishandelingen veel los.
5: Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik.
2: De vermeende stenengooiers opgepakt. In de buurt kennen ze de ernst van de mishandelingen nog amper geloven.
6: Jongen, heel verschrikkelijk. Als het allemaal echt gebeurt, ik kan me niet voorstellen dat het echt gebeurd is.
2: Er waren signalen van mishandelingen, maar de kinderen werden pas deze maand uit huis geplaatst. Dat is niet gek, zegt deze klinisch psycholoog.
7: De gedachte van de meeste hulpverleners is dat de ouders het beste met hun kinderen voor hebben. En dat ze daardoor gewoon niet op het idee komen dat dit aan de hand kan zijn.
2: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markesauer vanwege deze uitspraak over Palestijnen.
8: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden.
2: The Rights Forum spreekt daar schande van.
9: Een politicus die oproept tot geweld is volstrekt verwerpelijk, volstrekt onacceptabel.
2: De woorden vallen ook slecht bij asielminister Van den Brink.
10: Echt totaal onbegrijpelijk. Ik snap gewoon niet, juist in een tijd waarin we zoveel spanning in de samenleving zien, dat je als politicus deze woorden kiest.
2: Markesauer zei vandaag op Radio 1 dat hij bij zijn woorden blijft.
8: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft om geweld toe te passen bij het bevaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
2: De manier waarop hij het zei had wel anders gekund.
8: In de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
2: Premier Jette heeft zijn reis langs de Caribische eilanden afgerond. Sommige mensen hadden vragen bij zijn komst.
11: Wat is hij komen doen?
2: Nou, dat legt Jette zelf even uit.
12: Om ook te laten zien dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren.
2: Dat investeren valt bij deze vrouw in goede aarde.
11: Is hij plakken komen brengen? Geld? Dan is hij welkom.
2: Jette wil de relatie met de eilanden verbeteren en kondigde een jaarlijkse koninkrijksconferentie aan.
12: Waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: In Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frietkotten in België.
13: De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen in onhygiënische omstandigheden.
2: Schandalig, zegt het Verbond van Frituuristen.
14: Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen?
2: Er zijn 2 Belgen opgepakt. De snacks zijn niet in Nederland beland, dus we kunnen met een gerust hart naar deze snackbar van Waardenberg en de Jong.
15: Goedenavond.
16: Ga maar een patatje met.
15: 1 patatje met voor meneer.
16: En een kaassoufleetje.
15: Ja.
16: En zijn dat kipsatéetje.
15: Ja.
16: Nou, ga maar een kipsatéetje.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: De Zaterdagkrant die is gelezen door Robert Baltus.
17: Nog geen 6 maanden na de beursgang klinken nu al de eerste geruchten over een overnamebod voor Magnum. Een aantal private equity firma's overweegt de vroegere ijsjesdivisie van Unilever in te lijven. Dat vinden analisten opmerkelijk en heel snel lees je in het Financiële Dagblad. Ze verwachten nog wel even de zomerverkoopcijfers van Magnum af, want dat is immers het belangrijkste seizoen voor de maker van Cornetto, Ben & Jerry's en Calippo.
2: Het is muisstil in de klas als Mila begint te praten. We lezen het in de Volkskrant. Ze is 15 jaar, haar lange blonde haren vallen over haar zwarte hoodie. Ze vertelt over haar ex-vriendje. Hij vond dat ik met te veel jongens praatte op Snap. Hij zei, je moet ze allemaal verwijderen. En dat heb ik toen gedaan, zegt ze zacht. Het is voor het eerst dat Mila zich in het gesprek mengt. Net als het groepje minutieus verzorgde meiden om haar heen, gestylde haren, dik aangezette wimpers, hield ze zich stil tijdens de eerdere discussie over flirten.
17: Maar als we een TikTok-filmpje laten zien over vriendschappen tussen jongens en meiden, dan wisselen ze blikken uit. Het fragment is afkomstig uit het televisieprogramma First Dates. Een man legt aan zijn vrouwelijke date uit dat hij absoluut niet wil dat zijn vriendin bevriend is met mannen. Andersom hoeft hij ook geen vrouwelijke vrienden, heel eerlijk. Wat moet ik met een vrouw bespreken als ik er niks mee wil doen? Het verhaal gaat allemaal verder in de Volkskrant en beschrijft hoe de manosfeer via TikTok de klas inkruipt, waar het ideaalbeeld van de dominantie van mannen en volgzame vrouwen mainstream is.
2: In het Nederlands Dagblad hoopvolle verhalen tussen Hemelvaart en Pinksteren.
17: Ik moet jullie wat vertellen, zei Rudolf Roest van 27 tegen zijn oudste broer en schoonzus op de laatste avond van hun jaarlijkse gezinsvakantie. Ze deelden een chalet op de christelijke camping. Mag ik raden, vroeg zijn broer, ben je homo? Ja, zei Ruud, en toen was het keihard janken natuurlijk. Al sinds hij 11 of 12 was, weet hij het allemaal, maar hij had het nooit eerder uitgesproken. Hij woont met zijn ouders op een woonboerderij in Kootwijkerbroek.
2: Naast hem op de bank zit zijn moeder, Dikkie Roest Evers. Zij is 65. Ik vind het zo erg dat jij 10 jaar lang alleen met een geheim hebt rondgelopen, zegt Dikkie. Je wist toch dat je het kon zeggen? Ruud was met zijn ouders lid van de gereformeerde gemeente, net als een groot deel van de familie.
17: Toch vond hij niet zijn plek. Je wordt altijd maar tot een bepaalde hoogte geaccepteerd. Je mag er zijn, maar je huwelijk wordt niet ingezegend. Er lijkt in de kerk een plafond te zijn waar ik telkens tegen aanstoot. Juist in de kerk kwam je mensen tegen die hem diep kwetsten. Nooit ben ik afgewezen om mijn homo zijn door niet-christenen. Wel door christenen.
2: Je kind laten vallen om wie hij is, dat is nooit Gods bedoeling, zegt Dikkie. Je kind loslaten om wie hij lief heeft, dat doe je niet voor jezelf en niet voor God. Dat doe je omdat een ander dat wil. Sinds 4 maanden heeft Ruud een relatie. En binnenkort gaat zijn vriend voor het eerst een dag mee op vakantie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: So Easy to Fall in Love van de verrukkelijke Olivia Dean. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Tot nu toe zijn 65 mensen overleden. Vermoedelijk zijn 250 mensen besmet met het dodelijke virus. Kan deze uitbraak ingedamd worden? Amrish Baijou is veldepidemioloog en microbioloog verbonden aan Artsen zonder Grenzen. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, meneer Baijou, om welk gebied gaat het in Congo?
1: Ja, het gaat eigenlijk over het noordoostelijke gebied van de Congo. Wat aan, zeg maar aan de oostelijke kant, aan de westkant van Oeganda grenst. En aan het noorden met Zuid-Soedan.
0: Ja, dus het heel onrustig oorlogsgebied, toch?
1: Dat klopt helemaal, inderdaad.
0: Ja, tussen 2018 en 2020 was er ook een grote uitbraak. Toen met bijna 2300 doden. Dreigt dit opnieuw?
1: Nou, wat vooral opvallend is aan deze uitbraak, en natuurlijk ook vaker gebeurd, is dat we vandaag is het eigenlijk aangekondigd dat deze uitbraak plaatsvindt. En dan praat je al over 65 doden en ja, inderdaad bijna meer dan 250 mensen, waarvan we eigenlijk toch wel denken dat ze echt ebola hebben. Dat betekent dus al dat deze uitbraak al lang gaande is, minimaal 2 à 3 weken al. In gebieden waar het heel onstabiel is, maar waar ook heel veel mobiliteit van mensen is. En dat brengt natuurlijk wel enigszins risico's met zich mee. Waaronder dat er momenteel dus ook een geval in Oeganda gevonden is. Iemand die helaas gisteren overleden is en inderdaad uit Congo heeft gereisd.
0: Ja, en is Artsen zonder Grenzen ook werkzaam in dit gebied?
1: Zeker, nou ja, in verschillende gebieden. De Congo is een heel groot gebied. En wij hebben er al sinds de jaren 80, 90 hebben we daar operaties, eigenlijk al vrij sinds het begin. Op verschillende gebieden, met name gerelateerd natuurlijk door het conflict. Maar je ziet natuurlijk met name vaker uitbraken, ook van ebola in de Congo.
0: Ja, het is super besmettelijk. Hoe groot is die kans nou dat het zich heel snel verder verspreidt?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat we natuurlijk wel weten, een uitbraak als ebola, en wat het eigenlijk ook problematisch maakt in dit geval, is de stam van deze ebola-variant. Ja, daar hebben we eigenlijk niet echt vaccins tegen. Niks wat eigenlijk al op de markt is en ook geen behandelingen. Dus dat betekent dat je eigenlijk, zoals we weten van COVID, eigenlijk heel erg gebonden bent aan gedragswijzigingen, bron- en contactonderzoek, gevallen vinden en isoleren. En dat gaat natuurlijk best lastig in gebieden waar er veel conflict is, actief conflict ook. En waar mensen veel heen en weer bewegen. Ja, ook in eigenlijk settings die eigenlijk nog in bijzonder grote steden zijn ook. Of waar veel mensen bij elkaar wonen.
0: Ja, en kunnen jullie als Artsen zonder Grenzen dan iets doen? Want u zegt vaccinatie, er is nog geen vaccin.
1: Nou ja, inderdaad. Dus met die klassieke aanpakken kunnen we veel doen. En daar staan we gelukkig natuurlijk nooit alleen in. Grote organisaties zijn erbij betrokken. Maar natuurlijk ook op nationaal niveau is er, omdat er zoveel uitbraken zijn geweest, ook in de Congo heel veel kennis en expertise. Dus er kan veel gedaan worden. Maar de vraag is inderdaad hoeveel gevallen er zijn, waar ze precies zitten en hoe sterk het gebied zich uitbreidt. En dat blijkt natuurlijk nog een lastig vraagstuk.
0: Ja, en zijn er maatregelen die de overheid, ik weet dat daar is een hele zwakke overheid, maar zijn er maatregelen die de overheid desalniettemin zou moeten nemen?
1: Nou ja, wat overheden het natuurlijk altijd doen, is eigenlijk zo snel mogelijk proberen dat bron- en contactonderzoek op te schalen. Er is vandaag een grote bijeenkomst bijeengesteld door het Afrikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie. Om ook juist met de overheid en internationale partners te kijken waar de versterking op het moment het hardste nodig is en hoe men het het beste kan aanpakken. Wat je ook ziet is natuurlijk dat de overheid natuurlijk gelijk berichten naar buiten doet, waarbij mensen met koorts worden aangemoedigd om naar een ziekenhuis te gaan om zich te laten testen. Ja. Dat is natuurlijk wel gezegd hebben dat je in een gebied werkt waar testen niet heel makkelijk voorhanden zijn. En dat voert natuurlijk een extra complexiteit toe.
0: Ja, maar u zegt mensen met koorts moeten laten testen. Is dat hoe je ebola herkent? Want dan zit je natuurlijk ook in het gebied van malaria.
1: Ja, zeker. De beginnende symptomen van ebola die zijn eigenlijk redelijk non-specifiek en kunnen ook vrij snel verward worden met andere ziektes die er gaande. Met name malaria inderdaad. En dan heb je het over koorts, moeheid, spierpijn, hoofdpijn. Ja, dat kennen we allemaal ook als we de griep krijgen. Het is pas wanneer ebola echt escaleert als ziekte binnen een patiënt dat er dan ook nog diarree bij komt. En dat mensen dan, wat we dan kennen van ebola, interne bloedingen en externe bloedingen krijgen.
0: Ja, en kan dit virus zich makkelijk verspreiden naar bijvoorbeeld Europa?
1: Nou, dat is niet het geval. Sowieso niet, omdat het natuurlijk momenteel plaatsvindt. En met name eigenlijk mensen reizen over de weg, over de grenzen heen. En ebola, ja, als het gaat om Europa, hebben we een heel sterk gezondheidssysteem, wat natuurlijk ook snel gevallen zal kunnen detecteren en isoleren. Of in quarantaine zou kunnen plaatsen. Dus dat risico is er niet. Het gaat echt met name met het risico voor de directe buurlanden. En dat is ook precies waar de zorg op dit moment ligt.
0: Ja, nou, veel sterkte en veel dank voor deze uitleg. Amrish Baiju, veldepidemioloog van Artsen zonder Grenzen. Fopfeminisme. Hoe Nederland zichzelf voor de gek houdt over de emancipatie van de vrouw. Ja, ik heb het hier in mijn hand. Zo heet het boek dat cabaretier en presentator Lisa Loep schreef. Ze deed hier 2 jaar onderzoek voor naar de ongelijkheid tussen man en vrouw in Nederland. En ontdekt een reeks mythes waardoor de gendergelijkheid behoorlijk achterblijft. Welkom, Lisa.
2: Dankjewel.
0: Ja, je noemt het boek fopfeminisme. Kun je ons uitleggen, wie wordt er gefopt?
2: Nou, wij allemaal eigenlijk in Nederland. We denken dat we wereldkampioen emancipatie zijn. Als je kijkt naar cijfers die gemeten zijn, 75% van de Nederlanders noemt zichzelf geëmancipeerd. We hebben ook eigenlijk allerlei progressieve ideeën over mannen en vrouwen. 95% vindt zelfs financiële onafhankelijkheid voor vrouwen net zo belangrijk als voor mannen. Maar ja, als je dan kijkt naar de realiteit van alle dag, dan is de werkelijkheid toch wel heel anders dan die cijfers.
0: Dus ons zelfbeeld klopt helemaal niet?
2: Totaal niet, nee.
0: En als je dan kijkt naar de cijfers, dus als het gaat over onze houding, hè, mm-hmm. Ten aanzien van de positie van vrouwen, dan zijn we dus zeg maar heel progressief. Hoe staan we ervoor als het dan om de cijfers gaat?
2: Ja, als we kijken naar de realiteit, staan we wereldwijd op de 43ste plek qua gendergelijkheid. Dat wordt elk jaar. Er zijn verschillende instanties die dat meten, maar het World Economic Forum doet dat 1 keer per jaar. En vorig jaar zijn we van plek 28 naar 43 gezakt.
0: Ja, fors gezakt dus.
2: In 1 jaar tijd, 15 plaatsen. We staan zelfs lager dan Amerika, een plek lager. Maar ook bijvoorbeeld onze buurlanden, België, Duitsland doen het veel beter. Laat staan de Scandinavische landen natuurlijk. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld binnen Europa, staan we op de 26ste van de 27 plekken in totaal als het gaat om financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
0: Dat is heel beroerd. En wat verklaart nou die daling van 15 plekken in een jaar tijd? Want ik denk, weet je wel, er is beleid, er worden allemaal quota, komen nog over te spreken, gemaakt. Waarom zakken we?
2: Nou, echt beleid is er niet eigenlijk, om even te beginnen. Maar we zijn heel erg gezakt door politieke representatie. Die meting was natuurlijk ook ten tijde van kabinet Schoof nog. Nou, daar was gendergelijkheid al helemaal geen issue. In het nieuwe kabinet Jette is het ook niet gelijk verdeeld tussen man en vrouw. En ook die financiële ongelijkheid, die weegt gewoon heel erg zwaar. Daarom doen wij het zo ontzettend slecht. Want we zijn wel heel hoog opgeleid als vrouwen. We staan ook qua gezondheidszorg ook weer hoog. Dus eigenlijk, dat vertekent het beeld zelfs nog een beetje. Ja. Dus op progressieve dingen, zoals opleiding. Nou, gezondheidszorg is niet per se progressief of conservatief. Maar natuurlijk gewoon belangrijk dat dat voor iedereen toegankelijk is. Daar doen we het goed op. Maar dat vertaalt zich niet door naar een gelijke verdeling van macht, geld. En ja, gewoon de positie die je hebt als vrouw in de samenleving.
0: Ja, en je zegt ook ergens inderdaad, het gaat hier om de meerderheid van de Nederlanders.
2: Ja.
0: Dat vond ik ook zo'n inzichtelijke. Maar je zegt, de Nederlandse man is wel de minst geëmancipeerde man van Europa.
2: Nou ja, het interessante is, de metingen die gedaan worden, die zijn altijd gericht op vrouwen. Hoeveel uren per week werken vrouwen betaald? Als vrouwen kinderen krijgen, ook alsof ze dat in hun eentje doen. Meestal zijn er toch 2 mensen voor nodig om een kind te maken. Hoeveel uren daarna gaan ze stoppen met werken? Maar er wordt nooit gekeken hoeveel uren gaan mannen zorgen als ze een kind krijgen? Hoeveel uren gaan ze minder betaald werk doen? Dus die hele focus van de emancipatie is gericht op dat vrouwen zich moeten emanciperen. En de man blijft eigenlijk buiten schot. Dus mannen, kijk, in de afgelopen 50 jaar zijn vrouwen steeds meer betaald werk gaan doen. We werden ook aangespoord van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ga maar aan de slag, ga maar werken. Maar tegen mannen werd niet gezegd, een slimme man die zorgen moet ook. Nou, ik ga niet eens rijden. Die man die moet ook gewoon zorgen kunnen.
0: Ja.
2: Dus er is geen emancipatiebeleid voor mannen ontwikkeld in diezelfde tijd. Terwijl het natuurlijk 2 kanten van dezelfde medaille zijn.
0: Ja.
2: Die zorgtaken verdwijnen niet wanneer die vrouw meer gaat werken en die niet meer op zich neemt.
0: Ja.
2: Dus het gevolg is dat de man eigenlijk nog steeds grotendeels fulltime werkt. Alsof er thuis een huisvrouw is die het huishouden op zich neemt. Maar de vrouw is ook een soort kostwinner geworden. Alleen moet ze ook zelf tegelijkertijd die huisvrouw zijn die al die zorgtaken op zich neemt.
0: Ja. Nou, dus je hebt dus inderdaad inkomen, financiële ongelijkheid. Maar je boek staat heerlijk strak, helemaal van alle feiten. Mm-hmm. Kun je er nog een paar geven waar we dat uit afleiden? Dat we eigenlijk helemaal geen gendergelijkheid hebben?
2: Het feit dat vrouwen al sinds de jaren 90 hoger opgeleid zijn dan mannen, maar dat ze slechts... Dit cijfer is best wel moeilijk om terug te vinden, want het wordt niet heel specifiek gemeten, maar ongeveer 8% van de CEO's van grote bedrijven is vrouw. Dus 92% is man, terwijl mannen lager opgeleid zijn dan vrouwen. Dus als wij een meritocratie zouden zijn, wat we graag denken, iedereen kan alles worden wat hij wil. Behalve als vrouw kan je nog tot nu toe geen premier worden. Maar dan zou het natuurlijk nooit kunnen dat vanuit de populatie die lager opgeleid is, het merendeel van de topfuncties komt. Dat zie je ook in politieke macht. Wat ik zeg, er is nog nooit een vrouwelijke premier geweest. In het Nederlandse deel van het Koninkrijk, in overzeese gebieden wel al meerdere. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar medische gelijkheid of ongelijkheid. Allerlei dingen. Vrouwen die krijgen vaker een psychische diagnose dan dat het lichamelijk is. Ze moeten langer wachten op pijnbestrijding. Noem maar op. Dus het zit in elk domein van het leven, die ongelijkheid.
0: Ja, en nu naar de verklaringen. Want je noemde er net al eentje. De mythe van de meritocratie. Ja. Je hebt een paar mythes. Kunnen we ze kort even langslopen?
2: De eerste is de mythe van het gidsland. Dus eigenlijk is dat gewoon het keurmerk dat we onszelf ooit gegeven hebben. Wij zijn een gidsland dat andere landen de weg leidt. Er was zelfs, het wordt voortdurend gezegd door de politiek, maar onlangs nog in een Kamerbrief uit 2025. Nederland is een land waar iedereen kan zijn wie die wil. En daar staan we wereldwijd ook bekend om. En we zijn zo gelijk. Terwijl, kijk even naar de cijfers, we zijn helemaal niet zo gelijk, maar we hebben het wel een soort exportproduct naar het buitenland toe. Dus omdat we denken dat we een gidsland zijn, gaan we ervan uit dat het wel goed zal zitten met die emancipatie.
0: Ja.
2: Dan de mythe van de vrije keuze.
0: Ja.
2: Dat is misschien nog wel de hardnekkigste. Dus je zegt, wij zijn een gidsland waar iedereen kan worden wat hij wil, als hij maar hard genoeg werkt door die meritocratie. Dus als er ongelijkheid is, dan moet dat wel het gevolg zijn van vrije keuzes die vrouwen kennelijk maken.
0: Want ze willen niet genoeg werken.
2: Ja, want het zijn allemaal part-time prinsesjes.
0: Precies.
2: Dat is de mythe, zeg maar. Kijk, niemand zal in Nederland een pistool tegen je hoofd houden of voor de rechter zeggen, deze vrouw mag niet fulltime werken. Dus theoretisch, filosofisch zijn de keuzes vrij. Maar die keuze wordt niet in een vacuüm gemaakt. Als je kijkt weer naar de cijfers, 50% van de hetero-stellen wil betaald werk en zorgtaken 50-50 verdelen. Maar slechts 9% doet dit maar.
0: Of waarom lukt het niet?
2: Ik vind dat interessant. Vroeger dacht ik altijd niet, het lukt niet, maar men doet het niet. Toch ook een beetje dat vrije keuzeframe. Maar de hele maatschappij is toch nog ingericht op dat anderhalf verdienersmodel. Met een man met een voltijdbaan en een vrouw met een deeltijdbaan die minder verdient, die financieel afhankelijk is van die man en die het grootste deel van de zorgtaken op zich neemt.
0: En zit die inrichting dan in de beschikbaarheid van goede en gratis kinderopvang?
2: Onder andere, maar ook belastingmaatregels. We hebben heel lang die marginale druk gehad, waarbij het tweede salaris opgeteld werd bij het eerste salaris, waardoor je automatisch in een hogere belastingschijf kwam.
0: En dus het niet meer loonde?
2: Nee. Ook toeslagen zijn natuurlijk zo opgebouwd. Hoe meer je gaat werken, hoe minder toeslagen je krijgt. Ook het feit dat bijvoorbeeld vrouwen maanden zwangerschapsverlof krijgen en vaders of niet-barende partners 5 dagen volledig betaald en dan 5 weken tegen een gereduceerd tarief. Pas sinds een paar jaar. Dus alles duwt mannen en vrouwen die richting in. En dat is niet expliciet uitgesproken, maar de hele infrastructuur leidt daar gewoon nog toe.
0: Ja, en jij bent zelf ook een jonge werkende moeder.
2: Ja.
0: Loop jij daar ook tegenaan of heb je dat heel anders georganiseerd?
2: Ik ben door ouders opgevoed die daadwerkelijk samen, die hadden samen een bedrijf en die deden het zorg voor mij echt 50-50. Dus ik ben gewoon gebrainwashed door hun. Ik dacht dat dat normaal was.
0: Ja.
2: En kijk, als dat jouw voorbeeld is, dan is het veel makkelijker om uit die structuren te breken. Want je weet dat het anders kan. En je weet ook hoeveel het oplevert om als vrouw te werken en voltijd te werken en als man te zorgen. We hebben van die nauwe hokjes bedacht voor mannen en vrouwen waar eigenlijk niemand helemaal in lijkt te passen.
0: Ja.
2: Maar we durven dat niet los te laten.
0: Ja, dus jij bent daarin goed opgevoed.
2: Ja.
0: Zeg maar wie moet nou die maatschappelijke ongelijkheid gaan veranderen? Is dat de vrouw zelf toch? Is dat de man? Of is dat de politiek?
2: De politiek. Want we hopen nu al 50 jaar dat het vanzelf beter wordt, maar dat is niet zo. En toen ik onderzoek deed voor dit boek kwam ik erachter dat we ook al 50 jaar staatssecretarissen van emancipatie hebben, Maar die hebben dus alleen een agenderende functie en niet uitvoerende macht. Ze mogen eigenlijk alleen zeggen dat het heel erg is, maar er worden vervolgens geen consequenties aan verbonden. En wat ik het meest shocking vind, is dat er nog nooit een target gesteld is of een doel van, dit zijn de cijfers, de loonkloof is nu 10,5%, binnen zoveel jaar moet die gehalveerd.
0: Maar toch wel zo'n target van zo'n groot percentage vrouwen moet nu in de Raad van Commissarissen.
2: Precies. Ja, 30% inderdaad.
0: Is dat geen succes?
2: Nou, het is ook een beetje fopfeminisme, vind ik. Want je gaat dus in de toplaag van het bedrijfsleven van de grootste bedrijven, voer je een kwotum in, wat verder eigenlijk geen consequenties heeft als het niet gehaald wordt. Toezichthouders, dus niet per se de mensen die van dag
0: niet
2: tot dag...
0: Niet de raad van bestuur.
2: Nee, en het is de mini-top. Dus hoe zit het in de rest van die bedrijven? Is daar een loonkloof? Krijgen vrouwen daar wel doorstroommogelijkheden die ze verder niet krijgen? En doordat we denken dat we dan op die mini-top van die 30% goed doen, kunnen we heel makkelijk weer onszelf foppen en zeggen, zie je wel, we doen er toch wat aan. We zijn toch geëmancipeerd?
0: Ja. En als we dit gaan inzien, moeten we dit dan te lijf gaan met positieve discriminatie?
2: Ja, zeker. Maar die term positieve discriminatie is wel problematisch. Want iedereen denkt meteen, discriminatie is fout, of het nou positief of negatief is. Er zitten ook heel veel interessante dingen in de taal die wij gebruiken voor genderongelijkheid. Zo hebben we het over de emancipatie van de vrouw in plaats van gendergelijkheid, wat andere landen zeggen. En ook, wij zeggen positieve discriminatie. Internationaal is de term affirmative action, die inhoudt dat je het speelveld gelijk gaat trekken. Er is een achterstand van een groep, en met concrete acties ga je dat gelijk maken.
0: Maar discriminatie voelt ook weer als iets negatiefs. Dus heel veel mensen zijn tegen discriminatie, dus ook tegen positieve discriminatie.
2: Ja, daar zou ik het dus ook niet zo noemen, maar een achterstand inhalen, zodat je op een gelijk startpunt begint. Want nu sta je met 2-0 achter als vrouw op heel veel fronten. En dan kan je wel zeggen, je moet wat harder werken en je moet geen part-time prinsesje zijn. Maar het is natuurlijk niet helemaal fair als dat startpunt niet gelijk is.
0: Ja, nou, jij bent heel vurig en je schrijft natuurlijk een boek enorm pleidooi. Maar we hoorden het net ook al in het overzicht van de kranten, de manosfeer. Dus die hele emancipatie of gendergelijkheid. Er is een jonge generatie die conservatiever aan het worden is. Ja. Hoe gaan we dat stoppen en bestrijden?
2: Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er niet een pasklaar antwoord, helaas. Ik denk wel dat dit ook komt, dat het is een vertaling, een extreme vertaling van een sentiment dat in de hele maatschappij zit. En dit is een enorme uitvergroting die ook iets heel mediagenieks heeft. Omdat het jonge mensen betreft, online, we vinden het een beetje ongrijpbaar. Maar als het verder niet in de samenleving ook zou spelen en dat er aanknopingspunten zouden zijn, zou het niet zo groot kunnen worden, die manosfeer. Ja, ik denk toch, het belangrijkste wat je kan doen is het voorleven en goede mannelijke voorbeelden ook stellen van krachtige mannen, juist omdat ze kwetsbaar zijn, omdat ze zorgen, en in laten zien dat daar veel meer kracht in zit dan in die Andrew Tate onzinverhalen.
0: Oké, dankjewel, Lisa Loep. Het boek Fopfeminisme ligt in de winkel, en komende zondag lanceert Lisa haar boek in 2 cabaretcolleges in De La Mar in Amsterdam. Succes.
2: Dankjewel.

0: Carole King was dat met A Quiet Place to Live. Big Tech wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor onze democratie. Hoog tijd om die invloed te begrenzen, vindt journalist Erik Smit, die eerder Follow the Money oprichtte. En dus wil hij met zijn nieuwe platform The Firewall de strijd aangaan tegen de groeiende impact van techreuzen op journalistiek en maatschappij. Erik Smit is hier. Welkom, Erik.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Erik, wat moet ik me voorstellen bij de firewall? Want het is letterlijk een soort van brandmuur. Of is het een waakhond? Of is het een journalistiek platform?
1: Het is vooral een waakhond. Een platform wat veel verder gaat dan eigenlijk reguliere media. Namelijk met aangetoonde misstanden. Daadwerkelijk een ander instrument in onze democratische rechtsstaat aangrijpt. De rechtspraak. Om deze misstanden terecht te stellen. Dus je houdt daadwerkelijk de big tech ter verantwoording.
0: Dus dat is er nieuw aan. Dus je hebt, ik bedoel, Follow the Money is ook natuurlijk een journalistiek platform.
1: Zeker.
0: Maar je hebt daar niet de mogelijkheid om een zaak aan te spannen.
1: Klopt. En kijk, Follow the Money is in brede zin natuurlijk. Daar heb ik natuurlijk mijn hele leven aan belangrijkste deel van mijn journalistieke eigen leven aan gewijd. En een breedheid van onderwerpen. En ongelooflijk belangrijk om die onderzoek te blijven maken.
0: Maar de firewall is wel nodig.
1: Spitst zich die totaal toe op één onderwerp. Dus die big tech en dat gevaar wat zij vormen.
0: Ja.
1: Grofweg gezien in twee aspecten natuurlijk. Dat is eigenlijk de digitale infrastructuur. En anderzijds eigenlijk onze nieuws- en informatiesysteem. En daar spitst zich dat helemaal op toe. En we zien overal dat de big tech, we hebben dat natuurlijk de afgelopen decennia toegelaten, dat ze zo groot zijn geworden, zo overmachtig, zoveel invloed hebben op onze regelgeving, monopolies hebben gevormd. En inmiddels natuurlijk verantwoordelijk zijn eigenlijk voor een grote mate van het mis- en desinformatie van onze samenleving. Dat is eigenlijk waar onze democratie op rust. Hè. Als wij als burgers niet goed geïnformeerd worden, dan gaat eigenlijk kan van alles misgaan. Tot aan natuurlijk de rellen in Loosdrecht en angst zaaien, haat zaaien. Het begint natuurlijk met een aantal actoren, maar als het op grote schaal verspreid kan worden op een bepaalde manier, dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Daar gaan wij paal en perk aan stellen.
0: Nou, je zegt er zijn twee dingen die je natuurlijk uit elkaar kan trekken. Je hebt die digitale infrastructuur.
1: Ja.
0: Hè, dus het hele digitale wegennet. En je hebt het nieuws, de grootste publieke ruimte en de belangrijkste politieke ruimte. Dat is ook in handen van die Amerikaanse multinationals. Hè, je zegt die verspreiden dus ook nepnieuws. Wat staat er dan?
1: Ze faciliteren dat vooral. Ja.
0: Ze faciliteren dat. Juist faciliteren dat, want er zijn van die algoritmes. En die bepalen wat jij te zien krijgt.
1: Nou ja, kijk, we leven in een netwerkeconomie. Dus ze hebben natuurlijk eigenlijk gewoon dat wij burgers gratis eigenlijk die informatie aanleveren natuurlijk. En influencers en noem maar op. Ik hoorde net nog even de manosfeer langskomen. Er zijn natuurlijk allerlei complotten die via de nieuws, via de platforms verspreid worden. Wij, gewone reguliere media, kunnen dat niet zomaar doen. Wij worden verantwoordelijk gehouden. We hebben redacties. Hier worden feiten gecontroleerd. We kijken daarnaar. En wij zorgen dat op het moment dat we iets uitzenden of iets opschrijven, dat het op een degelijke manier naar onze luisteraars of onze lezers, dat het daar terecht komt.
0: Ja.
1: Bij deze social media is anything goes. Het wordt er maar doorheen gestuurd.
0: Eigenlijk geen filter meer.
1: Er is geen enkele filter meer. Dat weten we eigenlijk al jaren. Dat is helemaal normaal geworden.
0: Maar waarom is dat zo normaal geworden? Want voor de gewone journalistiek accepteren we dat niet. Vinden we het belangrijk dat het aan kwaliteitsnormen voldoet. Hoe verklaar je dat dat zo groot is kunnen worden? En dat het zo'n gevaar is.
1: Het heeft een heel belangrijke mate te maken met ons economisch systeem. We zijn natuurlijk de laatste decennia gewend geraakt aan het ruimte geven aan technologiebedrijven. Laat ze maar innoveren. Het is goed dat zij er zijn. Geef ze de ruimte. Dat is met name in Amerika gebeurd, waardoor gewoon die bedrijven ook ongebreidelde omvangen aan hun monopolies hebben kunnen werken. En daarmee eigenlijk natuurlijk Europese bedrijven hebben kunnen wegconcurreren.
0: En daar wil je met firewall iets tegenover zetten.
1: Zo is het.
0: Maar je daagt eigenlijk daarmee de grootste multinationals ter wereld uit.
1: Het klopt. En dat is ook
0: dus
1: omdat
0: is dat
1: wij
0: David
1: een uitstekende. Dat klinkt heel gek, maar wij hebben in Europa fantastische wetten. Dat zijn, ik noem je de Digital Services Act, de Digital Markets Act. Nergens ter wereld is de wetgeving zo goed geëquipeerd als in Europa. Het zijn alleen jonge wetten. Digital Services Act is eigenlijk pas sinds 2022.
0: Wordt niet echt gehandhaafd?
1: Die wordt eigenlijk amper gehandhaafd. Onze politici. Die hebben het op dit moment erg moeilijk. Die hebben te maken natuurlijk met een. We leven in een totaal nieuw tijdperk. De meneer die in het Witte Huis zit. Die is geen partner meer van dit continent. Sterker nog, hij ontregelt dat. Hij is een antidemocraat, zou je kunnen zeggen. Dus we leven in een tijdperk dat. We ons op een hele andere manier moeten verhouden. Ten opzichte van dat land waar al die bedrijven vandaan komen. En dat heeft grote consequenties. Dat betekent dus dat wij opeens moeten gaan bedenken van, hé, wacht eens even, we moeten die bedrijven die daar vandaan komen ook op een andere manier benaderen. We moeten die wetten die wij hier hebben ook gaan handhaven. En dat gebeurt nu niet omdat die politici daartussenin hangen.
0: Maar waarom zitten die politici zo ertussenin? Want ze hebben in de eerste plaats natuurlijk die mediabedrijven de ruimte gegeven. Ze zijn natuurlijk ongereguleerd, hebben ze die hele markt veroverd met grote monopolies. En nu handhaven ze niet. Dus hoe verklaar je dat?
1: Het is geopolitiek. Het is ook, we hebben enerzijds vanuit Europa ook de neiging om te zeggen van regelgeving is slecht. We moeten bedrijven groter laten worden. We hebben het rapport Wenning onlangs gehad. Eind afgelopen jaar natuurlijk dat we een rapport van een heel een belangrijk bestuurder in onze industrie die daar zijn mening heeft over gevormd. En we moeten gewoon eigenlijk een Silicon Valley'tje nagaan doen. Terwijl wij die Silicon Valley die bouwt niks op democratische waarden of normen. Wij moeten gaan denken dat
0: firewall,
1: we ons weerbaarder opstellen.
0: Ja, dus firewall gaat. Je gaat die grote bedrijven aanpakken. Je bent natuurlijk wel David tegen Goliath. Big Tech is toch super, super machtig. Hoe denk je kans te maken? En waar haal je het geld vandaan om te procederen?
1: Nou, het kan ook met hele kleine zaken beginnen. Hè. Je ziet in de Verenigde Staten ook dat je burgers die in opstand komen en die zeggen van de algoritmes van dit van uw platform Meta zijn schadelijk voor mijn kind. Ik ga je tegen in bezwaar. Dat snijdt hout. Als je de advocaten vindt die daar bereid zijn om voor te procederen, dat kunnen wij. In Europa ook, kunnen wij in Nederland. We hebben een uitstekend rechtssysteem. Die wetten die wij hier hebben, als ze niet door politici niet hard genoeg achteraan lopen en onze toezichthouders te veel op hun handen zitten, dan is het zaak dat de burgers iets gaan doen.
0: Ja.
1: En burgers die kunnen zich verenigen, organiseren. Dat is wat wij aan het doen zijn.
0: Ja, en tot slot. Is het misschien niet te laat? Want kan het niet zijn dat we al zo zijn overgeleverd? Je begon met te zeggen, onze hele infrastructuur is in handen van die big tech. Kunnen we ze nog wel aanpakken?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk nogmaals dat die wetten, die zijn pas jong. En wij kunnen elk moment nog aangrijpen om deze big tech hier op ons grondgebied ter verantwoording te roepen. En dat gaan wij ook vanaf morgen echt doen.
0: Oké, mooi. Succes, Erik Smit. Dank voor je komst en succes morgen met de lancering van The Firewall.
1: Dankjewel.

0: nog alleen maar lijkt te dromen.
1: Spinvis is dat met voor ik vergeet. Ze heeft gezien dat groots dromen vaak een privilege is voor de bovenklasse. En dat verschillen in afkomst kunnen leiden tot diep gewortelde kansenongelijkheid. En daar wilde ze een voorstelling over maken. Zondag gaat die droom in vervulling. Dan is de première van Het Incident van Internationaal Theater Amsterdam.